0: Goedemorgen, het is 6 uur nieuws. Krijg je van Delphine.
1: Goedemorgen. In Zuid-Spanje zijn nog 2 Belgen omgekomen bij de zware bosbranden. 3 dus in totaal. De Spaanse overheden identificeerden gisteravond nog een vrouw van 66 en een man van 68. Collega Eva Peters is voor ons in Spanje.
2: Het gaat om een gepensioneerd echtpaar. Zij waren ook al sinds donderdagavond vermist. Hun kinderen konden geen contact meer leggen met hen. En het is dankzij het DNA-materiaal dat ze nu dus officieel hebben kunnen vaststellen dat die mensen helaas overleden zijn.
1: In totaal kwamen bij die Spaanse bosbranden al 13 mensen om en 8 gewonden liggen nog altijd in het ziekenhuis. De natuurbrand in het bos van Fontainebleau in de buurt van Parijs is intussen verder uitgebreid. Sinds zondagavond is daar al meer dan 1300 hectare natuur verwoest. 600 brandweermensen proberen het vuur op dit moment te blussen. Er zijn ook blusvliegtuigen ingezet. Mogelijk is die brand daar aangestoken. De politie heeft daar al 2 mensen voor opgepakt. En in ons land breidt het oppompverbod in Oost-Vlaanderen uit, zegt de gouverneur. Er mag nu al op 85 plaatsen geen water meer uit grachten of onbevaarbare waterlopen gehaald worden. Uiteraard komt dat door de droogte, want het waterpeil blijft maar zakken. Voor drinkwater zijn er voorlopig geen beperkingen. De provincie vraagt wel om daar zuinig mee te zijn. Afwisselend zon en wolken vandaag. En lokaal wordt het 34 graden. Morgen en donderdag hetzelfde weer. Vrijdag en zaterdag is er kans op onweersbuien.
0: En op dit moment nog geen files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Als je nog op een andere plek toch in de file zou staan, verlies je daar dus minder dan 5 minuten. Music. Robbe Petitjean. Goedemorgen, het wordt weer een heel erg warme dag. Maar we gaan nog even afkoelen, raampjes open, gezichtje buiten hangen. Cyril komt eraan. Q.

0: 8:06, Jelly Roll en I'm Good. Stefanie uit Tongeren is er al bij. Lekker vroeg. Tristan uit Dilbeek is het hondje aan het uitlaten, nu het nog fris is. Je moet dat nu doen, hè. Je moet ook nu even je ramen openzetten. We zitten toch weer midden in een hittegolf. Het is minder warm dan vorige keer, maar het is nog altijd warm. Nu de ramen openzetten en een beetje frisse wind binnenlaten. Voilà, het is het moment.
1: Het is dinsdag 14 juli.
0: Ik heb excellent geslapen. Het is niet dat je het mij vraagt, maar ik ga toch even vertellen. Het zit zo, ik ben de komende 10 dagen alleen thuis. Want de zoon en de mama die zijn op reis naar Portugal. En ik moest werken, want ik ben hier speciaal voor jou. Dus ja, ik zit 10 dagen lekker op mijn gemak. Ik moet zeggen, fantastisch. Zo zonder een kleine die wakker wordt om 3 uur 's nachts. Het is le 14 juillet vandaag. 14 juli, nationale feestdag in Frankrijk. En die Fransen die hopen natuurlijk ook keihard dat ze het WK winnen. Hè? Dat ze vanavond die halve finale tegen Spanje gaan winnen. En dat ze dus in de finale zitten. Gun je het ze? Goh. Nou, wat er in 2018 gebeurd is niet. Maar het is misschien wel slim om het helemaal te volgen. Want...
1: Win een reis naar het winnende land van het WK.
0: Je hebt nog iets...
1: De halve finale.
0: Vandaag dus de halve finale. Je hebt nog iets meer dan een uur om je kandidaat te stellen voor Frankrijk of een ander WK-land. Want er zijn nog 4 finalisten voor het WK. En wij zoeken 1 luisteraar per land. Het is heel simpel. Hè? Wint jouw land waar jij je aan koppelt, dan kan jij op vakantie gaan naar het winnende land van het WK. Engeland, Frankrijk, Argentinië of... Spanje. Wat je daarvoor moet doen, dat ga ik straks nog eens uitleggen. Trouwens, Katy Perry, mocht ze Frans zijn, dan zou haar naam keihard Catherine Perrier zijn. Denk daar maar eens over na. Firework.

0: Katy Perry. Of speciaal voor de Franse feestdag, Catherine Perrier. Er bestaat trouwens, effectief. Echte Franse zangeres, genaamd Catherine Perrier. Uiteraard. Meest Franse muziek die ik ooit al gehoord heb. Lol, snel iets anders.
1: Dit is deze week.

0: Somber and my body isn't ready. Over eens wat onzeker zijn in een nieuwe relatie. We gaan even terug in de tijd. Naar 14 juli. We beginnen even met 14 juli 1997. Want toen kwam dit legendarische nummer uit. Everybody van de Backstreet Boys. Ook op 14 juli in de geschiedenis. De geboorte van zangtalent uit eigen land. Ik heb het over Milo. Milo doet bijna alles solo, maar is wel een van de weinige Belgische artiesten die ook heel goed scoort in het buitenland. Woont tegenwoordig zelfs in L.A. De vraag is, wanneer is onze Milo geboren? Is dat voor of na de release van Everybody van de Backstreet Boys? Vroeger of later? Wat denk jij? Laat maar weten.
1: Even opfrissen? Dat doe je deze zomer met je favoriete producten aan een kruidvat prijsje. Nu, Nivea Deo, 2 plus 2, gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Christopher Nolan neemt je mee op een epische reis.
4: Help me go home.
3: Beleef die Odyssey bij Kinepolis. In Antwerpen en Hasselt in overdonderend IMAX. En in Brussel exclusief in IMAX 70mm film. The Odyssey. In alle Kinepolis bioscopen vanaf 15 juli. Koop nu je tickets op kinepolis.be.
5: Knaldi.
6: Nu bij Aldi, 6 Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Een gefileerde prijs voor extra veel zalm. Aldi, altijd slim.

0: de Backstreet Boys, verdorie. Siebe, hallo, goedemorgen. Hallo, Siebe. Oei, hij is daar toch een beetje stil.
1: Dag op dag.
0: Siebe, ik probeer dat hier te fixen, dat ik jou hoor. Hallo. Ik heb het gevoel dat ik stoor.
2: Nee, goedemorgen.
0: Ah, hallo. Ja, want je was tv aan het kijken, hè?
2: Ja, maar het staat af.
0: Ah, het staat even op pauze. Lekker, lekker vroeg. Ja. Ochtends. Dat heeft een hele goede reden, hè, Siebe?
2: Ja, ik heb een uurtje voordat mijn zoon wakker wordt om even tv te kijken.
0: Ja, zowat welgekomen me-time. Ik snap dat heel hard, Siebe. Je moet de me-time nemen wanneer het kan. Wat was je aan het kijken? Mogen we dat
2: tweede
0: weten?
2: Zit.
0: Tweede zit.
2: Dat nieuwe seizoen op streams.
0: Wat is dat ook weer, tweede zit?
2: Ah, wel, dat zijn eigenlijk studenten waar je het dagelijks leven wat kunt van volgen. En die doen allemaal dingen.
0: Ja, die doen allemaal dingen. Ja, die studenten doen buiten veel studeren, dat doen die dan niet.
2: Ja, dat klopt.
0: Siebe, ik snap dat je dat niet met je vijfjarig kind bekijkt.
2: Nee.
0: Zijn er leuke dingen die jullie samen al kunnen kijken?
2: Ja, nu FC De Kampioen is op tv, daar kijkt hij wel graag naar. En zo, ja, eigenlijk de standaard ding, Spider-Man, Paw Patrol, wat hij wel heel graag ziet.
0: Er is een film, hè, van Paw Patrol.
2: Ja, die komt in augustus uit en daar zouden wij graag tickets voor willen winnen.
0: Hey, Siebe, heb jij chance? Want elke vraag die jij zo meteen juist hebt, zijn er drie, is één ticketje voor Paw Patrol. Dus als je 2 op 3 scoort, dan zit je eigenlijk al goed. Hè. Dag op dag, dat spelen we 14 juli in de geschiedenis. Dag op dag brengen de Backstreet Boys dus Everybody uit, wat we net hoorden. Ook op 14 juli in de geschiedenis, de geboorte van Milo. Vraag is, was dat vroeger of later dan de Backstreet Boys uit 97?
2: Dat was vroeger.
0: Dat is absoluut juist. Dat is al 1 bioscoopticketje voor jou. Tweede opgave, Siebe. Dag op dag wordt de ijsblokjesmachine uitgevonden. Heel goed bij dit weer. Zeer nuttige uitvinding. Was dat vroeger of later dan de geboorte van Milo? En die is geboren trouwens in 1981.
2: Dat is later.
0: Nee. De ijsblokjesmachine is vroeger uitgevonden. 1844 al. Zot, hè?
2: Ja, dat is zot dat dat zo vroeg is uitgevonden.
0: Dat ze toen al dachten, amai, ik wil iets in mijn cola doen. Ik weet niet of dat al bestond zelfs, dat weet ik niet. Laatste opgave. Het is natuurlijk de 14 juillet voor iets. De Fransen die vieren hun nationale feestdag. En dat is de herdenking van de bestorming van de Bastille in Parijs. Maar was dat vroeger of later dan de uitvinding van de ijsblokjesmachine in 1844?
2: Ik denk dat dat vroeger is.
0: Oh, Siebe. Je hebt geluk, want het was vroeger, dus die 3 tickets, 2 ticketjes komen jouw richting uit, zodat je samen met je zoontje naar die film kan gaan.
2: Top, dank u wel.
0: Paw Patrol, dat gaat plezant zijn. Kut, het is iets minder interessant, denk ik, dan tweede zit. Maar wel kindvriendelijker. Geniet ervan, hè, met z'n tweetjes.
2: Dank u wel.
0: Salukes, hè.
3: Niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: zaterdag de eerste Sunset-concert aan onze Q Beach House. Uiteraard met Meteor. En uiteraard helemaal gratis. Het is al 6:55, Delphine. Triest nieuws vanuit Spanje.
1: Ja, inderdaad. Daar zijn bij de bosbranden in het zuiden al zeker 3 Belgen omgekomen. Van een Belg van 63 wisten we al dat hij overleden was. En op basis van DNA-materiaal heeft de Spaanse overheid nu nog een Belgisch koppel van 66 en 68 kunnen identificeren. Buitenlandse Zaken in ons land heeft het bevestigd. Daarnaast zijn er ook 5 Britten, een Franse vrouw en een Spaanse man overleden. En er moeten daar nog 3 lichamen geïdentificeerd worden. En dan iets helemaal anders. Bpost gaat daar pakjesautomaten nu ook als kluisjes verhuren. Stel dat je in een station even je valies of je laptop kwijt wil of je wil gaan zwemmen in de zee en je wil je telefoon veilig achterlaten, dan kan je die lockers daar dus ook voor gebruiken. Het kan voor minimaal 4 uur en maximaal 2 dagen. Je moet er ook voor betalen. En voorlopig voorziet Bpost 400 lockers op plekken waar er zeker genoeg zijn, dus vooral in de grote steden en aan de kust bijvoorbeeld. En dan nog het weer. We krijgen veel zon en ook wat wolken vandaag. En de temperatuur stijgt lokaal tot 34 graden.
0: Ja, goed idee van die lockers. Alleen maar hopen dat die dan niet per ongeluk je laptop die je daar achterlaat ergens gaan leveren bij iemand thuis. Er staan 2 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Die vind je op de E17 richting Antwerpen. 34 minuten extra tussen Beervelde en Waasmunster. Er is daar een ongeval met een vrachtwagen gebeurd. Een luisteraar laat dat ook weten. Camion en camionet op middenvak zouden gebotst en alles moet naar het linkerrijvak. Verder vertragen op de E429. 6 minuten tussen Tubeke en de Bergense Steenweg. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
2: Dorothee's Doordenker.
3: Geniet van de luxe om ouder te worden. Niet iedereen krijgt die.

0: misschien wel het nummer van de zomer. Die Die, Shakira en Burna Boy. Het nummer van deze zomer. Ik ben samen met jou een lijst aan het samenstellen met de 5 nummers van alle zomers ever. De 5 beste zomeranthems ooit gemaakt. Onze Big 5 van de zomer, die stellen wij helemaal samen met elkaar. Hè. Nu, die Big 5 van de zomer. Er komt altijd elke dag, elke ochtend 1 plaatje bij. Dat wil ook zeggen dat er een plaat uitgegooid moet worden. Er is maar plek voor 5 platen. Momenteel zit Avicii al het langst in de lijst. 10 dagen om precies te zijn. Maar blijft hij erin, die Avicii? Valt hij straks weg? Wat komt erbij in de lijst? Dat bepaal jij volledig. Stuur jouw ultieme zomersong in de Q-app.
1: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
2: 500?
1: Schatje, dat is 25 euro.
2: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas.
1: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
2: Allee, gracias, Kate.
3: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
4: Van Christopher Nolan. No one could stand between me and home. Deze zomer komt een legende tot leven. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya en Charlize Theron.
5: Let's go!
4: The Odyssey, vanaf 15 juli in de bioscoop.

DJ Licious and Magic with You staat samen met Milo aan het Q Beach House. It's magic with you. Morgen voor een concertje. Het is maar dat je het weet, het is maar dat je het opschrijft. Woody van Toy Story, die heeft tegenwoordig een kale plek. Als je dat ziet, dan voel je toch echt oud. Oké, het is een animatiefiguur, maar dat raakt mij wel. Taylor Swift zorgde voor de soundtrack. I Knew It, I Knew You, van op de soundtrack van Toy Story 5.

0: echt cowboymuziek, dit. Met haar hoedje op, Taylor Swift.
1: Robbe's Big Five van de zomer.
0: De vijf beste zomerplaten aller tijden en de zoektocht is volop bezig. Vijf kleppers zitten momenteel in de lijst. Kim uit Arendonk, hallo.
2: Goedemorgen, Robbe.
0: Goedemorgen, je gaat daar zo meteen koelbloedig eentje uithalen. En Kim, ik ga meteen ter zake komen. Dit is de huidige Big Five. So wake me up. Wake Me Up van Avicii zit er al het langst in sinds 1 juli. Summer Jam van The Underdog Project is toegevoegd door Timothée op 7 juli. Zit er ook al even in. We hebben Viva La Vida van Coldplay door Sophie toegevoegd.
3: Lekker blijven hangen.
0: Lekker blijven hangen van Margriet Hermans. Die mag van mij nog even blijven hangen. En deze werd gisteren nog toegevoegd door Cheyenne. I Adore You van Yugel en Topic. Nu vraag ik mij af, Kim.
2: Ja?
0: Wat vind jij niet passen in de Big Five? Wat mag er van jou uit?
2: Ja, dat is sowieso een heel moeilijke keuze, want het zijn allemaal topliedjes. Ja. Maar dat zou Coldplay worden met Living La Vida Loca.
0: Nee, Viva La Vida bedoel je? Want Living La Vida Loca, dat is van...
2: Viva La Vida Loca,
0: dat is zomers, ja. maar Viva La Vida, waarom moet dat eruit? Yes.
2: Ja, geen idee eigenlijk. Dat zijn allemaal topliedjes, maar dat is hetgeen dat voor mij persoonlijk het minste... voor mij het minste pas.
0: Ja, het heeft ook iets. Vind je niet dat dat zo'n beetje een wintersplaatje is?
2: Ja, misschien wel, ja.
0: Ja, hè?
2: Zo
0: toch?
2: Niet het. Typische zomer.
0: Nee, het is niet het zomernummer. Dit, weet je wat, hè? Zoals jij zegt, hè? Fini ermee. Gedaan, hup. En wat steken we erin? Doen we dat dan? Living La Vida Loca?
2: Nee.
0: Oké, wat ik dacht, want je zei het. Wat wil je dan?
2: Ja, nee. Michel Taylor met I Set The People.
0: Oeh, waarom dat nummer?
2: Wel, toen dat uitkwam, waren wij net op vakantie in Gran Canaria. En dat was daar echt zo de topplaat. En dat was er een hoogdag. En met allemaal muziek, boten. En dat werd er zot gedraaid. En ik dacht, oh, dat kennen ze in België niet. Dat vond ik echt aan iedereen laten horen. En dan kwam die terug in België aan en iedereen kende dat al.
0: Ja, dacht ik heb hier iets mee, jongens.
2: Ja, voilà.
0: Michel Taylor in de plaats van Viva La Vida van Coldplay in onze Big Five. Ik vind dat een heel goed idee. Het is geen onschuldig liedje, hè?
2: Ja, blijkbaar.
0: Weet je wat het betekent?
2: Niet volledig, nee.
0: Als ik het te pakken krijg, betekent het. Het is een beetje... Ja, stevig, voilà. Hè?
2: Dat was dan onze eerste hete zomer.
0: Hey.
2: Dat we samen op verlof waren. Oh. Voilà. Ja.
0: Oh, en dan hebben jullie dat tegen elkaar gezongen ook.
2: Wow. Zoals al zoveel jaren een stuk, hè?
0: Zalig. Geniet nog van je dag. De ruildeal is hier compleet. We gaan het voor jou draaien. Salut, hè?
2: Oké, dank u. Nossa, nossa.

0: Sam Frans en Louis van Offenbach. Het is vandaag hun nationale feestdag. Het is maar te zien of het daar feest wordt.
1: Win een reis naar het winnende land van het WK. Vandaag
0: Frankrijk.
1: De finale. Tegen
0: Spanje. De eerste halve finale van het WK voetbal vanavond om 9 uur. En die match van vanavond brengt veel teweeg. Zeker nu ik er jouw vakantieplannen aan gekoppeld heb. Want ik stuur één luisteraar op reis naar het land dat nu zondag op het WK voetbal met de wereldbeker naar huis gaat. Dat betekent dus ofwel een tripje naar Frankrijk, naar Spanje, Engeland of Argentinië. Eén van die landen. Hoe werkt dat nu wel? Jij stuurt een audiobericht door met het land waaraan jij je wil koppelen. Dat is dus het land waarvan jij zowel denkt dat ze het WK kunnen winnen als het land waar je al eens graag op vakantie zou willen gaan. Als je je graag aan Frankrijk of Spanje wil koppelen, dan heb je nog tot 8 uur vanavond de tijd. Vanochtend liever. Daarna maak ik bekend wie de twee gekoppelde luisteraars zijn. Voor Argentinië en Engeland heb je nog tijd tot morgen vroeg. Maar bon, zelfs met extra tijd, geen makkelijke beslissing. Er hangt heel veel van af. Maarten Brex heeft gisteren mooi opgelijst wat de sterktes en zwaktes zijn van elk land. En om het even humble te houden, heb ik de zwakte van elk land nog eens opgelijst.
2: Hun zwakte is dat ze soms een beetje nonchalant zijn op belangrijke momenten en denken dat het allemaal wel vanzelf zal gaan. Dus daarop zijn ze misschien wel te pakken, maar normaal gezien is het een schande voor het voetbal als zij geen wereldkampioen zouden worden.
0: Dat gaat over Frankrijk. Goeie kandidaat dus, Spanje.
2: Hun zwakte is, wat ik net zeg, dat Jamal op dit moment nog niet de allerbeste Jamal is, maar is wel groeiende.
0: Je kan gaan voor Engeland. Nu, die hebben ook hun zwaktes.
2: Hun zwakte is dat ze het op de grote momenten eigenlijk altijd laten afweten. Dat is op de voorbije toernooien ook zo gebleken.
0: Of je gaat voor Argentinië. En die hebben ook hun zwaktes.
2: Hun zwakte is volgens mij een verdediging. Die is echt verouderd en niet echt van wereldniveau. Dus ze kunnen ook nooit de nul houden. Ze zijn ook al een aantal keer op achterstand gekomen. Dus dat geluk dat zij hebben, dat gaat niet blijven duren.
0: Ja, hun enige geluk is eigenlijk Lionel Messi. Voor wie wil jij supporteren? Stuur het door via een audiobericht. En als je juist kiest, dan maak jij dus kans op een reis naar het land waarvoor jij gekozen hebt. Straks om iets over 8 koppel ik twee luisteraars aan Frankrijk en Spanje. En misschien ben jij dat wel. Wie weet.

0: David Guetta en Sia and Beautiful People. Ik ga straks trouwens bewijzen dat ik heel mooi kan spelen op de ukulele, zeg maar. Het is 1 over 7 nieuws krijg je van Delphine.
1: Goedemorgen. In Zuid-Spanje zijn zeker 3 Belgen omgekomen bij de zware bosbranden. Een Belg van 63, dat wisten we al. En de Spaanse overheden identificeerden gisteravond ook een Belgische vrouw van 66 en een man van 68. Collega Eva Peters is voor ons in Spanje.
2: Het gaat om een gepensioneerd echtpaar. Zij waren ook al sinds donderdagavond vermist. Hun kinderen konden geen contact meer leggen met hen. En het is dankzij het DNA-materiaal dat ze nu dus officieel hebben kunnen vaststellen dat die mensen helaas overleden zijn.
1: In totaal kwamen bij die Spaanse bosbranden al 13 mensen om. 3 lichamen moeten nog geïdentificeerd worden. De natuurbrand in het bos van Fontainebleau in de buurt van Parijs blijft intussen verder uitbreiden. Sinds zondagavond is al meer dan 1300 hectare natuur daar verwoest. 600 brandweermensen proberen het vuur te blussen, ook met blusvliegtuigen. Het vuur is vermoedelijk aangestoken. 2 mensen zijn daarvoor al op. Gepakt. Voor de 3e dag op een rij vallen de VS en Iran elkaar stevig aan. De VS reageert op Iraanse aanvallen op schepen in de zeestraat van Hormuz. Er zijn 2 olietankers aangevallen met kruisraketten. 1 persoon is daarbij overleden. De Amerikaanse president Trump kondigde ook aan dat hij geen Iraanse schepen meer wil doorlaten in die straat en dat andere landen 20% tol moeten betalen om beschermd te worden. Iran en de VS sloten nogthans een vredesakkoord, maar daar lijkt niets meer van over te schieten. In ons land rijden er vanmorgen geen treinen tussen Oostende en Brugge. In beide richtingen zijn er vervangbussen ingelegd. Het komt door een koperdiefstal op het spoor. De sporen worden op dit moment hersteld en normaal zouden de treinen over een uur weer moeten rijden. Vanaf vandaag kan je ook Bpost pakjesautomaten huren als kluisjes om er persoonlijke spullen te stockeren. Voor minimaal 4 uur en maximaal 2 dagen. En het kan voorlopig enkel waar er zeker voldoende capaciteit is, zegt Bpost.
3: Dat zijn 400 B-boxen aan de kust en in de grote steden, omdat we denken dat daar het grootste potentieel is voor deze nieuwe functie. Dat kan bijzonder handig zijn, bijvoorbeeld wanneer je aan het shoppen bent in de stad en je hebt extra veel shoppingbags bij, of je wil je persoonlijke spulletjes zoals je telefoon achterlaten wanneer je gaat zwemmen aan de kust bijvoorbeeld.
1: Bpost kan er natuurlijk ook iets mee verdienen. De kostprijs om niets te huren hangt af van de grootte van het kluisje. En de Belgian Lions, onze nationale basketbalmannen, die moeten een nieuwe bondscoach zoeken. De samenwerking met de Fransman Julien Maé is stopgezet al na 8 maanden. Maar je vindt zelf dat hij te weinig tijd kan vrijmaken voor de Lions. Het is nog niet duidelijk wie hem kan opvolgen. We krijgen afwisselend zon en wolken vandaag en het wordt lokaal heet tot 34 graden. Morgen en donderdag hetzelfde weer. Vrijdag en zaterdag is er kans op onweersbuien.
0: 2 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Die vind je op de E17 richting Antwerpen. Tussen Beervelde en Waasmunster sta je namelijk 47 minuten stil. Dat komt door een ongeval met een vrachtwagen. Verder 5 minuten erbij tussen Tubeke en de Belgische Steenweg. Dat is op de E429. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten. Music. Robbe Petitjean. Ik zeg altijd, een dag geen pommelien is een dag niet geleefd. Wakker worden dus met Atlas. Van Pommelien Thijs, goedemorgen.

0: Keigo en Khalid, goedemorgen, 11 over 7.
1: Het is dinsdag 14 juli.
0: En er staat toch wel een opvallende kop in de morgen vanochtend. De opbrengst van de Louvre-overval vorig jaar was teleurstellend. Het is te zeggen, dat vindt de opdrachtgever van die diefstal blijkbaar. Dat blijkt uit een nieuw verhoor bij de politie, voor wie onder een steen geleefd heeft. Dieven die hebben dus eind vorig jaar met fluohesjes en met een verhuislift de diefstal van de eeuw gepleegd. Hè, zo wordt die genoemd. Ze zijn er zelfs een film over aan het maken. 88 miljoen euro aan juwelen gestolen. Maar de opdrachtgever van de diefstal, die was niet eens tevreden met de buit, heeft hij verteld aan de Franse politie. Het was vooral het bewijs, vind ik, die diefstal, dat je met een fluohesje aan alles kan. Als je nu iemand binnenwandelt met een fluohesje aan en die zegt van ik moet even iets doen in de studio, dan geloof ik dat meteen. Dan ga ik niet eens vragen, wie ben jij dan? Ah nee, want die heeft een fluohesje aan. Je gelooft dat. Er is één voetballer die van het WK ook een mooie buit heeft meegenomen. Erling Haaland, de sterspeler van Noorwegen, is gisteravond het vliegtuig afgestapt met onder zijn arm een opgezette wasbeer. Die trouwens ook nog eens van een fles alcohol aan het drinken is. Je moet het maar eens googlen, het is een heel gek beeld. Hij heeft op zijn Instagram nu ook gevraagd hoe hij de wasbeer moet noemen. Ik ben zelf het meest fan van Roe, oftewel Raccoon on Wheels, want dat is het, hè. Een wasbeer op een plankje met een fles vodka en wieltjes onder. Erling Haaland blijft verbazen. Wat een mens. Vincent Viers is met congé.
1: Blaf en Beauty 2026.
0: En Ulrike, die neemt de namiddag voor haar rekening. En als je Ulrike de airwaves laat overnemen, dan duurt het niet lang voor er hondjes bij zitten. Ze houdt een zoektocht naar het mooiste hondje, de Blaf en Beauty wedstrijd. Die vindt plaats aan het Q Beach House. Voor één keer mag je dus wel met de hond het strand van Oostende op deze zomer. Als je een mooie hond hebt, dan moet je nu naar onze website gaan, qmusic.be. En je samen met je viervoetertje inschrijven. Wist je trouwens, zegt waar, dat deze Ruby, dat het over honden gaat. De zwarte labrador van songwriter Nick, die liep de studio binnen. Toen dacht hij, wacht eens. Ruby, zo heet de hond. Oh, een toffe naam om te gebruiken in mijn nummer. Dus daar gaat het over. Schrijf hem in, zou ik zeggen.

0: Freya Sky en Silent Treatment in mijn lokale supermarkt. Waar de Belgische vlagjes echt al afgeprijsd. Ook de shirts en zo, dat heeft alles te maken met ons WK. Het zit er jammer genoeg op, het heeft niet mogen zijn. Heel het land stond wel zo gewoon achter de Rode Duivels, Tous Ensemble. Maar ook in de Q-app blijft van die Tous Ensemble niet zo heel veel meer over. Heel veel landverraders in de app. Maar dat heeft een zeer goede reden.
1: Win een reis naar het winnende land van het WK.
0: Oh jawel, want jij kan een reis winnen naar het winnende land van het WK voetbal. Dus naar Frankrijk, Spanje, Engeland of Argentinië. Het enige dat jij moet doen, is vertellen in een audiobericht voor welke finalist jij nu supportert, voor welke halve finalist. Straks, iets na 8 uur, bel ik de gelukkigen op die nog kans maken op die reis, tenminste als hun land dus naar het WK gaat. De audioberichten gaan echt alle kanten uit, hè. Dit is bijvoorbeeld de reden van Wendy uit Hechtel.
2: Als ik moet kiezen op basis van de looks van de mannen, dan zou ik gaan voor Spanje. Maar ik ga toch moeten afgaan op mijn buikgevoel en dat klein beetje voetbalkennis dat ik heb. En dan ga ik toch voor Frankrijk. Allez, les bleus!
0: Thomas uit Nienhoven, die is voor de analyserende aanpak gegaan.
3: Ik denk dat Argentinië het WK gaat winnen. Ze hebben niet de grootste namen, niet het meeste talent, maar het zijn Zuid-Amerikanen, dus die vechten voor elkaar. En natuurlijk, ze hebben de GOAT, de Vlo, Lionel, Andres, Messi.
0: En Martijn uit Rumbeek, die is er vooral voor de sfeer.
4: Vamos, España! Hola, ¿qué tal? Yamin Yamal!
0: Als jij je nog wil inschrijven voor Frankrijk of Spanje, want die spelen vanavond natuurlijk de eerste halve finale, dan heb je nog een dikke 40 minuten de tijd, want om 8 uur sluiten de inschrijvingen voor Frankrijk en Spanje. En daarna pikt het lot er 2 luisteraars uit. En met al die WK-gekte zou je het bijna vergeten, maar er wordt ook nog gefietst in Frankrijk. De Tour de France die is volop bezig. Jury uit Berlaren, dat is een dikke zot, want die is bezig aan zijn eigen Tour. De Tour de Mont Ventoux. As we speak is hij de Mont Ventoux aan het opfietsen. Straks eens horen hoe dat klinkt. Tenminste, als dat niet klinkt als...
5: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 15% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar €1,99. Lidl, dat kan tellen.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Dag Allemaal. Spraakmakende primeurs en verhalen die raken. Nu voor maar €1,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.be.
7: Nu bij Aldi, een promo met Pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar €1 per kilo. Aldi, altijd slim.
8: Lotto is op zoek naar voeten.
9: Hé? Voeten?
8: Die graag op grote voet leven.
9: Graag.
10: Moet niet naast je schoenen lopen, hè?
8: Of voetjes die op restaurant onder tafel willen schuiven.
11: En na het eten erop.
8: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van €9.500.000. Lotto, omdat het kan.
12: Vanavond bij VTM liggen ze niet met vier in bed, maar hangen ze gezellig tussen de bomen. En bij VTM 2 hangen ze vooral rond de kluis tijdens de Casino Week in Dr. Odyssey. Vanavond bij VTM en VTM 2.

0: ATB en Topic en ik zou kunnen meespelen. Dat talent heb ik, hè. Wacht, hè. Met mijn ukulele. Maar goed, ja. Ze hebben mij niet gevraagd. Ik mag niet meedoen. Ik voel mij gepasseerd. Ik ga het straks uitleggen. Met wat aan mijn hand. Maar goed, de Tour die is volop bezig. En dit jaar zit de Mont Ventoux, de mythische beklimming van de Tour, in het vrouwenparcours. Met een stijgingspercentage van gemiddeld 8,8% is dat echt een geschifte klim. Je moet het maar doen. Jury uit Berlaren, die is de Mont Ventoux nu live aan het beklimmen, as we speak. Bij meer zelfs. Jury die gaat de Mont Ventoux vandaag 6 keer beklimmen. Jury, hallo, wat is er mis met jou?
1: Ja, bedankt voor het compliment. Nee, op zich denk ik en hoop ik niet te veel. Maar ja, ik doe het allemaal voor kop tegen kanker. En dan, ja, dan doe je graag iets extra om zo geld in te zamelen. Dus vandaar dat ik hier op deze berg nu aan het fietsen ben.
0: Ja, Jury, er zijn mensen die als levensdoel hebben: ik wil ooit eens in mijn leven de Mont Ventoux gedaan hebben. 6 keer?
1: Ja, het moet een uitdaging ergens blijven. Ik probeer elk jaar een speciale uitdaging te doen voor kop tegen kanker om zo geld in te zamelen. Ik schat dat het nu tussen de 6.000 en 7.000 euro zal zijn. Ik hoop terug die 7.000 euro te toppen zoals vorig jaar. Maar dat is een beetje afwachten. Ik zit nu aan de derde beklimming bezig.
0: Ja?
1: Dus je begint toch ook te voelen, de warmte komt er ook nog stilaan door. Dus het zal nog heavy worden.
0: Ja. Is daar bovenaan, want ik weet dat niet, aan de Mont Ventoux, kan je daar iets drinken eigenlijk?
1: Gewoon nee, niet echt. Er is vooral boven heel veel wind.
0: Ja.
1: En ook veel, daar is het wel frisser.
0: Oké, maar je hebt wel iemand die jou komt voorzien van water en zo. Oké.
1: Okay. Ja, uiteraard. Ja.
0: Dus we moeten de Franse hulpdiensten niet bellen.
1: Nee, dat is niet nodig.
0: Jury, belangrijk.
1: Dat hoop ik toch niet.
0: Jury, je bent de held van de dag nu al. Geniet er ook nog van, want het is ook wel genieten, toch?
1: Ja, tuurlijk. Dat hoort er ook ergens bij. Nu is het nog genieten. Ik denk die laatste keer zal het minder genieten zijn, maar nu toch nog wel. Dus,
0: voilà. Zal lukken, hè.
1: Dankjewel. Dag.

0: altijd goed, hè, Berre. Kan goed zingen, Berre. Nou ja, kan niet, hè. Yesterday, today, tomorrow. En blijkbaar was er hier bij Q een mailtje of een oproep of een WhatsApp-groep of zo. Ik weet het niet goed. Het was voor Q-DJ's en medewerkers die iets muzikaal kunnen. En ze zijn mij vergeten. Ze zijn mij gewoon... Ik vind het een beetje ambetant, want ik speel dus ook een instrument. Ik heb het bij mijn ukulele. Ik weet niet hoe het gebeurd is, maar... Nee, wacht, ik zal even niet spelen, vlak voor het nieuws. Het is van de stress dat het minder goed lukt. Maar ze zijn mij vergeten en ik voel mij een beetje gepasseerd. We gaan het gewoon even meegeven. Goed. Delphine, de wegen richting het zuiden van Frankrijk, die zijn nog altijd dicht, hè?
1: Ja, inderdaad, als verlengd. Zowel vandaag als morgen moet je alternatieve wegen gebruiken. Dat heeft de Franse Wegendienst laten weten over de zogenaamde Autoroute du Soleil. Dus de A6 tussen Parijs en Dijon is in beide richtingen afgesloten. Dat komt nog altijd door die bosbrand in Fontainebleau, dat is iets onder Parijs. Die brand is zondagavond gestart, die breidt nog altijd uit. Al zeker 1300 hectare bos is daar nu in vlammen opgegaan en 600 brandweer. Mensen proberen dat vuur elk moment met man en macht onder controle te krijgen. Maar dat is niet gemakkelijk, vooral door de hitte, de droogte en de wind daar. En als je vanmorgen in ons land een trein wil nemen aan de kust, opgelet dan, want er rijden geen treinen tussen Oostende en Brugge. In beide richtingen zijn er wel vervangbussen ingelegd. En met je treinticket mag je vanmorgen ook gratis de kusttram gebruiken. Die hinder is het gevolg van een koperdiefstal op het spoor. De sporen worden op dit moment hersteld en normaal zouden de treinen over een half uur weer normaal moeten kunnen rijden.
0: Jonas van het Weer, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Robba.
0: Hebben ze jou gevraagd voor dat muzikale ding of zijn ze je ook vergeten?
2: Ik heb er ook niks van gehoord, helaas.
0: Sorry, ik ga straks even verhalen halen. Jonas, hoe zit het met het weer vandaag?
2: Opnieuw een mooie zomerdag, al zijn er nu wel nog veel wolken in het westen van het land. Dus aan zee daar is het nu nog bewolkt, maar daar gaat ook in de loop van de voormiddag de zon schijnen. En deze namiddag uiteindelijk opnieuw overal veel zon en tropische temperaturen alweer. We gaan toch naar 2, 33 graden op vele plaatsen, 25 graden. Op het strand, een stevige wind uit het noordoosten. En dan morgen en donderdag ongeveer hetzelfde weer. Dus ook dan veel zonneschijn, tropische temperaturen, toch in het binnenland met 1, 32 graden. Aan de kust altijd wat koeler door de zeebries. Maar vanaf donderdagavond dan wordt het wel wat onstabieler en vergroot de kans op een enkele bui of onweer. En ook vrijdag is die kans er, dus is er een kans op een lokaal warmte-onweer. Maar in het weekend dan gaan we het waarschijnlijk wel opnieuw droog houden. En dan is het heel aangenaam met temperaturen rond 25 graden, een afwisseling van zon en wolken. Dus ik denk dat we misschien zelfs een betere zomerweer zullen krijgen in het weekend, want dan is het toch wel gedaan met die grote hitte.
0: Ja, en 's nachts koelt het wel een beetje af, hè?
2: Ja, al is de komende nacht ook wel redelijk warm. Dus de komende nacht minimaal rond 20 graden. De nachten nadien gaat het opnieuw wat meer kunnen afkoelen.
0: Dankjewel. Vier files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen met de langste file, dat is richting Antwerpen op de E17. Tussen Beervelde en Lokeren schuif je nog 9 minuten aan. En tussen Waasmunster en Sint-Niklaas-West 8 minuten. Op de Brusselse binnenring 7 minuten erbij, tussen Stroombeek-Bever en Vilvoorde-Koningslo. En op de ring rond Gent is het 5 minuten aanschuiven richting Oostakker, tussen Zelzaten-Noord en Gent-Zeehaven. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.

0: Cameron Whitcomb. En de Kingdom of Fear. Het is de 14 juillet vandaag. Nationale feestdag in Frankrijk. Als je die wil vieren, vandaag heel veel fromage, jambon, baguette, du vin, du boussin. Ik weet niet, alles dat een beetje Frans klinkt, mag vandaag op je menu staan. Het enige dat er niet op mag staan, zijn French fries. Echt, word ik zot van. Het is Belgisch. Het is ons ding. Blijf eraf. Om ons Belgenlandje en alle heerlijke dingen die daarbij komen kijken even onder de aandacht te zetten. Het is volgende week dinsdag onze nationale feestdag. Hè? En we hebben toffe plannen bij Q. Want om onze Belgische feestdag volgende week te vieren, trakteren we die dag een hele dag lang op extra veel Belgische muziek en gratis friet. Het is echt waar. Hoe, wat, waar, dat ontdek je volgende week vanzelf. Maar zet het in je agenda. Hè? Allee, dat staat er al in. Automatisch, hè? 21 juli, nationale feestdag. En s'avonds is er aan het Q Beach House top entertainment voorzien. Je kan in Oostende naar het vuurwerk komen kijken. En we hebben ook muzikale plannen. Nu, moet ik ook wel meegeven dat die muzikale plannen, dat ik niet mag meedoen. En dat ik daar helemaal tand over ben. Zot.
1: Q gaat voor een dijk van een zomer. Ik zoek altijd af. Met het Q Beach House op het strand van Oostende. En op zaterdagavond het Q Sunset Concert van Meteor. Gratis aan het Q Beach House in Oostende. Daar wil je geen seconde van missen. Check wat je nog allemaal kan beleven op qmusic.be of in de Q-app.
2: Q-music. Next summer.
3: Win jouw unieke Sunset Concertbeleving en maak het helemaal op jouw maat. Net zoals je Telenet.
4: Go Yellow!
5: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.

0: Aaron Blommaert en Tranen van Goud. Kijk, als je dacht, alles voor de zomer aan het beachhouse, dat weet ik nu wel al. Nee, je weet nog niet alles. Elke week nieuwe verrassingen. Want blijkbaar zijn er hier intern bij Q wat mensen die de koppen samengestoken hebben. En die hebben een soort partyband opgericht. Silke van de Q-redactie, hallo.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Wat is het plan? Wat gaan jullie doen?
1: Ja, wij hebben een Q-partyband mogen samenstellen. De baas kwam naar mij, die zei, dat lijkt mij een leuk idee. En ik weet dat jij wat muzikanten kent. En dus zo is het gegaan. Ik heb keileuke muzikanten. Allee, we gaan echt met een liveband spelen. 21 juli, de nationale feestdag. En ja, ik hoorde dat er wel ook gewoon nog andere muzikale mensen op de redactie waren. Zoals Doreen Matthijs, Q-DJ Doreen Matthijs. Dus die heb ik ook gevraagd om mee te komen zingen in de band.
0: Q-DJ Doreen, hallo, goedemorgen.
2: Hallo, goedemorgen Robbe.
0: Dus jij kan zingen?
2: Ja, wel bij deze.
0: Maar nee, ik wist dat niet, maar heel goed ook blijkbaar.
2: Ja, goh, dat gaan we gaan zien hè, volgende week. Nee, ik zing echt al van zolang ik mij kan herinneren, dus heel veel zin om dat binnenkort te delen.
0: Ja, ik wist dat niet. En dan heb je Silke met Giovanni Kemper of Gio gebeld, bekend van de Mouse Singer, Nachtwacht, So You Think You Can Dance. Gio, hallo.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, hoe gaat het met jou?
3: Ja, heel goed. Ik ben op vakantie, dus eigenlijk kan het niet beter. Een beetje voorbereiden voor ons grote optreden binnenkort. Hè?
0: Ja, was je meteen overtuigd? 21 juli, dat is redelijk snel, maar hoe hebben ze je overtuigd?
3: Ja, dat is niet moeilijk. Silke belde mij en binnen 5 minuten was het eigenlijk was er een ja. Dus ja, ik kan het natuurlijk ook niet weigeren, hè. Dat gaat top worden.
0: Ja, het gaat top worden. Hè. De eerste show samen, ik zei het al, 21 juli aan het Beachhouse. Doreen, hebben jullie samen al veel kunnen repeteren? Want Gio die zit gewoon op verlof.
2: Nee, zeker. We zijn echt volop in de repetitieperiode. Maar wat een zotte muzikanten ook, Rob. Ik ben compleet omvergeblazen, dus het gaat echt knallen.
0: Oké, wat gaan jullie brengen, Gio? Wat wordt er gespeeld?
3: Ja, natuurlijk gewoon de grootste Q-hits. Dat staat natuurlijk vast. Maar vooral Belgische hits, want het is natuurlijk Nationale Feestdag.
0: Ja, bijvoorbeeld. Een goede Vonken en Vuur.
3: Ah ja, Vonken en Vuur.
0: Ja, van de mannen van Clouseau. Natalia zit ertussen. Met favoriete nummer van Q-DJ Ulrike trouwens. Silke, wat zit er nog in de set?
1: Ja, echt van alles. We gaan voor wat 90s classics. En er is echt heel veel goede muziek gemaakt in de 90s. In België. Foute muziek, het is Q-music, dus we moeten ook echt wel een beetje een mini-foute party hebben. Ja, je zet dat deze zomer ook al wel wat bekend mee.
0: Ja, absoluut. Geworden, denk ik, ja, absoluut, dus absoluut.
1: Als je verzoekjes hebt, laat het weten. Die van u zijn welkom. Bedoel, Ulrike heeft al een verzoekje doorgegeven, dus Natalia kon niet ontbreken. Maar als de Q-luisteraars thuis ook gewoon verzoekjes hebben, laat dat weten in de Q-app. We hebben nog wel een beetje inspiratie nodig.
0: Ah, ja.
1: Goeie Belgische muziek. Die goed past in de Q-partyband, dat zou leuk zijn.
0: Oké, bij deze, laat maar weten. Hè. Wat moeten ze zeker spelen? De mensen moeten dan zeker afkomen naar de 21ste. Zoeken jullie nog iemand extra voor de band? Op ukulele, dat kan ik goed. Ik kan ook heel goed dansen trouwens.
1: Ja, Gio is natuurlijk wel een hele goede danser. Hè?
0: Ja, maar je hebt ook slechte dansers nodig. Hè? Dan vallen die goede dansers nog beter op, natuurlijk. Dat kan, hè?
1: Ja, ja.
2: Ik kan ook zingen. Hier, Robbe.
0: Nee?
2: Ik weet het niet.
1: Okay. Nee.
0: Want ik vind gewoon op wat ik gewoon even. Want dat is dan allemaal gefixt. En ik vind het gewoon opvallend dat ik heb daar geen mails van zien passeren. Niks.
1: Nee. Maar weet je wat we echt nog kunnen gebruiken?
0: Nee.
1: Maar echt, hè? Publiek.
0: Ah ja.
3: Ja.
0: Ik ben wel heel goed
1: heel
0: publiek.
1: Dat is heel belangrijk.
0: Ik kan heel goed luisteren. En ik zal dan zo vanuit het publiek een beetje slecht dansen.
1: Oh, graag. Top. Okay.
0: 21 juli, dat gaat heel plezant worden. Zeker afkomen. En laat maar weten wat ze moeten spelen. Ik voeg dit toe. Bastille. Ah nee, dat is niet Belgisch. Super Frans, sorry. Ik ga er nog eens over nadenken. Denk jij ook maar eens na. En laat weten via de Q-app.

super Brits natuurlijk, hè, Bastille. Maar wel vernoemd naar de bestorming van de Bastille, 1789. De Franse Revolutie. En daarom vandaag de 14 juillet, de zanger van Bastille, die wordt ook 40 jaar vandaag. Daarom heeft hij voor die naam gekozen. Ook jarig. Milo wordt 45, komt morgen zijn verjaardagsfeestje vieren aan het Q Beach House samen met DJ Licious. En dan is Dan Reynolds ook nog eens jarig, de zanger van Imagine Dragons. Jesus Christ, ik zeg het. Als je vandaag jarig bent, je deelt je verjaardag met heel wat bekend volk trouwens. Verzoekjes voor de Q Party Band mag je nog altijd doorsturen. Die gaan op 21 juli spelen aan ons Q Beach House. Dit is Afrojack samen met Ello Black en In My World. Goedemorgen.

en Unhealthy. Morgen komt trouwens die Odyssey uit, die nieuwe film van Christopher Nolan. Kijk ik heel erg naar uit. En hoe weet ik dat? Wel, omdat ik online zie dat het feest was met de BV's.

0: beetje jaloers op Wijnand de Smet. Foto gezien op de rode loper van de première van The Odyssey. Met zijn nieuwe vlam. Ben niet jaloers daarop. Ben jaloers op het feit dat hij die film al gezien heeft. Kies jij voor de Franse joie de vivre of toch voor de Spaanse Viva España? Straks na 8 uur.
1: Altijd mee met het nieuws. Ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
0: Het is 8 uur, nieuws krijg je van Delphine. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. De snelweg naar Zuid-Frankrijk blijft dicht. Tussen Parijs en Dijon is de Autoroute du Soleil nog zeker vandaag en morgen in beide richtingen dicht. Dat meldt de snelweguitbater en dat komt door die natuurbrand in het bos van Fontainebleau in de buurt van Parijs. Die brand blijft maar verder uitbreiden. 600 brandweermensen proberen het vuur nu daar al te blussen. Er is al 1300 hectare in vlammen opgegaan. Vermoedelijk is het vuur aangestoken. 2 mensen zijn daar al voor opgepakt. In Zuid-Spanje dan zijn zeker 3 Belgen omgekomen bij de zware bosbranden daar. 1 Belg van 63, dat wisten we al. En de Spaanse overheden identificeerden nu ook een vrouw van 66 en een man van 68 uit het Gentse. Collega Eva Peters is voor ons in Spanje.
3: Het gaat om een gepensioneerd echtpaar. Zij waren ook al sinds donderdagavond vermist. Hun kinderen konden geen contact meer leggen met hen. En het is dankzij het DNA-materiaal dat ze nu dus officieel hebben kunnen vaststellen dat die mensen helaas overleden zijn.
2: In totaal kwamen bij die Spaanse bosbranden al 13 mensen om het leven. 3 lichamen moeten nog geïdentificeerd worden. Voor de 3e dag op rij vallen de VS en Iran elkaar stevig aan. De VS heeft Iran aangevallen in de hoop de aanvallen in de zeestraat van Hormuz te verminderen. Daar is vannacht nog een dode gevallen toen Iran 2 olietankers aanviel met kruisraketten. Amerikaans president Donald Trump kondigt ook aan dat hij daar geen Iraanse schepen meer wil doorlaten en dat andere landen 20% tol moeten betalen om beschermd te worden. Ons land is niet voldoende voorbereid op overstromingen. Dat is de conclusie van het Centrum voor Risicobeoordeling van Klimaatverandering. Exact 5 jaar na de zware overstromingen in Wallonië. Ons land heeft sindsdien wel maatregelen genomen om gelijkaardige crisissen te vermijden. Bijvoorbeeld oevers versterken en crisisteams voorzien. Maar die maatregelen volstaan voorlopig niet en ze komen vooral te traag. En vanaf nu kan je ook in Bpost pakjesautomaten persoonlijke spullen stockeren. Je kan ze huren als kluisje voor minimaal 4 uur en maximaal 2 dagen. En het kan voorlopig ook enkel waar er zeker voldoende capaciteit is, zegt Bpost.
4: Dat zijn 400 B-boxen aan de kust en in de grote steden, omdat we denken dat daar het grootste potentieel is voor deze nieuwe functie. Dat kan bijzonder handig zijn, bijvoorbeeld wanneer je aan het shoppen bent in de stad en je hebt extra veel shoppingbags bij, of je wil je persoonlijke spulletjes zoals je telefoon achterlaten wanneer je gaat zwemmen aan de kust bijvoorbeeld.
2: Bpost kan er natuurlijk ook iets mee verdienen. De kostprijs hangt af van de grootte van het kluisje. En Coward, de nieuwste film van regisseur Lucas Dont, zal het filmfestival van Gent openen in oktober. En daarna zal het oorlogsverhaal dan in al onze bioscopen te zien zijn. Coward ging in mei in première in het filmfestival van Cannes. En het is voor Lucas Dont ook al de 3e keer dat hij het filmfest Gent mag openen. Het weer afwisselend, zon en wolken vandaag. En het wordt lokaal tot 34 graden heet. Dus morgen en donderdag hetzelfde weer. En vrijdag en zaterdag is er kans op onweersbuien.
0: 1 file op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de E17 tussen Lokeren en Sint-Niklaas Centrum is dat, richting Antwerpen. 24 minuten erbij. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
5: Music. Robbe Petitja.
0: Ja, het wordt heet, maar het wordt zometeen nog heter dankzij Damiano Davids en Born with a Broken Heart. Lekker meekwelen. Goedemorgen.

0: heel gelukkig van dat gitaartje. Jonas Blue en Edge of Desire. Het is bijna 8:50. Deze warme dinsdagochtend. Het gaat heel warm worden, hè. 34 graden goed, smeren, water drinken. Heel het gedoe, je weet dat, hè.
1: Het is dinsdag 14 juli.
0: En dan net het nieuws. Bpost gaat zijn fameuze kluisjes nu ook verhuren voor persoonlijk gebruik. Je weet dat, die wit-rode boxen die je overal ziet. Het worden een soort lockers die je kan gebruiken om persoonlijke dingen in op te bergen. Stel, je bent op reis, op citytrip in Oostende of zo. Je komt naar het beachhouse en je hebt iets gekocht en je denkt... Ah, ik moet dat even wegbergen. Kan je dat nu eens gewoon in het station bijvoorbeeld in zo'n locker steken? Heel handig. Tegen betaling natuurlijk. Afhankelijk van de grootte van de locker en hoe lang je die wil gebruiken. Maar je kan ze ook als doorgeefluik gebruiken. Stel nu dat jij een sleutel moet afgeven aan iemand of een boormachine wil uitlenen. Stop je dat even in die locker en dan kan die persoon dat later komen halen. Het lijkt me handig ook wel voor andere dingen te ruilen. Beetje criminaliteit. Ik hoop van niet. Ik hoop dat ze een systeem hebben om dat tegen te houden. Wat zou ik daarin steken? Ik heb mij afgevraagd, wat zou ik daar dan in steken? Geen idee. Ik heb altijd graag alles op mij. Vandaag aan het Q Beach House.
1: Vandaag in het Q Beach House.
0: Saatjes Pizza Night. Tussen 6 en 9 kan je heerlijk gaan smullen met de zonsondergang op de achtergrond. Pizza Night, dat is altijd een goed idee. En... Het gaat er even heel spannend worden. Want dit heb ik altijd al eens willen zeggen. De lijnen zijn gesloten. Je kan je niet meer aanmelden als supporter voor Frankrijk of Spanje. Ik ga nu mijn bingo-bak halen, daar zitten balletjes in. En er straks twee luisteraars uitkiezen. Twee mogelijke winnaars van de reis naar het winnenland van het WK. Als jij hebt ingeschreven voor Frankrijk of Spanje... En ik bel je straks, dan moet je opnemen en dan moet je dit zeggen, hè?
2: Hello.

0: Voilà, ik heb hier een bak met allemaal genummerde balletjes. Ik ga er zo meteen in rammelen en dat gaat bepalen wie de supporters worden die strijden voor een reis naar Frankrijk of Spanje. Want we geven een crazy prijs weg. Een reis naar het winnende land van het WK. Vier landen in de running nog, waar jij een reis naar kan winnen. Argentinië, Engeland, Frankrijk of Spanje. En
1: win een reis naar het winnende land van het WK. Vandaag de halve finale.
0: Frankrijk
1: tegen Spanje.
0: En die laatste twee staan vanavond dus tegenover elkaar in de halve finale. Heel veel mensen hebben een audiobericht gestuurd om zich aan te melden als supporter voor Frankrijk of voor Spanje. Dus ik ga nu uit die bak twee supporters pikken. Ik ga beginnen met Frankrijk. De balletjes zijn genummerd, hè. Mijn ogen zijn dicht. Oh my god. Voor Frankrijk wordt het nummer 12. Inzending nummer 12, dat is gekoppeld aan iemand. Is onze man of vrouw die vanaf nu supporter is voor Frankrijk. Spannend. Ik ga nu nog eens grabbelen. Maar dan voor Spanje. Hebben we besloten. Ik heb het nummertje. 82. Inzending 82. Nummer 82 is onze vertegenwoordiger voor Spanje. Goed. 12 en 82. Jij weet nu op dit moment nog niet wie dat zijn. Ik eigenlijk ook niet. We gaan het straks samen ontdekken. Jij ontdekt of je nog in de running bent om een reis te winnen naar het winnende land van het WK.
1: De mooiste honden van het land komen volgende week donderdag naar het Q Beach House. Welke hond trippelt kwispelend van de catwalk weer naar huis met de Blaf & Beauty Trofee 2026? Schrijf jouw trouwe viervoeter in op qmusic.be of in de Q-app. Blaf & Beauty 2026. Volgende week donderdag bij Ulrike Douwer.
2: Q Music.
3: En waar gaan Blaf & Beauty naartoe voor hondenvoeding? Ah ja, naar AVV. Tuin, dier, bakplezier.
4: Nu bij Zelfbouwmarkt mooie terrastegels om te leggen. En om achteraf een terrasknop te doen. Nu tot 50% korting op tegels. Kijk op zelfbouwmarkt.be.

geef een reisje weg naar het winnende land van het WK. Net twee nummers getrokken. Ben jij nummer 12? En heb je je ingeschreven, dan ben je vanaf nu supporter voor Frankrijk. Ben je nummer 83, dan ben jij vanaf nu supporter voor Spanje. Eén van hen gaat, net als het echte land, naar de finale vanavond, na de match Frankrijk-Spanje. Zometeen even bellen.

0: Ja, we liggen uit het WK, hè. 12 miljoen Belgen. Er zijn 12 miljoen supporters mogelijk voor andere landen. Dus ik dacht van, ja, kijk, we moeten wat supporters zoeken voor Frankrijk, voor Spanje, voor Engeland, voor Argentinië. Vanavond is er die match, Frankrijk-Spanje, halve finale. Wie worden ze, de supporters voor Frankrijk en Spanje? Die dus nog in de running zijn voor de reis naar het winnende land van het WK. Want wie weet wint één van hen de jackpot wel. Achter nummer 12. Onze nieuwe supporter voor Frankrijk. Achter nummer 12, daarnet getrokken uit de bak, gaat schuil. Jeroen uit Diepenbeek.
1: Ja! Ja! Super!
0: Jeroen uit Diepenbeek, alles goed daar?
1: Ja, zeker, zeker. Super
0: bent
1: nu.
0: Overduidelijk. Blij vanaf nu, Jeroen. Ben jij een Fransman? Is dat duidelijk?
1: Ja, mijn Frans is wel niet zo heel goed, maar ik kan me daar een beetje aan inleven.
0: Oké, jij bent vanaf nu supporter voor Frankrijk. Fransman hoeft niet, maar eigenlijk zou het kunnen. Het is jouw nationale feestdag ook vandaag, Jeroen. Le 14 juillet.
1: Ah, super.
0: Vanavond speelt Frankrijk tegen Spanje in de halve finale. En jij supportert voor Frankrijk. Dat hebben we afgesproken, dat is een deal. Want, ja, we hebben nog een tegenkandidaat nodig, Jeroen. Ik heb nog een nummertje getrokken voor Spanje. En achter nummer 82. Voor het prachtige land Spanje gaat schuil. Niemand minder dan Emily uit Assen.
2: Woehoe! Super!
0: Emily, proficiat.
2: Dank u, dank u.
0: Vanaf nu, Emily, ben jij een Spaanse. Zit dat wat in jou?
2: Absoluut.
0: De Spaanse furie, kan dat?
2: Ja, dat kan zeker. En het mooie weer, dat steekt er altijd iets aan mij ligt.
0: Dat zal wel zijn. Eén van jullie komt vanavond te weten of hij of zij naar de finale gaat. Jeroen, waarom heb je je eigenlijk achter Frankrijk gezet?
1: Naar mijn mening is dat het beste elftal en ook het veerkrachtigste elftal van het hele WK.
0: Ja, ook een beetje rotzakjes wel, hè, soms. Moeten we eerlijk zijn.
1: Ja, ja, maar dat is in het voetbal zo. Hè. Het is niet alleen door goed te voetballen, je moet soms ook sluw zijn.
0: Dat is waar. Hoe ga jij de match volgen vanavond?
1: Straks met kameraden, waarschijnlijk in mijn stamcafé hier in Diepenbeek. Vandaag wordt dat ganzenbroek, omdat een halver dicht is.
0: Oké, we moeten naar een ander café. Besef jij, Jeroen, dat als je naar Frankrijk gaat, dat ze in Frankrijk jouw naam ook niet kunnen uitspreken?
1: Nee, meestal wordt dat Jerome gezegd.
0: Ja, of Jeroen, zoals Citroën. Zou zomaar kunnen. Emily, waarom Spanje? Waarom dacht je, ik ga mij achter Spanje scharen?
2: Omdat ik vind dat ze eigenlijk een hele mooie match gespeeld hebben tegen België. Dus ja. Dat we misschien wel een beetje terecht uitgeschakeld zijn. En omdat ik zot ben van papa's.
0: Ah, dat is ook een hele goede reden. Had je al vakantieplannen deze zomer, Emily?
2: Nee, we hebben er nog geen, want we zijn aan het verbouwen. Dus onze centjes zitten volop in het huis.
0: Oké, dus zo'n reisje, dat zou wel deugd doen eigenlijk.
2: Dat zou echt heel welkom zijn na de verbouwing.
0: Het zou wel zijn. Ja, Emily, ik zou het je zo geven. Maar ja, Spanje moet het WK winnen. Anders ga je niet naar Spanje. Jeroen, bij jou hetzelfde. Frankrijk moet het WK winnen. Anders ga je niet op reis.
1: Ja, maar dat gaat helemaal in orde komen.
0: Emily, denk jij hetzelfde?
2: Ja, ik heb er wel vertrouwen in.
0: Ik ook. Een van de twee gaat sowieso de halve finale winnen. Wie dat wordt, dat weten we vanavond. Heel veel succes aan beiden. Jullie kunnen nu eens echt geen fluit doen aan wat er gaat gebeuren. Kunnen echt niks veranderen aan de uitkomst. Maar het is wel heel spannend. Harry Styles is dit, American Girls. Goedemorgen.

0: Er is iemand die vraagt, was het nu balletje 82 of 83? Het was 82. Ik ben gewoon niet zo goed met cijfers. Vervelend. Haha, spannend zeg. Een van die twee gaat naar de finale. 8:30, Delphine, er ligt meer en meer zwerfvuil langs de weg.
1: Ja, vorig jaar is er 1700 ton afval opgeruimd langs de Vlaamse wegen. Ja, dat is veel, hè, ongeveer een derde, meer dan 5 jaar geleden zelfs. Tot toen was er eigenlijk jaar na jaar minder zwerfvuil. Vooral op snelwegparkings wordt er heel veel afval achtergelaten en vooral in Oost-Vlaanderen. Daar werd vorig jaar dubbel zoveel zwerfvuil gevonden. Het is ook duur, dat opruimen kost Vlaanderen veel geld. Vorig jaar 4 miljoen euro. Bevoegd minister De Ridder wil daarom meer camera's inzetten om vervuilers op te sporen en daarna ook te kunnen bestraffen. En iets anders, ons land is niet goed genoeg voorbereid op eventuele overstromingen. Dat is de conclusie van het Centrum voor Risicobeoordeling van Klimaatverandering. En dat komt exact 5 jaar na de zware overstromingen in Wallonië. Toen zijn 39 mensen overleden. En ons land heeft sindsdien wel maatregelen genomen om ons te wapenen. De crisiscommunicatie is verbeterd, bijvoorbeeld gebouwen en oevers moeten weerbaarder gemaakt worden. Maar die maatregelen volstaan niet en ze komen vooral te traag.
0: Jonas van het Weer, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Robbe.
0: Hoe ziet het eruit naast warm? Want warm is het, hè?
2: Ja, en zon. Nog ook, maar nu is het in het westen van het land wel nog eventjes wachten op de zon. Dus aan zee is het nog bewolkt, maar in de loop van de voormiddag gaan er ook daar opklaringen verschijnen en na de middag wordt het opnieuw zon overgoten. 25 graden aan zee en in het binnenland wordt het opnieuw echt wel heet, met temperaturen 33 graden. Lokale 34 graden is vandaag zelfs mogelijk. Dus ja, bijzonder warm en tropische zomerweer alweer vandaag.
0: Ja, en de rest van de week?
2: Ook morgen wordt een zonnige zomerdag met de temperaturen 32 graden. En ook donderdag doen we dat nog eens opnieuw. In de nacht van donderdag op vrijdag dan vergroot wel de kans op een paar onweerachtige buien. En ook vrijdag is die kans er op een enkele bui of onweer bij temperaturen rond de 30 graden. Maar in het weekend dan gaan we het opnieuw droog houden met een afwisseling van zon en wolken. En dan krijgen we echt wel aangename temperaturen rond zo'n 25 graden.
0: Oké, dat mag ook wel eens. En een beetje regen is ook zeer welgekomen. Eén file op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Die ene file vind je op de E17 richting Antwerpen tussen Waasmunster en Sint-Niklaas Centrum. 20 minuten aanschuiven. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
3: Dorothee's Doordenker.
4: Geniet van de luxe om ouder te worden. Niet iedereen krijgt die.

0: Alex Warren en het fijne Fever Dream. Ken je dat ze van die gesprekken waarvan je denkt, goh, ik heb dat al 1000 keer verteld. Zeker als het over je job gaat. Hè. Als ik dat vertel van, ik presenteer dan op de radio, hè, de vraag is altijd, mag jij dan zelf de muziek kiezen? Dat is echt de meest gestelde vraag over mijn job. Ik ga er niet op antwoorden. Bij een politieagent is het, denk ik, is dat geen gevaarlijk beroep? Nu, ik wil eigenlijk die ambetante meest gestelde vraag over jouw job ook te weten komen. Ik ga ze wel gebruiken om te raden wat jij doet van job. Dus laat even weten in de Q-app zonder je job er zelf bij te zetten. Wat is de meest gestelde vraag over jouw job? Wie weet kan je ineens wat vooroordelen ontkrachten live op de radio. Het kan zomaar zijn.
1: Hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar?
2: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
3: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè.
4: Die stonden ze eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
2: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
5: Dan kon je een speld horen vallen in het kabinet van de onderzoeksrechter.
2: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
6: HLN. De hartslag van Vlaanderen. Maximum.
7: Summer. Cue music.

0: welke job sta jij op?
1: Tim die stuurt bij mij, vragen ze ook altijd of ik de muziek zelf kies. Maar dat is omdat ik DJ ben. Ja, Tim, kijk. Zo kan ik niet raden, hè. Je hebt het verknald. Sandra uit Vosselaar, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Robbe.
1: Goedemorgen. Ik ga proberen gokken welke job jij doet aan de hand van de meest gestelde vraag over jouw job. Wat is die vraag bij jou?
2: Doen tegen de avond jouw armen geen pijn?
1: Doen tegen de avond jouw armen geen pijn. Ik krijg 30 seconden om ja-nee vragen op je af te vuren. Heb je een fysieke job?
2: Ja, een beetje wel,
1: okay.
2: Ja.
1: Ben je atleet?
2: Nee.
1: Nee. Is het iets met sport?
2: Nee.
1: Werk jij in de hoogte? Met die armen?
2: Nee.
1: Armen zijn staan hoog. Je moet iets hoog. Je moet iets in de hoogte.
2: Heel hoog nu ook niet, nee. Maar ja.
1: Oké, dus je armen gaan naar omhoog. Schilders? Plafonds?
2: Nee.
1: Ben je schilder?
2: Nee.
1: Rekkenvuller? Ben je rekkenvuller?
2: Nee.
1: Je doet iets in de hoogte met je armen. Oh, maar waarom ben ik hier zo slecht in? Als je het weet, laat weten, hè. Mensen, jij mogen meegokken.

0: Sandra uit Vosselaar.
1: Goedemorgen.
0: Ik denk dat ik het ondertussen weet. Hè. Ik wil eerst misschien, we hebben nog geen antwoord. Doen jouw armen nu eigenlijk pijn op het einde van de avond?
1: Nee.
0: Ah, oké, dat is al een heel goed antwoord. Er zijn heel veel mensen, Sandra, die denken dat je ramenwasser bent. Is dat het?
1: Nee.
0: Nee. Dan zijn er verder ook heel veel mensen die denken dat je kapster bent. Is dat jouw job?
1: Dat is mijn job.
0: Ah, een kapster, Sandra. Heerlijk.
1: Ja.
0: Vragen mensen dat vaak, of je armen pijn doen? Ik heb dat waarlijk nog nooit afgevraagd. Als ik
1: heel kapster. Vaak eigenlijk, ja. Ja, toch wel regelmatig. Ja.
0: Oké. Okay. Want je,
1: vooral als ze zo heel hard aan het brushen zijn, dan krijg ik zeker de vraag.
0: Ah ja, maar dat is bij mij gewoon niet van toepassing natuurlijk. Sandra, nee, kan jij meekijken via de app of niet?
1: Voorlopig niet.
0: Ah, nee. Ik wou vragen van wat zou bij mij staan qua kapsel. Ik zoek iets nieuws, maar wat is zo het kapsel van de zomer?
1: Zo aan de zijkanten heel kort voor de mannen en dan van boven toch net iets langer om zo een kuifje te maken of zo.
0: Ah ja, zo wat broccoli. Zo dat.
1: Ja, ongeveer. Ja. Maar okay. Zo wat wilders.
0: Oké, goed. Ja, Sanne, we regelen dat. We zullen dat in orde brengen dan.
1: Het komt in orde.
0: Goed, geniet van je dag. Veel knippen, scheren, wat doen kappers nog? Brushen. En haar drogen vandaag. Van alles. Ja. Je had een zotte job. Je bent goed bezig, Sandra.

Morgen rond 5 uur trouwens de mini-concert op ons terras van het Q Beach House. DJ Licious komt langzaam met Milo. En Milo is jarig vandaag. 45 geworden, dus niet forever young. Zo gaat dat dan.

0: Nieuwe dag, nieuwe kansen.
1: Verdien vraag 10.
0: Want straks kan je het antwoord op de 10e vraag weer winnen. Vicky uit Griek, die liep gisteren vast. Ten hoogte van vraag 2 ongeveer. Hoe heet de standaard internetbrowser die vooraf geïnstalleerd staat op alle Apple-apparaten?
2: Google? Chrome?
0: Nee.
2: Geen idee.
0: Misschien opzoeken op... Misschien open je hem wel. Als je het moet opzoeken. Ja, het kwam maar niet. Het kwam maar niet. En uiteindelijk wist het wel gewoon.
2: Safari?
0: Er was al te veel tijd weggetikt, hè. Je krijgt maar 1 minuut. Als jij straks je kans wil wagen, stuur gewoon even Verdienvraag 10 in de Q-app. En wie weet speel ik straks met jou. Come on.

0: Ja, ja. Zometeen in het Foute Uur. Ook verdienvraag 10 als je wil meedoen. Verdienvraag 10 sturen in de Q-app. Dat moet je ondertussen toch al wel weten. Het is 1 voor 9. Delphine is er al met het nieuws.
1: Er blijft meer zwerfvuil gevonden worden. Vorig jaar ging meer dan 1700 ton langs Vlaamse wegen. Werd meer dan 1700 ton langs Vlaamse wegen gevonden. Dat is bijna een derde meer in 5 jaar tijd. Dat blijkt uit cijfers die N-VA heeft opgevraagd. In Oost-Vlaanderen werd dubbel zoveel zwerfvuil gevonden, zelfs langs de weg. En het kost ook veel. Vorig jaar meer dan 4 miljoen euro. Bevoegd minister De Ridder wil meer camera's inzetten om vervuilers op te sporen en ook te beboeten. Nog zeker de hele voormiddag rijden er geen treinen tussen Brugge en Oostende. Door een kabeldiefstal vannacht op het spoor komt dat. Spoornetbeheerder Infrabel is bezig met herstellingswerken. Reizigers kunnen vervangbussen nemen ondertussen of met hun treinticket de kusttram gebruiken. Amper de helft van de boetes van wie zwart rijdt bij de lijn wordt betaald. Dat heeft de partij anders opgevraagd. De verwerking van die boetes loopt niet zoals zou moeten en daardoor miste de lijn vorig jaar 8 miljoen euro.
2: Bijvoorbeeld mensen die insolvabel zijn, mensen dat je nu eenmaal geen geld kan bij gaan ophalen. Mensen die bijvoorbeeld toeristen zijn en dan ook alweer vertrokken zijn naar hun eigen land, waar je dus ook geen inning van kan doen, toch niet tegen een realistische prijs. En dus dat zijn allemaal redenen waarom er toch een aantal boetes blijven openstaan.
1: Terwijl de lijn dus routes moet schrappen omdat ze te duur zijn. En al lang speculeren heeft landskampioen Club Brugge nu officieel een nieuwe doelman. Dat heeft de club zelf op X gezet. Het is de Zwitser Jan Sommer, ex-keeper bij Bayern München en Inter Milaan. Hij volgt Simon Mignolet op. Hij is 37 en tekende voor 3 seizoenen. Afwisselend zon en wolken vandaag. Lokaal halen we 34 graden. Morgen en donderdag hetzelfde weer. En vrijdag en zaterdag is er kans op onweersbuien.
0: 2 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Die staat op de Brusselse buitenring tussen Mont-Saint-Jean en La Hulpe. Zit je met 40 minuten file rijden. Er is daar een ongeval gebeurd en je kan daar maar moeilijk door. Richting Antwerpen op de E17, 24 minuten tussen Waasmünster en Sint-Niklaas Centrum. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten. En nu is het zover. Tijd voor de beste, tijd voor de foutste. Een uur lang meekwelen. Nu met Marco. Je

Backstreet Boys, ze zijn al fout. Ze zijn eigenlijk nog fouter als je ze laat coveren door de Romeo's, Gerben en Vincent. Wat trompetten anders in het foute uur? Ah, wel, het is goed. Willy William doet het altijd goed. Lekker fout, bijna 9:15. Goedemorgen, dit is Trompetta.

0: Random Beat en I've Been Thinking About You. Zometeen een vijfde kandidaat in Verdien Vraag 10.
1: Q gaat voor een dijk van een zomer.
2: Ik zoek altijd, altijd, altijd.
1: Met het Q Beach House op het strand van Oostende. En op zaterdagavond. Het Q Sunset Concert van Meteor. Gratis aan het Q Beach House in Oostende. Daar wil je geen seconde van missen. Check wat je nog allemaal kan beleven op qmusic.be of in de Q-app.
2: Q Music.
3: Maximum Summer.
4: Win jouw unieke Sunset Concertbeleving en maak het helemaal op jouw maat. Net zoals je Telenet.
5: Go Yellow!
6: Van Christopher Nolan.
7: No one could stand between me and home.
6: Deze zomer komt een legende tot leven. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya en Charlize Theron.
8: Let's go!
6: The Odyssey, vanaf 15 juli in de bioscoop.
0: Staan er nog twee files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Die vind je op de Brusselse buitenring tussen Braine-l'Alleud en La Hulpe. Er is daar een ongeval gebeurd. Staat er 3 kwartier in de file en het zijn er moeilijke rijomstandigheden richting Antwerpen. Nog 22 minuten op de E17 tussen Waasmunster en Sint-Niklaas Centrum. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten. Het is zover. We gaan van Verdien Vraag 10 doen. Hallo. Dag Bertha Tongeren.
9: Goedemorgen, dag Robben.
0: Alles goed daar?
1: Verdien Vraag 10.
0: Heb jij vakantie of ben je aan het werk, Bert?
9: Ik ben nog aan het werk deze week.
0: Oké, wat doe je van job?
9: Ik ben bouwkundig tekenaar.
0: Bouwkundig tekenaar, dat wil zeggen, geloof ik, dat jij dan als architecten iets getekend hebben, moet jij kijken, kan dat? Zoiets.
9: Onder meer, ja. Ja. Of ja, wil ik nu in dit geval een vergunningsaanvraag voorbereiden.
0: Oké.
9: Dan zijn er plannen nodig.
0: Ja, en je moet dan aanduiden waar de isolatie komt en dat soort zaken, hè?
9: Ja, bijvoorbeeld, ja.
0: Goed, heb je vakantieplannen?
9: Volgende week gaan we een weekje naar de zee.
0: Oeh, dat is altijd leuk.
9: Ja.
0: Met het gezin. Wat mag voor jou het antwoord zijn op vraag 10?
9: Als we dan toch mogen dromen, zeg maar. Parijs bijvoorbeeld.
0: Oh, Parijs. Dat is altijd een goede keuze.
9: Ja. Ja.
0: Wie weet, want jij krijgt zo meteen 10 vragen om te beantwoorden binnen 1 minuut. Het antwoord op de 10e vraag, dat is de prijs, Bert, die jij kan verdienen. Je mag niet passen, dus je moet antwoorden blijven geven tot het juist is. Dan pas gaan wij door naar de volgende vraag. Als je de laatste vraag juist hebt binnen de minuut, dan verdien jij vraag 10. Ben je daar klaar voor?
9: Ja, ik ben er klaar voor.
0: Goed, dit zijn jouw vragen. Dit is jouw minuut. Welke zanger speelt nu zaterdag een sunsetconcert aan ons Q Beach House?
9: Meteor.
0: Hoe vertaal je 14 juli naar het Frans?
9: 14 juli.
0: Welke tennister verlengde dit weekend zijn titel als Wimbledon-winnaar?
9: Sinner.
0: Welke Griekse koude dipsaus wordt gemaakt van onder andere yoghurt, komkom? Wie presenteerde in de jaren 90 populaire programma's zoals Blind Date en Schuif Af?
9: Ingeborg.
0: Welke kleur heeft een Nederlandse nummerplaat naast zwart?
9: Oranje. Geel.
0: Wat is de voornaam van schrijver Shakespeare?
9: William.
0: Welk Frans eiland is de geboorteplaats van Napoleon Bonaparte?
9: Dat weet ik niet.
0: Frans eiland, waar Napoleon geboren is.
9: Corsica.
0: Welke Colombiaanse zangeres staat op 1 momenteel in onze...
9: Shakira.
0: En hoe noem je een kalksteenkegel die vanaf de bodem van een grot omhoog groeit?
9: Stalactiet, stalagmiet.
0: Ja, oh, Bart, hey. Je bent daar gewoon doorgevlogen, Bert.
9: Ja, dat ging vlot, ja.
0: Beter
9: dan verwacht.
0: Ja, supergoed gedaan. Ik heb net Bart gezegd, het is Bert. Maar in de Q-app heet jij Bart, hè? Toch?
9: Ah, echt?
0: Ja, het is fout ingevuld.
9: Ah, oké.
0: Okay. Ik hoop dat je bouwkundige tekeningen wat correcter zijn.
9: Ik hoop het ook, ja.
0: Wat denk je dat je wint? Want het antwoord was het nogal vage stalagmiet.
9: Dan zou ik zeggen de grotten van Han, ergens iets.
0: De grotten van Han.
9: Denk ik.
0: Zou dat kunnen? Zou je dat leuk vinden?
9: Ja, ik ben er 1 keer geweest, dat was wel tof.
0: Het zijn inderdaad. De Grote van Ham.
9: Ah, echt? Super.
0: Maar wacht, het is meer dan dat. Je hebt 10 tickets voor de Grote van Ham. Oh, wow. Dus je kan niet gewoon je gezin meenemen. Misschien ook gewoon heel je werk. Toegang tot het wildpark. Tree Experience zit daarbij. Dat is in de hoogte tussen de bomen. Een hele leuke experience voor jezelf. En voor heel wat mensen. Wie neem je nog mee eigenlijk?
9: Oh, wow, super. Ja, dat zal sowieso mijn gezin zijn. En dan zullen we nog wel kandidaten zijn.
0: Ja, misschien wat vrienden van de kinderen. Misschien wat vrienden van jezelf.
9: Ja, voilà.
0: Je hebt dat heel goed gedaan. Je bent echt doorgevlogen, Bert of Bart.
9: Ja,
0: geniet nog van je dag, hè.
9: Ja, merci.
0: Salut. Dag,
1: morgen opnieuw. Verdien Vraag 10. Schrijf je in via de Q-app. Q-Music.

Eric Carmen en Hungry Eyes. In het foute uur. Ik ga ook al honger, goed zien, een goed plaatje. Toch zo van wat Cassie Keno.

Het Foute Uur niet lang genoeg voor jou? Luister naar Q Foute Radio op DAB+, Qmusic.be en in de Q-app.

0: elenet.be.
1: Go Yellow!
2: Goedemorgen, hier is Delphine met het nieuws van 10.
3: Goedemorgen. Minder jongeren zien gevaren in autorijden onder invloed van drugs. 7 op de 10 zouden het nooit doen. Dat is minder dan vorig jaar, toen zijn nog 8 op de 10 dat. Blijkt uit een nieuw gedragsonderzoek van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde.
4: Dat is natuurlijk een beetje onrustwekkend. Met onze campagne trekken we deze zomer naar de festivals onder de noemer Groot gelijk dat je drugsvrij rijdt. We roepen eigenlijk de festivalgangers op om vooraf afspraak te maken over hoe ze veilig naar huis geraken.
3: Zoals over wie Bob is of bij wie je kan blijven slapen bijvoorbeeld. Er wordt meer zwerfvuil gevonden langs Vlaamse wegen. Vorig jaar meer dan 1700 ton. Dat is bijna een derde meer in 5 jaar tijd, blijkt uit cijfers die N-VA heeft opgevraagd. In Oost-Vlaanderen werd zelfs dubbel zoveel zwerfvuil gevonden langs de weg. Het kost ook veel, vorig jaar meer dan 4 miljoen euro. Bevoegd minister De Ridder wil meer camera's inzetten om vervuilers te kunnen beboeten. En in het bos van Fontainebleau in de buurt van Parijs is nu al 1900 hectare bos afgebrand. Het vuur is zondagavond ontstaan en blijft uitbreiden. Al 850 brandweermensen proberen het nu te bestrijden. Er zijn ook 4 blusvliegtuigen ingezet. Door de brand is ook de snelweg richting het zuiden van Frankrijk vandaag en morgen zeker nog dicht tussen Parijs en Dijon. We krijgen veel zon en ook wolken vandaag. En het wordt warm, 33, zelfs 34 graden. En morgen en donderdag ook zonnige zomerdagen bij 33 graden.
2: Er staat een stevige file op de Brusselse buitenring. Tussen Nijvel en La Hulpe schuif je 50 minuten aan. Daar is een ongeval gebeurd en je hebt daar ook maar moeilijke rijomstandigheden. Ook op de binnenring vertraag je tussen Groot-Bijgaarde en Jette 7 minuten daar. Richting Antwerpen E17, 10 minuten extra tussen Waasmunster en Sint-Niklaas Centrum. Maar op alle andere plaatsen in de file verlies je op dit moment minder dan 5 minuten.
0: Matthias van den Bulke.
2: Teddy Swims is goed op weg naar de top van jouw Q-top 40. Hij staat al op nummer 2 en je hoort hem zo meteen.

Hij staat al netjes op nummer 2 in jouw Q-top 40 met zijn Mr. Know-it-all. Het is vandaag 14 juli, le 14 juillet, dat is de Franse feestdag. En wie speelt er vandaag tegen Spanje? Jawel hoor, de Fransen. Dus we beginnen met een damesgroep die ooit koos voor een Franse naam. Het is althans wel een groep uit Amerika, maar ze gingen toch voor Français. Letterlijk betekent het in de mode, populair. Maar het moest vooral heel klassevol klinken. En klasse hebben ze sowieso.

0: Rumors van Thomas Gray. Het is 9:15.
1: Goedemorgen.
0: Wendy uit Hechtel Excel die laat weten via de Q-app dat haar dochter er vandaag 20 wordt. Wensen een dikke proficiat van ons, Wendy. En zometeen krijg je nog een jarige job op je radio. De knappe frontman van Imagine Dragons komt eraan.
2: De mooiste honden van het land komen volgende week donderdag naar het Q-Beach House. Welke hond trippelt kwispelend van de catwalk weer naar huis met de Blaf & Beauty Trofee 2026? Schrijf jouw trouwe viervoeter in op qmusic.be. of in de Q-app. Blaf en Beauty 2026. Volgende week donderdag bij Ulrike Douwer.
3: Q-Music.
4: En waar gaan Blaf en Beauty naartoe voor hondenvoeding? Ah ja, naar AVV. Tuin, dier, bakplezier.

0: tweede kans krijgt en jij een betere prijs. En daarom vind je bij Bol extra voordelig refurbished laptops, telefoons en smartwatches. Goed, hè?
1: Ah, New York, zalig. Oh, schatke, waar is ons hotel just?
2: Oh, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hé, dus er komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Ah, oh, top hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
4: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.
5: Nu bij Aldi, een promo met Pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Dag Allemaal. Spraakmakende primeurs en verhalen die raken. Nu voor maar 1,95 euro per week en altijd opzegbaar. Tot

0: Ah ja, Dan Reynolds is er 39. Je moet hem trouwens eens googlen, Dan Reynolds, de zanger van Imagine Dragons. Een zeer knappe man.
1: Repeat of niet.
0: En nu mag je vooral de Q-app erbij nemen en repeat of niet sturen voor de nieuwe van Marshmello.
1: Q sounds better with you.

0: Another Drink, de nieuwe van Marshmallow samen met Kelsey Ballerini.
1: Repeat of niet?
0: Dat was de stem die je uiteraard hoorde. Het was een vrouw, het was geen man. We gaan eens kijken wat de luisteraars ervan vinden. Tom uit Zottegem die stuurt een repeat. Hij vindt het vrolijk en hij vindt het perfect bij de zomer passen. Hij denkt al aan de aperol. We zijn nog maar dinsdag, Tom. Tenzij dat je in vakantie bent, dan mag je alles van mij. Nathalie uit Essen die stuurt... Oei, nee, Matthias. Ah ja, nee, het gaat over Dan Reynolds nog bij haar. Dan Reynolds is absoluut niet haar ding. Ja, kijk, Nathalie, smaken verschillen. Ook qua muziek, Isabelle uit Middelkerke heeft wel een repeat gestuurd. Goed ritme. Heidi uit Brugge is ook fan. Vindt het een goede vibe hebben. Stefanie uit Tongeren ook. Er is een niet binnengekomen van Enrico uit Genk. En ook van Stan. Maar er zijn veel meer repeats. Dus dat betekent dat Marshmallow doorgaat naar een volgende luistersessie. En die zit straks bij Ulrike Douwer. Close.

0: Leona Lewis. En haar Bleeding Love bij Q Music. Ondertussen bijna 10:30. Goedemorgen. Het is al bij al zeer rustig op de Vlaamse snelwegen. Er is maar één plaats waar je 5 minuten verliest op dit moment. En dat is richting Antwerpen op de A12 tussen Aartselaar en het knooppunt Kleidalaan-Kontigse Steenweg. Daar verlies je 5 minuten, maar that's it. Pink die heeft gisteren gestoefd op haar Instagram en meer dan terecht. Want ze heeft de kaap van 2 biljoen streams gehaald op Spotify. 2 biljoen. Met welk nummer, dat hoor je zo meteen.
1: Matthias van den Bulke.
0: Eerst krijg je Bibi Rexha en Faithless back you.

0: What About Us van Pink. 2 billion streams op Spotify. Ze heeft daar gisteren een video over gepost op haar Instagram. Hoe dankbaar ze is voor alle fans, voor alle streams. Ik weet niet of wij ondertussen aan een miljoen keer Pink zitten op Q-Music. Maar volgens mij gaat het ook wel niet zoveel schelen. Zometeen gaan we heel zomers. En ook de Q-topschijf krijg je nog voor 11 uur.
1: Voor hier bij België, de frieten zijn zo lekker. Bij wassout en de kwakske mayonaise.
2: Luister op de nationale feestdag naar Q. Hoor je de Belgische hit? Dan win je een heerlijk pak friet. En vier 's avonds mee aan het Q Beach House. Met een live optreden van de Q Party Band. De zotste beats van Dimitri Wouters. En knallend vuurwerk. Dinsdag 21 juli op het strand van Oostende.
3: Maximum summer.
4: Q-Music. Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot 150 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live Happy.
5: Altijd mee met het nieuws. Ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.

Het liedje maakt heel veel los bij Anne. Ze stuurt zo'n geweldige tekst van die Summer. Ja, wij vinden het ook geweldig. En daarom is hij deze week jouw cute op scherp. Maximum Summer. Ja, ik ben even helemaal in de war, want Pink die zit dus aan 1 billion streams op Spotify met het nummer What About Us, dat hij daarnet kreeg. Maar 1 billion is blijkbaar niet hetzelfde als 1 biljoen. In het Amerikaans is het anders dan in het Nederlands. De Amerikanen moeten weer speciaal doen, of misschien wij, dat kan ook natuurlijk. En ik weet dat ik het ooit geleerd heb en dat inderdaad dat er een verschil is, maar ik ben precies vergeten wat het verschil weer was. Dus help mij. Ondertussen krijg je een lesje met David Guetta.

of Sound. Wat een geweldige classic van Coldplay. En het zit hem blijkbaar in de nullen. Ja. Pink heeft 1 billion streams gehaald met haar single What About Us op Spotify. Maar 1 billion is niet hetzelfde als 1 biljoen bij ons. Ik zocht even een leerkrachtswiskunde, voorlopig niet gevonden. Maar ik ga toe met de uitleg van Jente en Yuri, die frissen even op. Die sturen dat a billion in Amerika bij ons gelijk is aan 1 miljard. Beetje verwarrend, maar dat betekent 9 nullen. 1 biljoen bij ons is dan weer 12 nulletjes. Dus wij hebben de soort van jarden tussen de joenen gestoken. Het is mega verwarrend, ik weet het. Maar dus een miljoen bij ons is 6 nullen, een miljard bij ons 9 nullen. En dat is vrij vertaald in het Engels of in het Amerikaans dan a billion. Voilà. Zijn er nog mee? Zijn er nog mee? Ik eigenlijk niet meer. Maar goed, ik denk dat ik juist ben. Plaatjes draaien, dat kan ik gelukkig beter. En zeker als het plaatjes van Miley Cyrus zijn. We gaan richting het nieuws van 11. Dit is End of the World. Een hele goede morgen. Welkom bij Q.

0: een berichtje van Liesbeth uit Ninove. We gaan eens luisteren.
1: Hey Matthias, als leerkracht wiskunde kan ik zeggen, je hebt dat perfect uitgelegd. Dag.
0: Ah, voilà, het
2: Q Beach House. Maximum Summer. De hele zomer lang op het strand van Oostende.
3: Q Sounds. With you.
4: Beleef deze zomer de magie van Coca-Cola in het Q Beach House in Oostende.
0: En nu gaan we naar Delphine met het nieuws van 11.
5: Goedemorgen. Een grote brand in het centrum van Brussel. In het Oxy-gebouw op het De Broekjereplein is de brandweer bezig met een grote reddingsoperatie.
6: Bij aankomst hebben wij onmiddellijk de beschikbare middelen opgeschaald. Ook een medisch interventieplan werd afgekondigd. De drie brandhaarden zijn geblust. We zijn nu bezig met de opruimingswerken en de nablussing. Er is nog een search and rescue bezig, want er waren nogal een groot aantal arbeiders aanwezig.
5: Er zouden zo'n 200 arbeiders aanwezig geweest zijn. Mogelijk zitten er nog mensen vast in geblokkeerde liften. Er zijn zeker al 3 mensen gewond geraakt. Nog in Brussel is er protest bezig tegen de besparingsplannen van de regering. Een 100-tal vertegenwoordigers van Belgische NGO's komen op straat omdat er 250 minder geïnvesteerd wordt in ontwikkelingssamenwerking.
7: Ontwikkelingssamenwerking blijft altijd wel een post waar gekeken naar wordt voor besparingen. Investeren in internationale solidariteit is belangrijk. Dat betekent eigenlijk dat je gaat gaan investeren in een veiligere, in een rechtvaardigere, in een duurzame wereld voor iedereen.
5: Ze staan daar met de 50 grote portretten van mensen van over de hele wereld. En bij Oekraïnse droneaanvallen in gebieden die Rusland bezet, zijn zeker 13 doden en 22 gewonden gevallen. Het Russische leger heeft op haar beurt ballistische raketten naar de Oekraïnse hoofdstad Kiev gestuurd. Op verschillende plekken waren er explosies en in zeker 2 wijken zou er een brand ontstaan zijn. We krijgen zon en wolken vandaag. Het wordt heet, ook 34 graden. En morgen en donderdag ook zonnige zomerdagen bij 33 graden.
0: Hier in Oostende, Delphine, hebben we de wolken al gehad. En nu alleen nog maar zon, hè?
5: Oh, zalig. Geniet ervan.
0: Sowieso. Goed, ondertussen richting Antwerpen A12. Vertraag je tussen Aartselaar en Kleidal aan Kondigse Steenweg. 5 minuten extra daar. Maar dat zit op andere plaatsen. Verlies je sowieso minder dan 5 minuten.
2: Matthias van den Bulke.
0: Vandaag de Franse feestdag. Volgende week de Belgische. En we hebben van alles in petto voor jou.

0: Direction bij Q Music. Goedemorgen. Het is vandaag 14 juli, dat is le 14 juillet, dus de Franse feestdag. Volgende week is het de Belgische op 21 juli. En we hebben van alles in petto voor jou op die dag. Even checken voor jou. Ten eerste, we geven een hele dag frietjes weg op de radio. Want wat is er Belgischer dan frieten? S'avonds is er een optreden van de Q Party Band met aansluitend ook nog een DJ-set van Dimitri Wouters. Dus dat wordt sowieso een goed feestje. En er zal de hele dag ook straatanimatie zijn op de dijk hier in Oostende. En we sluiten de avond ook af met vuurwerk. Dus sorry, als je op 21 juli niet naar Oostende komt, dan weet ik het ook niet meer.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Nu krijg je de hoogste nieuwkomer in de Q Top 40.

0: gaat voor een dijk van een zomer. Ik zoek altijd, altijd, altijd. Met het Q Beach House op het strand van Oostende. En op zaterdagavond. Ik was het Q Sunset Concert van Meteor. Gratis aan het Q Beach House in Oostende. Daar wil je geen seconde van missen. Check wat je nog allemaal kan beleven op qmusic.be of in de Q-app.
1: Maximum Summer.
2: Win jouw unieke Sunset Concertbeleving en maak het helemaal op jouw maat. Net zoals je Telenet.
3: Go Yellow!
4: Lotto is op zoek naar voeten.
5: Hé? Voeten?
4: Die graag op grote voet leven.
5: Graag.
6: Moet niet naast je schoenen lopen, hè?
4: Of voetjes die op restaurant onder tafel willen schuiven.
7: En na het eten, Rob.
8: C-c-mo.
4: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 9.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
9: Nu bij Zelfbouwmarkt mooie terrastegels om te leggen. En om achteraf een terrasknop te doen. Nu tot 50% korting op tegels. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
10: Q Music.

Me gustas tú, Manu Chao. Marcel uit Kruijbeke, die is erbij volgende week op de 21ste. Op de Belgische feestdag, dan kan je de hele dag frietjes winnen bij Q-Music. Maar er is ook een live band die komt spelen, namelijk onze Q-Party Band. Dus sowieso een feestje. Deze week kan je trouwens ook al een zotte prijs winnen bij Q-Music, bij Ulrike. Tussen 4 en 7 moet je zeker afstemmen op je Radio Q. Dus je kan daar namelijk een golden ticket winnen voor het Sunset Concert van nu zaterdag van Meteor. Q-Music. En dan krijgen jij en je twee beste vrienden misschien wel een luxe behandeling. Zeker luisteren straks dus vanaf 4 uur, want dan is Ulrike Douwer weer op je radio present.

Wat een geweldige cover. A Fast Car van Luke Combs. Het was lang geleden dat ik die nog eens gedraaid had, dus ik dacht, we gaan hem er nog eens tussen gooien. Goed, ondertussen is het 11:30 en er zijn twee files van langer dan 5 minuten. Op de Antwerpse ring richting Nederland vertraag je tussen Borgerhout en Deurne 8 minuten. En richting Gent 5 minuten extra tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel. En voor de rest, lekker chill onderweg. Je verliest nergens meer dan 5 minuten.

0: streamingdienst naar keuze.
1: Dat noem ik nu eens een goeie zaak.
0: Meer info op telenet.be.
2: Go Yellow!
3: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
4: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 50% korting op kersen en 6 boter sandwiches voor maar 1,99 €. Lidl, dat kan tellen.
5: Hey, yeah. Maximum.
6: Summer.

So Easy van Olivia Dean. De Fransen die wonnen makkelijk tegen Marokko op het WK. Maar dat zal sowieso wel een ander verhaal zijn tegen Spanje vanavond. Ze geven elkaar partij vanaf 9 uur voor een plek in de finale van het WK. En bij Robbe kan je deze week een reis winnen naar het winnende land van het WK. Dat betekent dat er dus 4 bestemmingen op het spel staan. En als jij wil winnen, als jij naar een van die bestemmingen wil, dan moet je een audiootje sturen via de Q-app met daarin het land voor wie je supportert en wie je dus ook denkt dat er het WK gaat winnen. En zeg er ook zeker bij waarom. You are

0: España.
1: Sí.
0: Estudio español y es un buen ejercicio. Gracias.
1: Melissa studeert Spaans. En zij gaat dus voor Spanje om het WK te winnen. We gaan het meemaken. Ze moeten in elk geval eerst voorbij de Fransen vanavond.

0: Mix it, hack it.
1: Knaldi. Nu bij Aldi, 6 Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Een gefileerde prijs voor extra veel zalm. Aldi, altijd slim.
2: Goedemiddag, Delphine heeft het nieuws van 12.
3: Een goedemiddag. Een grote reddingsactie in centrum Brussel. In het Oxy-gebouw op het De Broekjereplein is vanmorgen brand uitgebroken op het tweede verdiep. Er zijn al zeker 3 mensen gewond en er worden nog mensen gezocht, zegt de brandweer.
4: Bij aankomst hebben we onmiddellijk de beschikbare middelen opgeschaald. Een medisch interventieplan afgekondigd. De 3 brandhaarden zijn geblust. We zijn nu bezig met de opruimingswerken en de nablussing. Er is nog een search and rescue bezig, want er waren nogal een groot aantal arbeiders aanwezig.
3: 200 doorwerken daar. Mogelijk zitten er mensen vast in geblokkeerde liften. Er wordt veel minder drugs in beslag genomen. In de eerste helft van dit jaar een derde van in dezelfde periode vorig jaar in de haven van Antwerpen. Want volgens de douane kiezen drugsorganisaties vaker voor andere havens.
5: Antwerpen is niet meer de grote nummer 1 drugshaven van import in de Europese Unie. Maar anderzijds is het probleem nog niet opgelost, omdat zij via andere methodes van werk ons proberen te omzeilen. Dus er komt nog altijd cocaïne de haven binnen. Maar ik ben wel tevreden met deze cijfers.
3: En experts waarschuwen voor illegale peptides. Veel influencers promoten injecties met wondermiddeltjes om af te vallen of tegen voor huidverbetering of tegen haaruitval. Maar die peptiden zijn illegaal en gevaarlijk, zegt Cianzano.
6: Sommige peptiden zijn niet goedgekeurd omdat die heel veel bijwerkingen hadden. Dat gaat van huidkankerrisico's tot bijvoorbeeld ook misselijkheid natuurlijk. Kan ook zorgen voor nierfalen en kan ook spelen op de bloeddruk.
3: Het weer nog. Vanmiddag 33 graden, veel zon en af en toe ook wolken. En morgen en donderdag ook zonnig bij maxima rond 31 graden.
2: Merci Delphine, en niet te streng zijn voor jezelf. Dat ken je. Goed, ondertussen 2 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland 6 minuten extra. Vanaf Legrellelaan tot Antwerpen-Oost. Je moet er uitkijken voor een defect voertuig. En ook richting Antwerpen vertraag je op de E17 tussen Waasmunster en Sint-Niklaas-West 5 minuten extra.
7: Matthias van den Bulke.
2: Ah, het moest er ooit eens van komen. Nu zondag maakt Calvin Harris zijn debuut op Tomorrow.

0: De man die op latere leeftijd doorbrak in de popmuziek. Hij is al 41 deze keer. Allee, 41 is nog altijd zeer jong natuurlijk. Maar hij is pas sinds eind vorig jaar plots opgedoken. En zijn naam is Jelly Roll. Maximum. Een hele goede middag. We gaan de menukaart van het Q-Beachhouse er eens bij nemen. Want daarop heb je echt voor ieder wat wils. Van een simpele cola zero die lekker verfrissend is, kan je ook een Q-plate bestellen. Met alles erop en eraan. Calamares, bitterballen. Oh, het is fantastisch. We hebben ook Q-pizza's. En je kan ook dit jaar mijn favorietje van op de kaart bestellen. Dat is de Martini Bianco Spritz. Dat is dus een spritz. Dat spreekt al voor zich natuurlijk. Dat is met Prosecco, maar dus ook met Martini Bianco in en een klein beetje bruiswater om het lekker strak te houden. Maar echt ideaal, lekker verfrissend bij dit weer. En straks is er vanaf 5 uur een cocktailworkshop hier aan het Q Beach House waar je kan deelnemen. Cocktails en mocktails shaken. Ook voor non-alcoholische liefhebbers is er dus zeker iets voorzien. En een cocktailworkshop van Martini, ja, dat is gewoon plezant, denk ik, hier op het strand van Oostende. Ja, je bent zeker welkom. We beginnen eraan om 5 uur. Dus ik zou zeggen, als je nu nog moet vertrekken, je hebt nog 5 uur. Voilà, ja.
1: Martini Bianco Spritz. Licht, sprankelend, verfrissend. Maak van elke aperitivo een mooi moment. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Q Music.
3: Q sounds better with you.

0: De mooiste honden van het land komen volgende week donderdag naar het Q Beach House. Welke hond trippelt kwispelend van de catwalk weer naar huis met de Blaf en Beauty Trofee 2026? Schrijf jouw trouwe viervoeter in op qmusic.be of in de Q-app. Blaf en Beauty 2026. Volgende week donderdag bij Ulrike Douwer.
1: Q Music.
2: En waar gaan Blaf en Beauty naartoe voor hondenvoeding? Ah ja, naar AVV. Tuin, dier, bakplezier.
3: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
4: 500?
3: Schatje, dat is 25 euro.
4: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas.
3: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
4: Oh ja, gracias, Kate.
5: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
6: Kruidvat gaat deze zomer voor vitamini-prijsjes. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Q Music.

Devil Wears Prada 2. Sienna Spyro en Material Lover. Goeie film, by the way. Als je die nog niet gezien hebt, je moet hem zeker zien. Luchtig, amusant. Zo echt een vriendinnenfilm, zo noem ik het zelf. Frankrijk, Spanje vanavond op het WK voetbal. Frankrijk heeft nu al een voordeel, want het is vandaag hun feestdag. Dus ja, dan kunnen ze ook net ietsje meer, denk ik. Dus ik dacht, om wat tegengas te geven, draai ik een extra Spaans liedje. Voortrekkerij misschien, maar het is vooral ook door een

0: voor 1 uur krijg je sowieso de King of Pop.
1: Maar eerst de files, want ondertussen is het 1 minuut over 12:30 en er zijn 3 plaatsen waar je meer dan 5 minuten verliest. Ze vallen al bij al goed mee hoor. Op de Antwerpse ring richting Gent schuif je 9 minuten aan tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland vertraag je 5 minuten tussen Antwerpen Centrum en Berchem. En richting Antwerpen staat er ook een file op de E17 tussen Waasmunster en Sint-Niklaas Centrum. 6 minuten bijtellen. Sta je toch nog ergens anders in de file, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
2: Matthias van den Bulke.
0: En de

0: jaar oud, deze. Het was het liedje van de Q Summer Reporter, hè? Van de videoclip op televisie, waarin ik in een rode speedo over het strand huppelde. We hebben die dit jaar nog eens bovengehaald. Maar maak je geen zorgen, het was eenmalig. Gewoon om te zeggen dat Q Beach House dit jaar terugkwam.
1: Guess the Summer Song.
0: Voor de rest is die rode speedo veilig opgeborgen en die komt normaal gezien niet meer boven. Goed, ondertussen gaan we Guess the Summer Song spelen. Elke middag check ik hoe het gaat met jouw muziekkennis en in de zomer klinkt dat dus extra zomers. Vandaag krijg je een zomerhit van 2 jaar geleden, van nog niet zo lang geleden. Het nummer kwam uit in april 2024 en een paar maanden later stond het al helemaal bovenaan de hitlijsten. Het was ook haar debuuthit, zeg maar. Dus we zoeken een vrouw en je gaat ze sowieso kennen. Dus het is iets dat er heel veel mensen ook kunnen gebruiken in de namiddag. Ja, zo eentje na het eten. Kunnen ze ja, misschien wel tegen een dipje gebruiken. Enfin goed, wie zoeken we? Let me know.
1: Welke summer song hoor je hier? Spreek of zing het juiste antwoord in via de Q-app. Q-Music.
2: Voor hier bij België, de frieten zijn zo lekker. Bij wat zout en een kwastje mayonaise.
1: Luister op de nationale feestdag naar Q. Hoor je de Belgische hit? Dan win je een heerlijk pak friet. En vier 's avonds mee aan het Q Beach House. Met een live optreden van de Q Party Band. De zotste beats van Dimitri Wouters. En knallend vuurwerk. Dinsdag 21 juli op het strand van Oostende.
3: Maximum Summer.
4: Q Music.
5: Nu bij Zelfbouwmarkt mooie terrastegels om te leggen. En om achteraf een terrasknop te doen. Nu tot 50% korting op tegels. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
4: Q. Cue music.
6: I played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: van Michael Jackson.
1: Guess the Summer Song.
0: In de Q-app kan je trouwens 24/7 Guess the Song spelen in een vier seizoenen jasje, zeg maar. En daar kan je dus met je vrienden of met je familie proberen je muzikale kennis te testen. Maar we spelen het dus ook elke middag op de radio. En deze zomer zit het in een zomerse jasje. We waren vandaag op zoek naar een hit die uitkwam in april 2024. Werd dat jaar ook een zomerhit. En dit is er een stukje uit. We luisteren naar Steven uit Brugge.
2: Ja, maar Matthias, ik drink wel geen koffie. Laat staan een espresso. Maar okay, Sabrina Carpenter mag wel altijd komen, weg.
0: Ja, weg. Het zal wel zijn. Helemaal juist, Steven. Bij mij wel verplicht een koffietje, hoor, na mijn middageten. Maar wel voor 3 uur, anders kan ik 's nachts niet meer slapen.

single van Alex Warren, Passenger bij Q Music. Een petje is geen overbodige luxe vandaag. Zonnecrème ook niet. En een flesje water, dat heb je ook best bij de hand als je op stap gaat. Emma Salde is zometeen jouw metgezel.

0: hele zomer lang op het strand van Oostende. Maximum Summer.
1: Zomers aperitieven bij het Q Beach House met Liefmans on the Rocks 0.0.
2: Een goedemiddag. Het nieuws van 1 uur krijg je van Delphine.
3: Goedemiddag.
2: Er zijn nog mensen vermist na de brand in Brussel. Die ontstond vanmorgen in het Oxygebouw op het De Broekjereplein. Het vuur is onder controle, maar de brandweer doorzoekt het gebouw nog, want er waren zo'n 200 arbeiders aanwezig door werken.
4: Die zijn allemaal geëvacueerd moeten worden. Die worden nu opgevangen. Ze krijgen daar eten, drinken en er is een psychologische bijstand voorzien voor die mensen. Nu zijn we momenteel bezig aan nog eens een laatste nazicht van het aantal koppen die geteld kunnen worden, zodanig dat we een eind kunnen stellen aan onze search en rescue.
2: Er vielen zeker 3 gewonden. Het arbeidsauditoriaat is een onderzoek gestart. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. In de eerste helft van dit jaar is er in de haven van Antwerpen zo'n 5 ton kook in beslag genomen. Veel minder dan de 17 ton in dezelfde periode vorig jaar. Volgens de douane kiezen drugsorganisaties vaker voor andere havens en proberen ze de douane continu om en af te leiden. Er werd wel al 17 ton cannabis in beslag genomen. Dat is bijna 3 keer meer dan vorig jaar. En na een rustdag in de Tour de France beginnen de renners over een half uurtje aan de 10e rit. En dat wordt een stevige etappe, zegt collega Stijn Vlamink.
5: Constant op en af. 4 cols van derde categorie, eentje van tweede categorie, eentje van eerste categorie. Dus ik verwacht ook vandaag weer een strijd tussen de mannen van het klassement. Dat wil dus ook zeggen dat Remco Evenepoel zich wellicht zal mengen in de debatten.
2: Tadej Pogacar rijdt in de gele leiderstrui. Remco Evenepoel staat 4e. Vanmiddag blijft het warm, 33 graden. Veel zon ook, af en toe wel bewolkt. En morgen en donderdag ook zonnig en dan rond 31 graden.
6: Op dit moment gaat het traag op de Antwerpsring richting Gent. 20 minuten erbij tussen Merksem en Antwerpen Centrum. En richting Antwerpen op de E17 ook nog 5 minuten rekenen tussen Waasmunster en Sint-Niklaas Centrum. Sta je op dit moment toch nog op een andere plek in de file, dan verlies je daar normaal gezien minder dan 5 minuten.
0: Emma Salden.
6: Ah, je zit in heel goed hoor voor de rest van jouw dinsdagmiddag. En ik vertel zo meteen heel uitgebreid waarom. Eerst nog Miles Smith met Stargazing.
7: Time stood still.

0: somebody else. Het is echt heel zot. De playlist zit vandaag propvol met zomerse nummers. Zoals deze onder andere. Bailando van Paradiso, die komt eraan. Maar ook dit nummer. Bumpy Ride van Mohobi. Het gaat nog door, hoor. Ritmo de la Noche van Lorca. Het gaat allemaal passeren in de show. Op jouw dinsdagmiddag. Dus voilà, weer het bewijs dat het echt een top keuze van jou is om de rest van jouw dinsdagmiddag met Q door te brengen.
1: Q Music.
0: Voilà, je bent hier heel welkom, dat weet je. En deze classic zit ook in de playlist. Dit is Alanis Morissette bij Q met Thank You. Een heel erg goeie

0: Stefanie uit Lokeren. Die laat weten dat ze geniet van het zonnetje. Dag 1 van haar vakantie, zegt ze. Met de nummer 13 in de Q-top 40. Another N54 Ultra met Talk to You. Zometeen een blonde god in de playlist van Q. En het is niet Maxime of Ruben van Gucht. Wie dan wel, dat ontdek je zometeen na Zara Larsson.
1: Q gaat voor een dijk van een zomer. Ik zoek altijd. Met het Q Beach House op het strand van Oostende. En op zaterdagavond. Het Q Sunset Concert van Meteor. Gratis aan het Q Beach House in Oostende. Daar wil je geen seconde van missen. Check wat je nog allemaal kan beleven op qmusic.be of in de Q-app. Q
2: Music. Maximum Summer.
3: Win jouw unieke Sunset Concertbeleving en maak het helemaal op jouw maat. Net zoals je Telenet.
4: Go Yellow!
5: Lotto is op zoek naar voeten.
6: Hé? Voeten?
5: Die graag op grote voet leven.
6: Graag.
7: Moet niet naast je schoenen lopen, hè?
5: Of voetjes die op restaurant onder tafel willen schuiven.
8: En na het eten, Rob.
5: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 9.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Dag Allemaal. Spraakmakende primeurs en verhalen die raken. Nu voor maar 1,95 euro per week en altijd opzegbaar.

0: Natasha uit Lokeren die zegt, dat is inderdaad een blonde god. Maar ik heb hem al 2 keer live gezien en hij blijft me betoveren. Ze heeft het over Niall Horan met Little More Time. Maximum. Vanavond kan je kijken naar de eerste halve finale van het WK voetbal. Het is Spanje tegen Frankrijk. En Wim uit Huldenberg die stuurt zijn pronostiek al door.
1: Ik denk dat Frankrijk gaat winnen. Omdat er gewoon het meeste voetballend talent is en het meest mooie voetbal speelt.
0: Ja, vind ik een goede voorspelling. Wim, ik ga daar ook volledig mee akkoord. Ik hoop dat Frankrijk de finale haalt tegen Engeland. Die wordt dan zondag gespeeld. En dan hoop ik dat Engeland wint. Alleen gaat deze Franse DJ dat niet zo graag horen. Dit is David Guetta bij Q met When Love Takes Over.

0: coming back.
1: Katy Perry en Dark Horse bij Fuel. Ik zei daarnet dat ik hoop dat Frankrijk wint vanavond tegen Spanje in de eerste halve finale van het WK voetbal. En Leentje uit Gerardsbergen die gaat daar absoluut niet mee akkoord.
2: Lieve Emma.
3: Ah nee ja. Spanje moet winnen vanavond. Die Spaanse voetbaltapas zien er nu eenmaal beter uit dan die Franse hapjes. En daarbij, dan kunnen wij tenminste zeggen dat we tegen de finalisten hebben verloren.
1: Ja, dat is ook wel waar hoor. We gaan het meemaken vanavond om 9 uur, dan begint de match. Nu even kijken naar de Vlaamse snelwegen. 2:58 en op dit moment gaat het nog traag op de Antwerpsring richting Gent. 1/2 uur rekenen tussen Antwerpen Noord en de Legrellelaan. Richting Antwerpen op de E17, 10 minuten erbij tussen Waasmunster en Sint-Niklaas Centrum. En op de E313, 5 minuten rekenen tussen Wommelgem en Antwerpen Oost. Sta je op dit moment toch nog op een andere plek in de file, dan verlies jij daar normaal gezien minder dan 5 minuten.

0: toch, voor 2 uur hoor jij de Q-top 5. En nu ook al even vooruitkijken naar zaterdag. Dat wordt echt een avond voor in de geschiedenisboeken. Want dan is het uiteraard het eerste Sunset-concert van deze zomer. Met niemand minder dan Meteor. Dus als jij van plan bent om te komen, dan kan je zo meteen al eens oefenen op luidkeels meebrullen. Want hij komt eraan.
1: Van Christopher Nolan.
2: No one could stand between me and home.
1: Deze zomer komt de legende tot leven. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya en Charlize Theron.
3: Let's go!
1: The Odyssey, vanaf 15 juli in de bioscoop.
4: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 15% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar 1,99 €. Lidl, dat kan tellen.
5: Hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar?
6: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
7: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè?
8: Die stonden ze eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
6: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
9: Dan kon je speld horen vallen in het kabinet van de onderzoeksrechter.
6: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
10: HLN. De hartslag van Vlaanderen.
11: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live Happy.
12: Maximum Summer.
13: You
12: sounds better with you.
14: Het was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

Meteor met nooduitgang. Nu zaterdag speelt hij het eerste Sunset-concert van deze zomer. Hier aan het Q Beach in Oostende. En er ligt nog een gouden ticket voor die avond te wachten. Voorlopig nog zonder eigenaars. Maar wie weet word jij wel de gelukkige. Want het is echt met alles erop en eraan, hoor. Hapjes worden er voorzien, drankjes, een overnachting in Oostende. Ook de beste plek om Meteor te bewonderen. Dat is belangrijk. En het enige dat jij moet doen, is luisteren naar Q tussen 4 en 7. Want bij Q-DJ Ulrike Douwer gaat dat gouden ticket de deur uit. Dus veel succes. Nu wordt het nog zonniger op je radio. Dit is Paradiso met Baila.

Galantis en 5 Seconds of Summer met Lighter bij Q. Een heel erg goede middag. Het is vandaag weer zover. Hè. Het is weer één groot muzikaal feest op de Zeedijk in Middelkerke. Want 10 om te zien begint vandaag. Dus zometeen na 2 uur hoor jij een zanger die daar vanavond op de line-up staat. Die jij daar vanavond kan bewonderen. Eerst nog Olivia Dean voor 2 uur. En Of Monsters and Men met Little Talks.

0: Beach House. De hele zomer lang op het strand van Oostende.
1: Maximum Summer.
2: Martini Bianco Spritz. Licht, sprankelend, verfrissend. Maak van elke aperitivo een mooi moment. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Nu bij Aldi, een promo met Pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
4: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
5: Goedemiddag, het nieuws van 2 uur krijg je van Delphine.
6: Goedemiddag. Er zijn mensen overleden bij de brand in centrum Brussel in het Oxygebouw. Nog zeker 6 mensen zijn vermist, dat bevestigt het Brusselse arbeidsauditoriaat. Hoeveel doden er precies zijn, is nog niet duidelijk. Dat hoort collega Nathalie Dijk.
7: Blijkbaar zitten die mensen in een lift die van de 2e verdieping naar beneden is gestort door een defect veroorzaakt door die brand. En zij krijgen heel moeilijk toegang tot die locatie. Verder moet men ook nog verder kijken of er onder die lift mogelijk ook nog arbeiders zouden liggen. En ook in een 2e liftkoker is men nu verder aan het zoeken.
6: In het gebouw waren 200 arbeiders aanwezig voor renovatiewerken. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. Volgens het parket hebben redders en hulpdiensten juist gehandeld toen een jongetje van 5 gisteren bijna verdronk in het openluchtzwembad van Wetteren.
8: Het is een bezoeker die het kind heeft opgemerkt. Het kindje is dan uit het water gehaald en dan is de reanimatie gestart onmiddellijk door een van de redders samen met een bezoeker ook met medische kennis. Daarbij is ook gebruik gemaakt van het aanwezige AED-toestel.
6: Volgens de familie kwam de hulp te laat en was er geen reanimatietoestel. Het kindje ligt nog in het ziekenhuis. En in de Ronde van Frankrijk is de 10e rit op gang getrapt. Een stevige etappe met 2 cols van eerste categorie en ook bijna 4000 hoogtemeters. Remco Evenepoel staat 4e in het klassement.
9: Op papier de 2e hele zware rit. Ik nou dat ik goed ken uit 24 ook. Ik was 3e op deze aankomst. Mooie klimmetjes, niet de langste, maar wel lastige klimmetjes. Dus als de benen er zijn, te proberen, ga ik het zeker proberen.
6: Tadej Pogacar is leider in de stand. Vanmiddag blijft het warm, 33 graden, veel zon ook, af en toe wat wolken. En morgen en donderdag ook zonnig en rond 31 graden.
5: Op dit moment gaat het op 1 plek traag en dat is op de Antwerpse ring richting Gent. Daar moet je een kwartier bij rekenen tussen Antwerpen Noord en Borgerhout. Sta je op dit moment toch nog heel toevallig op een andere plek in de file, dan verlies jij daar normaal gezien minder dan 5 minuten.
10: Emma Salden.
5: Je bent in heel goed gezelschap vandaag. Dua Lipa komt eraan na Martin Garrix en Ed Sheeran. Dit is Repeat It.

Lipa met Physical. Maximum. Vandaag, dinsdag 14 juli, dat is dag 1 van 10 om te zien. Het gaat dit jaar door op een andere locatie. Het gaat door op de Zeedijk in Middelkerken. Maar uiteraard, wat jij wel elk jaar kan verwachten, dat is weer een waanzinnige line-up. Onder andere Mille Kink is erbij

dan zal je dit nummer live horen. Het nummer hoe dan ook. Ook Aaron Blommaert is erbij. Het zijn al 100 dagen zonder jou. Die presenteert natuurlijk samen met Laura Tesoro het hele boeltje. Maar hij zal dus ook optreden vanavond. Music. En ook deze kerel komt naar de zee. Om 6 uur begint het. Dit is Berre met Yesterday, Today, Tomorrow.

0: en Neo met Give Me Everything Back You. Het eerste weekend van Tomorrowland komt dichterbij. Want nu vrijdag gaan de poorten van de heilige grond in Boom open. En niemand minder dan Lost Frequencies die komt je daarop voorbereiden zo meteen.
1: Voor hier bij België, de frieten zijn zo lekker. Met wat zout en een kwakske mayonaise.
2: Luister op de nationale feestdag naar Q. Hoor je de Belgische hit? Dan win je een heerlijk pak friet. En vier 's avonds mee aan het Q Beach House. Met een live optreden van de Q Party Band. De zotste beats van Dimitri Wouters. En knallend vuurwerk. Dinsdag 21 juli op het strand van Oostende.
3: Maximum Summer.
4: Q Music.

0: Simon uit Eeklo, die gaat naar Tomorrowland nu zaterdag. En hij zegt, wij gaan elk jaar met 5 vrienden. En dit jaar ga ik daar ook mijn vrijgezellen vieren. Veel plezier. Dat klinkt inderdaad heel stevig. Nu een goede classic bij de dinsdagmiddag van
1: Let's
0: Q.
1: Go, girls.
0: Hey, dit is Shania Twain met A Man. I Feel Like a Woman. Heel erg goeiemiddag.
1: I'm

0: Jouw nummer 4 in de Q-top 40 komt eraan. Eerst even kijken naar de Vlaamse snelwegen. 1:05. Op dit moment gaat het nog traag op de Antwerpse ring richting Gent. Daar moet jij 10 minuten rekenen tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. En 6 minuten erbij tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel. Dan richting Antwerpen op de E17 ook nog 6 minuten extra tussen Waasmunster en Sint-Niklaas Centrum. Sta je op dit moment toch nog op een andere plek in de file, dan verlies jij daar normaal gezien minder dan 5 minuten. Q-music.
1: Maximum Sound. Emma Salden.

morgen, ja, grote dag. Want dan speelt hij een van zijn zotste shows ooit in de iconische zaal Madison Square Garden in New York. Alex Warren met Fever Dream. Zometeen de boekhouding van de Q-top 40 er even bij halen, want er is één nummer dat deze week echt een indrukwekkende sprong heeft gemaakt. En dat allemaal dankzij jouw stem. Eerst nog Kamrad met Be Mine na deze.

0: De mooiste honden van het land komen volgende week donderdag naar het Q Beach House. Welke hond trippelt kwispelend van de catwalk weer naar huis met de Blaf en Beauty Trofee 2026? Schrijf jouw trouwe viervoeter in op qmusic.be of in de Q-app. Blaf en Beauty 2026. Volgende week donderdag bij Ulrike Douwer.
1: Q Music.
2: En waar gaan Blaf en Beauty naartoe voor hondenvoeding? Ah ja, naar AVV. Tuin, dier, bakplezier.
3: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 15% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar 1,99 €. Lidl, dat kan tellen.
4: Nu bij Zelfbouwmarkt mooie terrastegels om te leggen. En om achteraf een terrasknop te doen. Nu tot 50% korting op tegels. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
5: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
6: Amai, dat is internet.

Shut Up and Dance bij Q. De Q Top 40. Yes, yes, yes, yes, yes. Elke vrijdagmiddag tussen 1 en 4, dan hoor jij hier bij Q uiteraard de Q Top 40. Dat zijn de 40 beste hits van dit moment. En afgelopen week, het is heel opvallend, zijn er zot veel likes binnengekomen voor één nummer. Even kijken, onder andere Ilias uit Antwerpen, die is grote fan. Net zoals Timothy uit Wingenen. Ook Caroline uit Beringen heeft het een like gegeven in de Q-app. En zo gaat het nummer van plek 22 naar plek 5. De sterkste stijger deze week is Topic en Becky G met Sorry Papi. Q-Q-Q.

classic van New Radicals bij Q. And you get what you give. Een heel erg goede middag. Even vooruitkijken. Naar volgende week dinsdag, 21 juli, dan is het uiteraard een nationale feestdag. En hier bij Q gaat er van alles gebeuren, hoor. Jij kan onder andere een hele dag frietjes winnen op de radio, dus je moet zeker een hele dag naar Q luisteren. Het is ook met een spectaculair vuurwerk aan het Q Beach House in Oostende. En daar stopt het niet, want wij hebben iets nieuws bedacht. Over wat het gaat, dat ontdek jij zo meteen na 3 uur. Eerst nog gitaren van Tattoo en ook een piano van Alok en de Chainsmokers. Dit is Jungle by Q. Je bent hier heel welkom.

0: Beach House. Maximum summer. De hele zomer lang op het strand van Oostende. Q Sounds. With you.
1: Beleef deze zomer de magie van Coca-Cola in het Q Beach House in Oostende.
2: New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
3: Ah, ik zal het eens opzoeken.
2: Nee, niet doen. Nee, hey, de secondata, dat kost hier 20 euro. Hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
3: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
2: Nou, oh, top hè, die Kate.
1: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
4: Bijna 3 uur. Goedemiddag. Het nieuws krijg je van Lore.
5: Goedemiddag. Meerdere doden bij de brand in het Oxygebouw in Brussel. Hoeveel, dat is nog niet duidelijk. En er zijn nog zeker 6 mensen vermist. Dat bevestigt het Brusselse arbeidsauditoraat.
6: Momenteel is het heel moeilijk om toegang te krijgen tot de plaats waar die lichamen zich bevinden. Deskundigen zijn aangesteld door mijn ambt om een onderzoek te voeren. Hoe alles is kunnen gebeuren is momenteel nog een groot vraagteken. Daarvoor is er ook een branddeskundige aangesteld.
5: In het gebouw waren 200 arbeiders aanwezig voor innovatiewerken toen de brand uitbrak. De redders en de hulpdiensten hebben gisteren juist gehandeld toen een kleuter van 5 bijna verdronk in het openluchtzwembad in Wetteren. Dat zegt het parket van Oost-Vlaanderen. De familie zei gisteren dat de hulp veel te laat kwam en dat er geen reanimatietoestel aanwezig was, maar het parket spreekt dat tegen.
7: Het is een bezoeker die het kind heeft opgemerkt. Het kindje is dan uit het water gehaald en dan is de reanimatie gestart onmiddellijk door een van de redders samen met een bezoeker ook met medische kennis. Daarbij is ook gebruik gemaakt van het aanwezige AED-toestel.
5: Het jongetje ligt nog altijd in het ziekenhuis. Er is geen nieuws over zijn toestand. En in Parijs is de grootste militaire parade ooit gehouden naar aanleiding van de Franse Nationale Feestdag. Er stapten bijna 6700 militairen mee uit meer dan 30 landen, waaronder Oekraïners en Belgen. Er deden ook meer dan 300 voertuigen.

0: Bijna 100 vliegtuigen en 30 helikopters mee. Tienduizenden mensen gingen kijken. Onder hen heel wat staats- en regeringsleiders. Zoals Oekraïns president Zelensky, Brits premier Starmer en Duits bondskanselier Merz. Veel zon, soms wat wolken en maxima tot 34 graden. Ook morgen en donderdag is het hoogzomer. Vanaf vrijdag stijgt de kans op onweersbuien en het wordt iets koeler.
1: Op dit moment gaat het traag op de Brusselse ring. Op de buitenring 10 minuten extra tussen Stroombeek, Bever en Jetten. Richting Antwerpen op de E17 10 minuten erbij tussen Waasmunster en Sint-Niklaas Centrum. En op de E313 naar Antwerpen ook 10 minuten rekenen tussen Rans en Antwerpen Oost. Dan richting Brussel op de E40 is een ongeval gebeurd met een vrachtwagen. 6 minuten rekenen tussen Heverlee en Sterbeek. En op de Antwerpse ring richting Gent 6 minuten erbij tussen Antwerpen Zuid en de Kennedy Tunnel. Sta je op dit moment toch nog op een andere plek in de file, dan verlies jij daar normaal gezien minder dan 5 minuten.
2: Emma Salden.
1: Jouw nummer 2 in de Q-top 40 komt eraan. Eerst nog een tripje naar Ibiza. Dit is Mike Posner.

Daddy Swims. En Mr. Know-it-all, nummer 2 in de Q-top 40. Volgende week dinsdag 21 juli, nationale feestdag. En dat wordt uitgebreid gevierd door hier aan het Q Beach House. Met een allereerste optreden van de Q Party Band. Dat is een professionele band die de allergrootste Belgische hits spelen. En het goeie is, ze spelen wat jij wil horen. Dus heb jij nu een verzoekje in je hoofd, een Belgisch nummer, dan mag je dat zeker al even doorsturen via een berichtje in de Q-app. Titel en artiest, dat heb ik van jou nodig. En wie weet zingt de Q-Party Band volgende week dinsdag op de Nationale Feestdag dan dat nummer speciaal voor jou, hier aan het Q-Beach House in Oostende.

0: Niall Smit en Niall Horan met Drive Safe bij Q. Volgende week dinsdag dus hier aan het Q Beach House op 21 juli, Nationale Feestdag. Het eerste officiële optreden van de Q Party Band. Zij spelen de allergrootste Belgische hits en ze zingen ook jouw verzoekje. Dus titel en artiest is nu mega welkom in de Q-app. Zo is er onder andere Sien uit Wetteren, die wil heel graag vuurwerk van Camille horen volgende week. En Olivia uit Poperingen, die heeft ook een goed idee. Die gaat voor Walk on Water van Millekink. Goed zo, laat maar komen. Zometeen nieuwe muziek in de playlist van Q. Eerst nog Ellie Goulding.
1: Q gaat voor een dijk van een zomer.
2: Ik zoek altijd af en af.
1: Met het Q Beach House op het strand van Oostende. En op zaterdagavond.
2: Ik was stuk.
1: Het Q Sunset Concert van Meteor.
2: Stukje beter.
1: Gratis aan het Q Beach House in Oostende.
2: Laat regen.
1: Daar wil je geen seconde van missen. Check wat je nog allemaal kan beleven op qmusic.be of in de Q-app.
3: Q-Music. Summer.
4: Win jouw unieke Sunset Concertbeleving en maak het helemaal op jouw maat. Net zoals je Telenet.
5: Go Yellow!
6: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
7: promo koken.
8: Ja, ik heb geen inspiratie.
6: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
8: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
6: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
9: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.

deze is eigenlijk ook nog een goed idee voor de Q-Party Band. Die spelen nu dinsdag, komende dinsdag, volgende week, hun eerste optreden op de Nationale Feestdag, 21 juli, hier aan het Q Beach House. Ze zingen jouw Belgische verzoekjes, dus titel en artiest mag je doorsturen via de Q-app. Ik heb alvast Kom wat dichterbij aangevraagd van Reggie. Vind ik een goeie. Dan moet jij dat niet meer doen. Maar ik hoop dus ook stiekem dat dit nummer wordt aangevraagd. Want dat is altijd één groot feest. Clouseau is dit met En Dans bij de dinsdagmiddag van Q.

0: Dean Lewis.
1: In love, love, love with you.
0: And I hate that it's true.
1: Oh, I hate that it's true.
0: Back you.
1: I'm still in love with you.
0: En goedemiddag. De kerels van de Bausa komen eraan. Eerst even kijken naar de Vlaamse snelwegen. Het is 4:30 en op dit moment gaat het traag richting Antwerpen op de E17. Een kwartier erbij tussen Waasmunster en Sint-Niklaas Centrum. Ook nog op de E313. 12 minuten rekenen tussen Rans en Antwerpen-Oost. Dan op de Brusselse ring op de Buitenring. 7 minuten tussen Strombeek, Bever en Jetten. En op de Brusselse binnenring 5 minuten tussen Wezenbeek-Op en Mentervuren-Vierarmen. Dan ook nog aanschuiven op de Antwerpse ring richting Gent. 6 minuten extra tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-Tunnel. Sta je op dit moment toch nog op een andere plek in de file, dan verlies je daar normaal gezien minder dan 5 minuten.
2: Emma Salden.

0: Birds en Coming Home Back You. Zometeen even terugkeren naar de zomer van 2010. Naar 24 augustus om precies te zijn. Wie weet, weet jij nog exact waar je was? Wie weet, weet jij ook nog exact wat je aan het doen was? In ieder geval, die dag kwam er een dikke vette zomerhit uit die nu ook nog mega populair is. Je hoort hem zo meteen na Taylor Swift.
1: Q Music.
2: Het Q Beach House. De hele zomer lang op het strand van Oostende.

0: Aldi 6 Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Een gefileerde prijs voor extra veel zalm. Aldi, altijd slim.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Dag Allemaal. Spraakmakende primeurs en verhalen die raken. Nu voor maar 1,95 euro per week en altijd opzichtbaar. Tot

zomer van 2010, daar gaat het over. Dat is al heel lang geleden, maar jij weet precies nog wat je aan het doen was als ik de Q-web lees. Zo is er Caroline uit Jabbeke, die laat weten dat hij toen bevallen is van haar eerste zoontje. En Quinten uit Ole, die zegt, ik heb die zomer mijn pols gebroken op Girokamp. En dat dus allemaal toen dit nummer uitkwam.

0: De nummer 27 in de Q-top 40, Thomas Gray met Rumors. Het ging daarnet dus over de zomer van 2010. En Katrien uit Boezingen die stuurt ook nog een spraakberichtje door, want die weet ook nog exact wat ze toen deed.
1: In 2010 zeiden ik en mijn man lekker ja tegen elkaar. Oh. Ondertussen ook al 16 jaar geleden. Dat was ook een hele warme zomer dan. Tot dan!
0: Nu even iets helemaal anders voor als jij even wil bekomen van de hitte. Lady Gaga.

0: Goedemiddag, het nieuws van 4, dat krijg je van Loren.
1: Goedemiddag. In het Oxygebouw in Brussel begint de berging van de lichamen van de arbeiders die de zware brand van vanmorgen niet overleefd hebben. Het is nog niet duidelijk om hoeveel slachtoffers het gaat. Er is ook sprake van 6 vermisten. Je hoort het Brusselse arbeidsauditoraat.
2: Er zijn momenteel 2 locaties, dat zijn 2 liftschachten met 2 liften die zich daar binnen in bevinden. En de vraag is waar de werknemers zich bevinden en of ze zich daarin alle 6 bevinden. Hoe alles is kunnen gebeuren is momenteel nog een groot vraagteken. De deskundigen zijn aangesteld om onderzoek te voeren.
1: Die berging kan enkele uren duren. Volgens de Brusselse burgemeester Klose zijn 250 arbeiders geëvacueerd toen het vuur uitbrak. Ze waren in het gebouw met renovatiewerken bezig. De oorzaak van de brand kennen we nog niet. Marius Borghuipi, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, heeft de gevangenis verlaten. Hij mag de rest van zijn celstraf thuis uitzitten met een enkel band. Het Openbaar Ministerie in Oslo ging daar gisteren tegen in beroep, maar kwam daar vandaag op terug. Huibi kreeg vorige maand 4 jaar cel voor 2 verkrachtingen en partnergeweld. Hij ging wel in beroep tegen die straf. Rode duivel Leandro Trossard verlaat Arsenal en trekt naar de Turkse topclub Beşiktaş. Dat hebben beide clubs bevestigd. Trossard tekent er een contract voor 4 seizoenen en zou er 7 miljoen per jaar verdienen. Beşiktaş betaalt zo'n 20 miljoen voor hem. Trossard is 31. Hij pakte vorig seizoen met Arsenal de landstitel in Engeland en was op het WK 1 van de

0: de duivels. Vanavond blijft het nog lang vrij zonnig en warm. Vannacht krijgen we minima rond 20 graden. Morgen veel zon en rond 33 graden.
1: En op dit moment 4 files op onze snelwegen van 5 minuten of meer. Op de E17 in de richting van Antwerpen tussen Waasmünster en Sint-Niklaas Centrum moet je 13 minuten bijrekenen. Op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel 8 minuten. Brusselse buitenring tussen Strombeek-Bever en Jette 7 minuten. En de binnenring van Brussel tussen Wezenbeek-Oppem en Tervuren-Vierarmen, daar is het 5 minuten langer. Stel dat je toch nog op een andere plek staat aan te schuiven, dan verlies je op dit moment minder dan 5 minuten.
2: Ulrike Douwer.
1: Vanavond Frankrijk-Spanje, een plek in de WK-finale, dat is de strijd. Het is eigenlijk de plek waar wij hadden moeten staan, hè?

Belong Together van Mark Ember. De vraag is, wie past er nog heel goed samen? Belong Together, dat zijn DJ Licious en Milo. En zij komen morgen langs. Ze gaan live hun hit Forever Young brengen op het terras van het Q Beach House. En Milo is vandaag ook jarig. Hij wordt 45 jaar vandaag. Dus hij krijgt morgen van mij 3 dikke verjaardagskussen. Dat is afgesproken. Dus morgen hier in Oostende.

0: Leentje uit Opwijk die denkt dat Spanje wereldkampioen voetbal gaat worden. Voor mij is dat goed, zolang het maar niet Frankrijk wordt.
1: All you hear is love. All you hear is love.
0: Voor de rest ben ik 100% voor de liefde. Je krijgt elke dag in All You Hear Is Love de keuze tussen twee artiesten op basis van hun persoonlijkheid. Of de muziek dan ook matcht met jou, ja, dat ga je later pas ontdekken. Artiest 1, dat is vandaag een echte boekenwurm, een hondenvriend en een roker. Artiest 2, die houdt van zichzelf, maar kan ook van jou houden, is gespierd en is niet vies van Dirty Talk. Welke artiest van die twee past het best bij jou? Ga je voor nummer 1 of nummer 2? Je mag dat doorsturen nu in de Q-app.
2: Sorry, maar België, de frieten zijn zo lekker. Bij wat zout en een kwakske mayonaise.
1: Luister op de Nationale Feestdag naar Q. Hoor je de Belgische hit? Dan win je een heerlijk pak friet. En vier 's avonds mee aan het Q Beach House. Met een live optreden van de Q Party Band. De zotste beats van Dimitri Wouters. En knallend vuurwerk. Dinsdag 21 juli op het strand van Oostende.
3: Maximum Summer.
4: Q Music.
5: Altijd mee met het nieuws. Ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.

0: Wait So Long van Swedish House Mafia.
1: All you hear is love.
0: Dag, Swedish House Mafia.
1: All you hear is love.
0: Dag, Isabel uit Middelkerken.
2: Hallo.
0: Hallo, goedemiddag. Oh, je bent vlakbij eigenlijk. Oostende, Middelkerken, dat is niet zo ver, hè?
2: Nee, nee, zeker niet, zeker niet.
0: Heb je een beetje een fijne dag gehad vandaag?
2: Ja, toch wel. Rustig.
0: Maar rustig, fijn. Rustig op een dinsdag. En als de zon schijnt, dan is alles beter.
2: Zeker hier aan de zee.
0: Absoluut, absoluut. Ik heb doorgekregen dat je gelukkig getrouwd bent, Isabel. Dat klopt?
2: Ja, ik ben gelukkig getrouwd.
0: Oké. En al lang?
2: Wij zijn toch al bijna 31 jaar samen. Daarvan 10 jaar getrouwd.
0: Oh, oké. 31 jaar samen. Wat is het geheim, Isabel?
2: Ja. Gelukkig zijn, praten.
0: Ja, en niet uit elkaar gaan, hè?
2: Ja, en wat belangrijk is, elkaar vertrouwen.
0: Ja, mooie woorden. Vandaag ga ik jou toch aansporen om eventjes te cheaten en te kiezen tussen twee artiesten op basis van hun persoonlijkheid. Artiest 1 vandaag, dat is een boekenwurm, een hondenvriend en een roker. Is dat een ja of een nee voor jou?
2: Een nee.
0: Een nee. Waarom zeg jij nee?
2: De roker.
0: Roker,
2: dat is,
0: snap ik.
2: Afgeknapt. De rest is goed, maar roken, nee.
0: Nee. Oké, dan zeg jij nee tegen Dua Lipa. Ja, ze durft wel occasioneel een keer een sigaretje opsteken. Dua Lipa. Jij gaat voor artiest 2. Dat is dus iemand die houdt van zichzelf, maar kan ook van jou houden. Gespierd is en niet vies is van Dirty Talk. Wat spreekt jou daarin het meeste aan?
2: Dat hem niet alleen van zijn eigen houdt, maar ook van mij kan houden.
0: Ja. En zo wat dirty talk, ja.
2: Dat mag wel, hè. Dat mag wel, hè.
0: Ah, wel. Jouw muzikale match, liefste Isabel, dat is Jason Derulo.
2: Ah, ja.
0: Ben je blij met die keuze? Dat is een mooie man, hoor.
2: Ja, zeker. Zeker. Right. Nee, ik ben zeer blij met mijn keuze.
0: Voilà, dat is goed. Dan ga ik nu Whatcha Say speciaal voor jou draaien van Jason Derulo. Ik hoop dat je dat ook leuk vindt, want vanaf nu zijn jullie een soort van muzikaal ding geworden op Q. Dus voilà.
2: Oké, dank je.

Ze staan vanavond op 10 om te zien in Middelkerken. Twee afleveringen worden vanavond opgenomen om 6 uur en om 9 uur. Je kan daar zeker naartoe gaan, dat is helemaal gratis. Dan zie je ook Milkink, Camille en Meteor. De Meteor die zorgt zaterdag ook hier voor het eerste Sunset Concert. Straks ook jouw kans op dat Golden

0: daarmee is het 4:30. Lore, heb jij voor ons een laatste stand van zaken van die zware brand in Brussel?
1: Ja, ze zijn daar nu begonnen met de berging van de lichamen van de arbeiders die zijn omgekomen. Het is nog altijd niet duidelijk om hoeveel slachtoffers het gaat. Er is wel sprake van 6 vermisten. Er wordt nu gezocht in 2 liften van het Oxygebouw die door de brand naar beneden kwamen. Die berging die kan ook enkele uren duren. De oorzaak van de brand kennen we nog niet. In het gebouw waren wel renovatiewerken bezig. De koning en premier De Wever die bezoeken ook de plaats van de ramp. En dan rode duivel Leandro Trossard verlaat Arsenal en trekt naar de Turkse topclub Beşiktaş. Dat hebben beide clubs bevestigd. Trossard tekent er een contract voor 4 seizoenen. Hij is 31 en hij pakte vorig seizoen met Arsenal de landstitel in Engeland. Vanavond nog lang vrij zonnig en warm. Vannacht minima rond 20 graden. Morgen veel zon en rond 33 graden.
0: Yes. Op en top zomer. Je merkt het ook dat er wat minder files zijn op dit moment. 5 richting Antwerpen op de E17 tussen Waasmunster en Sint-Niklaas Centrum verlies je op dit moment 12 minuten. Antwerpse ring richting Gent tussen Berchem en de Kennedy-tunnel 11 minuten langer. Brusselse buitenring tussen Strombeek-Bever en Jette 7 minuten. Tussen Diegem en Machelen-Woluwelaan 5 minuten. En dan nog op de binnenring van Brussel tussen Wezenbeek-Oppum en Tervuren 4 armen. Daar is het 5 minuten langer. Sta je toch nog ergens anders aan te schuiven, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.

0: Bebe Rexha en Faithless New Religion. We verwachten volgende week donderdag extra veel pootjes op het terras, want we nodigen de mooiste, prachtigste viervoeters uit voor de tweede editie van Blaf en Beauty. Het is een verkiezing. We zoeken daarin één reu en één teef. Hondjes, hè, voor alle duidelijkheid. Het is een hondenverkiezing. Ja, hondjes. De inschrijvingen die lopen voorlopig goed. Zometeen zal ik er eens doorgaan na de Q-topschijf. En ook na een Spaanse zanger die bijna dezelfde naam heeft als ik.
1: Het Q Beach House. De hele zomer lang op het strand van Oostende. Maximum Summer.
2: Zomers aperitieven bij het Q Beach House met Liefmans on the Rocks 0.0.
3: Hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar?
4: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
5: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè.
6: Die stonden ze eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
4: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
7: Dan kon je spel te horen vallen in het kabinet van de onderzoeksrechter.
4: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
8: HLN. De hartslag van Vlaanderen.
9: Q Music.

0: Wat een topschijf deze week. My Body Isn't Ready van Somber.
1: Blaf en Beauty 2026. De verkiezing van de knapste kwispelaars aan het Q Beach House.
0: Het Beach House wordt het decor voor een hondenverkiezing volgende week donderdag. Dus dan vind je geen servetten op tafel, maar wel poepzakjes. Je kan je hond inschrijven op qmusic.be of via de Q-app. Wat is belangrijk? Natuurlijk dat het een mooie hond is, want het blijft een soort misverkiezing. Maar er is ook een talentenronde. Dat is zo in elke verkiezing. Je moet ook natuurlijk je hond iets kunnen laten tonen. En ik zie ondertussen dat er al zoveel inschrijvingen zijn binnengekomen. Dat is heel fijn om te zien. Onder andere van Manon uit Tiene. Zij heeft haar Maltipoo Odie ingeschreven. Ze zegt, zijn beauty zit niet alleen langs buiten. Want eerlijk, ik scheer hem zelf. En dat is er wel een beetje aan te zien. Maar veel beauty van binnen, met zijn geweldig mooi karakter. Ja, Manon, ik geloof het, maar natuurlijk, je hond moet er ook wel gewoon prachtig uitzien. Dat is wat een verkiezing wel moet zijn. Dus even niet scheren en dan word je misschien finalist nu donderdag, volgende week donderdag. Er is ook een berichtje van Gianni uit Aigem binnengekomen.
2: Hey Ulrike, Gianni hier. Ik heb mijn hondje Mila ingeschreven voor Bluff & Beauty. Zij is een hele prachtige cockapoo van 5 maanden oud die nu al high five kan geven. Ik ben ervan overtuigd dat ze jouw hartje ook verovert als je haar ontmoet. Hopelijk tot snel. Dag.
0: Oké, nee, fijn. Ook een poe. Het is een populaire hond, precies wel. Deze verkiezing. De poes, de kokapoes en de maltipoes, die zijn ook heel schattig. Ik weet het. Als jij ook denkt dat jouw hond de mooiste en de meest getalenteerde is, dan kan je die nog altijd inschrijven. Er staat onder andere een jaar gratis hondenvoer tegenover.
1: Q Music. Maximum Sun. Music.

Afrojack en Ello Black. Nu zaterdag. Het allereerste Sunsetconcert van deze zomer, dat is volledig gratis, dat is van Meteor. Daar is ook één golden ticket voor, waarmee je het concert volledig op maat kan beleven. Met dus een topplek voor het concert voor jou en drie vrienden. Jouw favoriete hapjes en drankjes aan het Q Beach House, die krijg je van ons. Je mag ook blijven overnachten in het hotel. En je krijgt ook nog een paar leuke extra's. Het enige wat je nu moet doen als je wil meespelen, dat is golden ticket sturen in de Q-app en straks een van de grote hits van Meteor zo snel mogelijk herkennen. Dus waar zitten die superfans van Meteor? Q Music.

0: Goedemiddag, het nieuws van 5, dat krijg je van Lore.
1: Goedemiddag. In Brussel zijn ze bezig met de berging van slachtoffers die vanmorgen omkwamen bij de zware brand in het Oxygebouw. Dat is het vroegere muntgebouw waar een hotel, restaurants en kantoren in komen. Het is nog altijd niet duidelijk om hoeveel slachtoffers het gaat. Er is ook sprake van 6 vermisten. Je hoort het Brusselse arbeidsauditoraat.
2: Er zijn momenteel 2 locaties, dat zijn 2 liftschachten met 2 liften die zich daar binnenin bevinden. En de vraag is waar de werknemers zich bevinden en of ze zich daarin alle 6 bevinden. Hoe alles is kunnen gebeuren is momenteel nog een groot vraagteken. De deskundigen zijn aangesteld om onderzoek te voeren.
1: Die berging kan enkele uren duren. Volgens de Brusselse burgemeester Kloosen werden 250 arbeiders geëvacueerd. Ze waren met de renovatiewerken bezig in het gebouw.
3: Het is echt een drama voor mij en voor de hele stad. Het is zwaar, het is spijtig genoeg, het is veel slachtoffers. Maar het is een beetje te vroeg om te weten wie is de slachtoffers.
1: De oorzaak van de brand kennen we nog niet. Koning Filip en premier De Wever bezoeken de plaats van de ramp om slachtoffers en hulpverleners een hart onder de riem te steken.

0: een oppompverbod. Na Oost-Vlaanderen nemen nu ook West-Vlaanderen en Limburg maatregelen. Daar mag je geen water meer uit onbevaarbare waterlopen halen, omdat het waterpeil door de droogte maar blijft dalen. En omdat er niet meteen veel regen verwacht wordt, komt overmorgen de droogtecommissie samen. Expert Patrick Willems zit daarin. De situatie is nog niet kritiek, maar stilaan wel zorgwekkend, zegt hij.
1: We verwachten echt wel bijkomende oppompverboden voor alle provincies van Vlaanderen. En we zien ook langs grote kanalen, denk maar aan het Albertkanaal, dat die eigenlijk ook al naar heel lage pijlen aan het evolueren zijn. Dat betekent dan dat er maatregelen moeten komen richting scheepvaart. Plus, ja, 40% van alle drinkwater in Vlaanderen komt uit dat Albertkanaal.
0: Dus we moeten ook zuinig zijn met ons drinkwater. Op sommige plaatsen zou het al meer dan 2 maanden goed moeten regenen om het waterniveau weer op een normaal niveau te krijgen. Marius Borghuy, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, heeft de gevangenis verlaten. Hij mag de rest van zijn celstraf thuis uitzitten met een enkel band. Heuby kreeg vorige maand 4 jaar cel voor 2 verkrachtingen en partnergeweld. Hij ging wel in beroep tegen die straf. En kroonprinses Mette Marit zelf heeft het ziekenhuis mogen verlaten na haar longtransplantatie van half juni. Ze is 52 en ze leidt aan longfibrose. Dat is een ziekte die ademhalingsproblemen veroorzaakt. Rode duivel Leandro Trossard verlaat Arsenal en trekt naar de Turkse topclub Beşiktaş. Dat hebben beide clubs bevestigd. Trossard tekent er een contract voor 4 seizoenen en hij zou er 7 miljoen per jaar verdienen. Beşiktaş betaalt zo'n 20 miljoen voor hem. Trossard is 31. Hij pakte vorig seizoen met Arsenal de landstitel in Engeland en hij was op het WK één van de beste duivels. Vanavond blijft het nog lang vrij zonnig en warm. Vannacht krijgen we minima rond 20 graden. Morgen veel zon en rond 33 graden. Donderdag hetzelfde weer.
2: Op dit moment 6 files op onze snelwegen. Op de Antwerpse ring richting Gent is het aanschuiven tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Daar is een ongeval gebeurd. 22 minuten erbij. In de richting van Nederland op de Antwerpse ring tussen Le Grellelaan en Borgerhout verlies je 5 minuten. Richting Antwerpen op de E17 tussen Waasmunster en Sint-Niklaas Centrum 13 minuten erbij. Op de E313 tussen Randst en Antwerpen-Oost 5 minuten. Dan nog Brussel, Brusselse buitenring tussen Grimbergen en Jette 8 minuten. En op de binnenring tussen Wezenbeek-Oppem en Tervuren Vierarmen 6. Sta je toch nog ergens anders aan te schuiven, dan verlies je op dit moment minder dan 5 minuten.
3: Ulrike Douwer.
2: Een meteoor, nu zaterdag het eerste Sunset Concert. Ik zie opvallend veel vrouwen in de Q-app die willen gaan voor dat

0: could. Zeker wel, Jelly Roll.
1: Win een golden ticket voor het Sunset Concert van Meteor.
0: Ja, daar gewoon al bij zijn, dat is al heel goed. Maar het van op de eerste rij beleven met een overnachting, achteraf met hapjes en drankjes, een extraatje, ook van Meteor, dat is gewoon nog 10.000 keer beter. Hè? Delphine uit Oostkamp, een goedemiddag.
2: Een goedemiddag.
0: Hi, waarom wil jij je kans wagen voor dat golden ticket?
2: Omdat we heel graag een keer de experience van het Q Beach House op die manier zouden beleven.
0: Ah, dat hoor ik graag. En dan inclusief het Sunset Concert van Meteor. Heb je hem ooit al eens gezien?
2: Nog niet live, nee.
0: Oh, oké. Okay. Dan kan dat gewoon zaterdag misschien ineens van op de eerste rij zijn. Met veel leuke extraatjes op jouw maat. Dankzij Telenet kan je dat op maat maken, die beleving. Maar eerst moet je wel Meteor van ver kunnen herkennen. Zometeen ga je het Sunsetconcert van Meteor al horen van op de dijk. Stap voor stap gaan we dichter bij het concert komen. En zo wordt ook het nummer dat hij zingt steeds duidelijker. Het is aan jou, Delphine, om zo snel mogelijk te zeggen welke hit van Meteor je hoort. Je zegt dan stop en meteen daarna wil ik de titel horen. Is dat juist? Dan komt jouw tijd op het scorebord. Maak je een fout, dan beland je helaas niet op dat scorebord. Je moet het sowieso wel al beter doen dan Zina uit Boom. Zij heeft gisteren afgeklopt op 10 seconden en 50 honderdste. De luisteraar met de snelste tijd vrijdag die wint dat golden ticket. Een hele boterham, maar is dat een beetje duidelijk?
2: Ja, heel duidelijk.
0: Oké, adem nog een keer goed in en uit, Delphine.
2: Ja.
0: Dat is gebeurd. Prima. We gaan eraan beginnen. De tijd start zodra ik start zeg en jij roept stop als je de titel weet. Veel succes. 3, 2, 1, start.
2: Stop.
0: Ik heb het gehoord. Wat is de titel?
2: Wat wil je van mij?
0: Dat is juist. Dat is alvast juist. Wat wil je van mij van Meteor? Het was wel grappig. Jij zo stop ineens. Ik kijk hier ondertussen naar jouw tijd die ik heb afgeklokt. Wat denk je zelf?
2: Oh, ik vrees er een beetje voor.
0: 11 seconden en 41 honderdste. Dat is net ietsje trager dan Zina gisteren. Tju toch?
2: Nee. Ah.
0: Maar alsnog heel snel.
2: Ik kwam niet snel genoeg in mijn hoofd op.
0: Nee. Maar alsnog een straffe prestatie. En natuurlijk, Delphine, je bent super welkom hier, hè, aan het Beach House. Het zal gewoon ietsje minder VIP zijn dan met dat golden ticket. Dus zeker welkom, hè.
2: Gaan we zeker nog eens doen.
0: Alright, maak er nog een fijne dinsdag van. Salutjes.
2: Daag. Q-music.
3: Ook voor alle Q-luisteraars is

0: gaat voor een dijk van een zomer. Ik zoek altijd, altijd, altijd. Met het Q Beach House op het strand van Oostende. En op zaterdagavond. Het Q Sunset Concert van Meteor. Gratis aan het Q Beach House in Oostende. Daar wil je geen seconde van missen. Check wat je nog allemaal kan beleven op qmusic.be of in de Q-app.
1: Summer. Win jouw unieke Sunset Concertbeleving en maak het helemaal op jouw maat. Net zoals je Telenet.
2: Go Yellow!
3: Nu bij Zelfbouwmarkt mooie terrastegels om te leggen. En om achteraf een terrasknop te doen. Nu tot 50% korting op tegels. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
2: Go Yellow!
1: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
4: Amai, dat is internetjes.
1: Info op telenet.be.
0: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be. Knaldi.
3: Nu bij Aldi, een promo met pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.

0: Elizabeth Taylor van Taylor Swift. Momenteel de rode lantaarn van de Q-top 40 op de allerlaatste plek.
1: Repeat of niet?
0: Als Taylor eruit zou vallen nu vrijdag in een nieuwe Q-top 40, dan kan DJ Marshmello er misschien wel in, want die heeft een nieuwe song. Samen met zangeres Kelsey Ballerini. Ze zou zo passen tussen Ballerina Cappuccina en Tralalero Tralala. Maar voor zover we weten heeft ze daar absoluut niks mee te maken. Wat jij nu mag doen is de Q-app erbij pakken.

Ja, het is wel een nummer dat bij mij past. Another Drink. Van Marshmello en Kelsey Ballerini in Repeat of Niet. Maar past het bij jou? Wout uit Lichtervelde die zegt niet. Ik vind het niet zo origineel, het doet me niet zoveel. Tine uit Niel die vindt het wel leuk voor de zomer, dus van mij mag de song door. Thomas uit Antwerpen die zegt Another Drink met dit weer. Yes, please. Een repeat is dat voor mij. En Rosie uit Leuven die is niet overtuigd, maar ze krijgen wel het voordeel van de twijfel. Ah, wel, dat is goed, want de repeaten zijn voorlopig in de meerderheid. Dus dat betekent dat je vanavond het nummer opnieuw hoort. Dat zal rond 20:20 zijn bij Jore Linssen. Dus een extra reden om te blijven luisteren naar Q. Dit is Girl, Girl, Girl, Girl van Anouk.

0: Het is op dit moment 17:30. Lore, nieuwe demonstratie van Pogacar in de Tour.
1: Ja, inderdaad. De wereldkampioen heeft daarnet de 10e rit in de Ronde van Frankrijk gewonnen. Een pittige etappe wel, met meerdere beklimmingen in het Centraal Massief. Pogacar finishte met een halve minuut voorsprong op Remco Evenepoel, die op het einde ontsnapte uit een groepje achtervolgers. De Fransman Paul Sexas werd kort daarna derde en de Deen Jonas Vingegaard was zevende op meer dan 40 seconden van Pogacar. Die verstevigt dus zijn gele leiderstrui. Evenepoel is nu derde in het algemeen klassement. En in Brussel worden de lichamen geborgen van de arbeiders die vanmorgen omkwamen bij de zware brand in het Oxygebouw. Er wordt gezocht in twee liften die naar beneden zijn gekomen. Het is nog altijd niet duidelijk om hoeveel slachtoffers het gaat. Er is sprake van 6 vermisten en zeker 2 zwaar gewonden. De oorzaak van de brand kennen we nog niet.
0: Ja, dat is verschrikkelijk nieuws uiteraard. Weerman Jonas, een hele goede middag.
2: Hey, dag Ulrike.
0: Hallo, blijft het weer zo goed als het nu is, Jonas?
2: Ja, toch nog wel een paar dagen. Hè. Dus het is nu op en top zomer. Het is in het binnenland tropisch warm. 233 graden aan zee, een heerlijke 26 graden. Ja, en die warmte blijft nog wel een tijdje plakken. Hè. Eens het dan donker wordt, gaat het afkoelen naar zo'n 18 tot 20 graden. Dus toch wel een zachte nacht. Ja, en dan morgen opnieuw zo'n zonovergoten zomerdag. Het wordt ook opnieuw tropisch warm. Ook morgen temperaturen 30, 32 graden in het binnenland. Een heerlijke 25 graden aan zee. Maar er waait wel een goed voelbare matige en aan zee soms vrij krachtige wind uit het noordoosten, maar door die wind voelt die hitte toch allemaal net iets draaglijker aan. En ook ja, nadien nog, dus ook donderdag nog altijd veel zonneschijn, temperaturen ook dan rond de 30 graden. Vrijdag dan vergrote kans op een paar onweerachtige buien, maar dat lijkt vooral iets voor het centrum en het oosten van het land te zijn. Dus ik ga ervan uit dat het aan zee gewoon droog zal blijven, met ook dan nog veel zon en temperatuur rond zo'n 28 graden dan. En in het weekend dan is het heerlijk zomerweer eigenlijk, met temperaturen van 5, 26 graden, dus niet meer die hitte, maar wel aangename temperaturen, zon en wolken, en het blijft dan ook helemaal droog.
0: Ik hoor het is zomer, Jonas. Kan ik het zo samenvatten?
2: Absoluut. Ja, zeker en vast. We zijn vertrokken en ik zie eigenlijk nog geen einde komen aan die zomerse periode. Want waarschijnlijk blijft het ook volgende week gewoon
0: okay.
2: Ja, zalig zomerweer. Ja, ongelooflijk.
0: Okay. Dat is genoteerd. Dankjewel, Jonas. En tot later.
2: Tot later.
0: Eens kijken op de baan. Op dit moment 2 files op onze snelwegen vanuit 10 minuten of meer. Op de Antwerpse ring richting Gent is het aanschuiven tussen Deurne en de Kennedy-tunnel. Daar doe je 20 minuten extra. En op de E17 richting de grens met Frankrijk tussen het UZ en Gent Centrum, daar moet je 16 minuten bij rekenen. Sta je dan toch nog ergens anders in de file, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.

0: Save My Love. En over die love gesproken.
1: Q op de Antwerp Pride.
0: Wij vinden bij Q love is love in welke vorm dan ook. En daarom gaan we met Q Music aanwezig zijn op de Antwerp Pride binnenkort. Dat is op zaterdag 8 augustus. We waren daar al elk jaar met Q Music, maar dit jaar gaan we een eigen Q-wagen hebben tijdens de parade. Jij zal mee kunnen op die wagen. Je kan je daar binnenkort voor inschrijven. Ik ga er ook bij zijn, samen met wat Q-DJ's. Mijn eigen vriendin gaat er ook bij zijn. Ook een paar BV's, bekende queer gezichten, maar ook allies, dus mensen die zelf niet queer zijn, maar het wel heel belangrijk vinden om mee te gaan, om mee te protesteren, want de Pride is nog altijd een protest. En de eerste BV's die meegaan met de Q-wagen, die ga je zo meteen horen in de show.
2: We scrollen wat af, elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap, even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier. Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy. Lotto is op zoek naar voeten.
3: Hé? Voeten?
2: Die graag op grote voet leven.
3: Graag.
4: Maar niet naast je schoenen lopen, hè?
2: Of voetjes die op restaurant onder tafel willen schuiven.
5: En na het eten erop.
2: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van €9.500.000. Lotto, omdat het kan.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Dag Allemaal. Spraakmakende primeurs en verhalen die raken. Nu voor maar €1,95 per week en altijd opzichtbaar. Tot zo op kiosk.be.
7: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 15% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar €1,99. Lidl, dat kan tellen.
8: Vanavond bij VTM liggen ze niet met vier in bed, maar hangen ze gezellig tussen de bomen. En bij VTM 2 hangen ze vooral rond de kluis tijdens de Casino Week in Dr. Odyssey. Vanavond bij VTM en VTM 2.

0: but Psycho, Ava Max.
1: You of the Antwerp Pride.
0: Q-Music zal dit jaar meer dan ooit aanwezig zijn op de Antwerp Pride. Op zaterdag 8 augustus hebben we onze eigen Q-wagen in de parade. En natuurlijk, die wagen die vult zichzelf niet. Dus ik begin vandaag met recruteren. En ik heb hier meteen jackpot te pakken. Aan de lijn, ook te zien op de livestream, Paulien en Kim van Blind Getrouwd. Hallo!
2: Hallo.
0: Hallo, oh, wat leuk. Wat leuk, jullie werden vorig seizoen gekoppeld in Blind Getrouwd en het experiment werkt duidelijk nog altijd. Iedereen is opgelucht. Hoe gaat het met jullie, Paulien?
2: Ja, het gaat keigoed met ons. Ja, we hebben een superleuk afgelopen jaar gehad en we zijn nog steeds even gelukkig en verliefd.
0: Ik zie het, ik hoor het alles. En jullie gaan dus mee met ons naar Antwerp Pride. Waarom is dat zo belangrijk om daarbij te zijn, Kim?
3: Ja, ik denk dat het gewoon heel belangrijk is, omdat we merken, voor ons is het iets vanzelfsprekend, maar niet voor iedereen is het iets vanzelfsprekend. Dus die visibiliteit blijft wel heel belangrijk en ook gewoon. We merken eigenlijk dat de jongere generatie misschien toch weer iets conservatiever wordt of traditioneler. Dus we vinden dat wel belangrijk om daar ja, een beetje awareness voor te creëren, een beetje visibiliteit. Dus vandaar.
0: Dat is waar, dat is absoluut waar. We moeten daartegen blijven vechten. Het thema van de Pride dit jaar is fearless, dus dapper, onbevreesd. Hebben jullie het gevoel dat jullie dat als queer persoon dan toch extra moeten zijn in deze periode, Paulien?
2: Ja, soms wel. Ik kan soms, maar dat klinkt zo stom misschien, maar soms kan ik wel zo inademen en uitademen en dan pas een kus geven in het openbaar. Mm-hmm. Het zijn zo mini fearless momentjes die je nodig hebt om te kunnen zijn wie dat je bent.
0: Ja, absoluut. Ja, dat is zo. Dat is zo. Je moet er zo extra over nadenken, precies of zo, wat andere mensen dan misschien niet automatisch doen als reflex om in het openbaar inderdaad een kusje te geven, een handje te geven. Voor veel mensen is dat vanzelfsprekend. Misschien voor ons dan net iets minder. Jullie zijn ondertussen ook, mag ik dat zeggen, zo het bekende lesbische koppel van Vlaanderen geworden.
2: Oei.
0: Ja, het is zo, ja. Ja, krijgen jullie daar nog veel reacties op in het dagelijks leven, Kim? Of valt dat mee?
3: Dat is iets waar we zelf eigenlijk nooit intentioneel bij stilgestaan hebben, maar soms gebeurt het wel nog dat mensen ons daar doen aan denken door te zeggen dat wij met ons verhaal wel iets gebracht hebben waardoor zij minder worstelen of durven uitkomen voor hun identiteit of seksualiteit. Dus ja, dat is wel iets heel mooi natuurlijk. En hoewel het vooral in het begin heel erg was, merken we dat vandaag ook nog altijd. Het festivalseizoen is nu gestart en dan krijgen we ook weer meer die reactie. En dat is natuurlijk wel heel mooi en we zijn heel blij dat we dat kunnen teweegbrengen.
0: Ja, dus het zijn vooral wel lieve reacties.
3: Zeker wel, ja.
0: Oké, dan ben ik blij om dat te horen. Dat is heel fijn. Paulien, staat er deze zomer nog iets op jullie planning met jullie tweetjes? Behalve natuurlijk schitteren op de Pride samen binnenkort.
2: Dat is ons probleem. Er staat altijd zoveel op onze planning. Ik zei in het begin van de zomer nog tegen Kim, we hebben een rustige zomer. Maar ondertussen heb ik al het andere gezegd. Oh my god, wij doen veel te veel.
0: Zoals?
2: We gaan van festival naar festival. We zijn net terug van een vakantie. Binnenkort vertrekken we weer naar Nederland voor een weekendje. Dus ja, we staan eigenlijk helaas niet stil.
0: Maar zo hoort het ook wel een beetje in de zomervakantie. Hè? Zolang dat 8 augustus er dus maar in staat, hè, want dan verwachten jullie op de Q-wagen, dan gaan we de straten rond in Antwerpen. Heel fijn, Kim en Paulien van Blind Getrouwd, dat jullie daarbij gaan zijn. Heel graag tot dan, hè.
2: Ja, dankjewel.

0: vanavond op 10 om te zien. Aaron Blommaert als zanger en presentator uiteraard. Daarvoor moet je naar Middelkerken en ik weet dat het daar zeer suavemente gaat worden.
1: Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios.

0: Carla Deinzen vindt het veel te warm vandaag. Ja, het is best wel warm. En toch, Carla, ga ik je uitdagen om mee na te denken.
1: Het wachtwoord.
0: Nadenken als het zo warm is, nadenken als het vakantie is. Wat is dat, zeg? Ja, toch gaan we het doen, toch gaan we het doen. Elke dag schrijf ik een wachtwoord op. Het is aan jou om het wachtwoord van vandaag te kraken. Hoe speel je mee? Ik ga straks 3 vragen op jou afvuren. Elk juiste antwoord levert een tip op. En die tips die brengen jou stap voor stap dichterbij het wachtwoord. Lukt dat, dan krijg je een gloednieuwe set Q-cocktail of mocktailglazen cadeau. Dus

0: Het Q Beach House. De hele zomer lang op het strand van Oostende.
1: Maximum Summer.
0: Martini Bianco Spritz. Licht, sprankelend, verfrissend. Maak van elke aperitivo een mooi moment. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot min 70%. Zoals vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter en keramisch parket aan €19,99.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot min 70%.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Haal vandaag nog jouw vloer in huis.
4: Goedenavond, het nieuws van 6, dat krijg je van Lore.
5: Goedenavond. Er zijn al zeker 5 lichamen gevonden na de zware brand in het Oxygebouw in Brussel. De lichamen lagen in één van de liften. Mogelijk ligt er nog een 6e lichaam, maar dat is nog niet zeker. Je hoort het arbeidsauditoraat in Brussel.
6: Nu proberen we toegang te krijgen tot de lift en ook op te heffen, om te zien of er ook niks onderin ligt. Dus dat is het eerste wat we nu gaan doen. De lichamen bereiken die in de eerste lift zijn. En dan gaan we zien, als het er 6 personen zijn en we hebben 6 vermisten, dan gaan we afwegen of we al nu verder moeten gaan naar de lift 2.
5: Er vielen ook zeker 2 zwaar gewonden. De brand brak vanmorgen uit. De oorzaak is nog niet bekend. In het gebouw waren wel renovatiewerken bezig. 250 arbeiders moesten door de brand geëvacueerd worden. Koning Filip en premier De Wever hebben de plaats van de ramp bezocht om slachtoffers en hulpverleners een hart onder de riem te steken. Op al maar meer plaatsen in Vlaanderen geldt een oppompverbod. Na Oost-Vlaanderen nemen ook West-Vlaanderen en Limburg maatregelen. Daar mag je geen water meer uit onbevaarbare waterlopen halen. Omdat het waterpeil door de droogte maar blijft dalen. Overmorgen komt de droogtecommissie samen. Volgens expert Patrick Willems is de situatie nog niet kritiek, maar stilaan wel zorgwekkend.
7: We verwachten echt wel bijkomende oppompverboden voor alle provincies van Vlaanderen. En we zien ook langs grote kanalen, denk maar aan het Albertkanaal, dat die eigenlijk ook al naar heel lage pijlen aan het evalueren zijn. Dat betekent dan dat er maatregelen moeten komen richting scheepvaart. Plus, ja, 40% van alle drinkwater in Vlaanderen komt uit dat Albertkanaal.
5: Dus moeten we ook zuinig zijn met ons drinkwater. Het waren effectief agenten van de immigratiepolitie ICE die gisteren een man van 26 van Colombiaanse afkomst doodgeschoten hebben in de Amerikaanse staat Maine. Dat schrijven Amerikaanse media. Gisteren was dat nog niet duidelijk. De man zou aan het werk geweest zijn als pakjesbezorger toen ICE hem wilde tegenhouden. Een van de agenten schoot daarop 4 keer op de man. Volgens ICE wilde hij zijn wagen als wapen gebruiken, maar op videobeelden zien we toch iets anders. Zoals dat bij eerdere incidenten met ICE ook al het geval was. De DNS-doorroep

0: de nieuwe trainer van Racing Genk. Hij volgt er Nicky Haaien op, die naar Burnley in Engeland vertrokken is. Dorop was 6 jaar geleden al even trainer in Genk en daarvoor ook bij AA Gent. Hij is 56 intussen. Tot vorige maand was hij coach in Egypte. Wereldkampioen Tadej Pogacar heeft de 10e rit in de Ronde van Frankrijk gewonnen. Een pittige etappe met meerdere beklimmingen in het Centraal Massief. Pogacar finishte alleen. Een halve minuut later werd Remco Evenepoel knap tweede. Hij reed kort voor de streep weg uit een groepje achtervolgers.
1: Tweede geworden, dus tevreden daarmee. Ik had even een moeilijk momentje in de vallei. Maar daarna wil ik gewoon blijven met tempo rijden en blijven vechten. Dus teruggekomen in de afdaling en ik had wel nog iets over de sprint blijkbaar, dus tevreden.
0: De Fransman Paul Sexas werd derde, de Deen Jonas Vingegaard pas zevende. Pogacar verstevigt zijn gele leiderstrui en Evenepoel is derde in het algemeen klassement. Vanavond blijft het nog lang vrij zonnig en warm. Vannacht krijgen we minima rond 20 graden. Morgen veel zon en rond 33 graden en donderdag hetzelfde weer.
2: Op dit moment 6 files op onze snelwegen. Onder andere op de E17 in de richting van de grens met Frankrijk tussen UZ en Gent Centrum. Daar moet je 21 minuten bijrekenen. Op de E403 tussen Brugge en Ruddervoorde, daar is het 6 minuten langer. Antwerpse Ring in de richting van Gent tussen Deurne en Antwerpen Centrum 14 minuten. Brusselse Buitring tussen Strombeek-Bever en Jette 8 minuten erbij. En tussen Diegem en Machelen-Woluwelaan 5. Binnenring van Brussel ook nog aanschuiven tussen Wezenbeek-Oppem en Tervuur Vierarmen, daar verlies je 6 minuten. Sta je toch nog ergens anders aan te schuiven, dan verlies je op dit moment minder dan 5 minuten.
3: Ulrike Douwer.
2: En zomerse cocktail, zo klinkt deze Edge of Desire van Jonas Blue.

0: zoals in de lagere school, ga ik straks vragen wat is het wachtwoord. Heb ik zelf verzonnen, het wachtwoord van vandaag. Ik heb het net opgeschreven op dit papiertje hier bij mij.
1: Het wachtwoord.
0: En dat kan jou elke avond een set cocktail- of mocktailglazen opleveren als je het kan kraken. Vandaag speelt Sven uit Sint-Job in 't Goor. Een hele goede avond.
2: Hey, goedenavond, Ulrike.
0: Dag Sven, hoe was jouw dag vandaag?
2: Weken. Inderdaad, het was een heel dag weken. En dan nu straks misschien nog de voetbal kijken. En misschien nog, ook nog zelf nog naar klanten gaan. En zo. Dus het is een drukke dag vandaag.
0: Amai, dat klinkt inderdaad als een drukke dag. Maar toch een beetje ontspanning misschien met de voetbal. Spanje of Frankrijk? Wat denk je?
2: Dat de beste mogen winnen, Frankrijk lijkt de beste ploeg te hebben, maar dat is een goede match wordt.
0: Dat is waar, ik hoop Spanje. Ik ben iets minder diplomatisch, omdat ik nog altijd een beetje getraumatiseerd ben van wat Frankrijk ons ooit heeft aangedaan. Hè.
2: Ja, dat is voor mij ook wel.
0: Oké. Goed, jij gaat zo meteen ook strijden op het veld. Drie vragen over de actualiteit van vandaag krijg je. Elk juist antwoord levert een tip op. Hoe meer tips je hebt, hoe gemakkelijker het wordt om te weten te komen wat het wachtwoord van vandaag is. Dus 3 op 3 halen, niet alleen goed voor je ego, maar ook voor je kansen in dit spel. Ben je er klaar voor, Sven?
2: Helemaal.
0: Oké. Vraag 1. Het is toch niet waar, het is een vraag over Frankrijk. Ja. Het is de nationale feestdag ook vandaag. Wat is de naam van de gevangenis die op deze dag, op 14 juli 1789, bestormd werd?
2: Ik ga voor Bastille-gevangenis.
0: Ja, dat klopt helemaal. Het geluidje kwam niet goed door, maar het is wel juist. Jouw eerste tip is golven.
2: Okay.
0: Vraag 2. Wie verstevigt met zijn ritwinst vandaag in de Ronde van Frankrijk zijn gele trui? Zou je moeten weten, want het zat nog in het nieuws net.
2: Tadej Pogacar.
0: Hopla. Vlotjes. Jouw tweede tip is balans. Dus golven en balans. Vraag 3. Wie is naast Willy Sommers de tweede mannelijke presentator bij 10 om te zien vanavond?
2: Ik denk Arjen Bommaert.
0: Correct. Jouw derde tip voor het wachtwoord, die heb je verdiend. Dat is wetsuit. Liefste Sven, wat is het wachtwoord?
2: Surfen.
0: Is het wachtwoord vandaag surfen? Jawel. Ik kan het laten zien op het briefje. Het zal je spiegelschrift zijn misschien. Maar surfen had ik inderdaad opgeschreven. Golven, balans en wetsuit. Proficiat. Gekraakt.
2: Top, dank je. Ja, heel
0: krijgt,
2: goed.
0: Je krijgt een set Q-cocktail of mocktail glazen. Is het iets voor jou, surfen? Ga je dat nog doen deze zomer?
2: Oeh, nee, nog nooit gedaan. Dus op die echt direct interesse, maar het is wel mooi om te zien altijd.
0: Heb je zelf weinig balans in het leven, Sven?
2: Ik heb balans in het leven, maar niet voor op het surfbankje staan.
0: Alright. Heel fijn dat je hebt meegedaan vandaag met het wachtwoord. Ik ga 24 uur nadenken over het volgende wachtwoord. Merci, maak er nog een fijne avond van, hè.
2: Dankjewel. Ja.

0: Zometeen de man die morgen het zand van het QB-chaus gaat omdraaien met zijn beats. DJ Licious komt eraan.
1: Voor hier bij België, de frieten zijn zo lekker. Bij wat zout en een kwastje mayonaise.
2: Luister op de nationale feestdag naar Q. Hoor je de Belgische hit? Dan win je een heerlijk pak friet. En vier 's avonds mee aan het Q Beach House. Met een live optreden van de Q Party Band. De zotste beats van Dimitri Wouters. En knallend vuurwerk. Dinsdag 21 juli op het strand van Oostende.
3: Maximum Summer.
4: Q Music.
5: Knaldi. Nu bij Aldi, een promo met Pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi.

DJ-licious. En Hope, morgen komt hij langs. Samen met Milo voor een mini-optreden hier in het Q Beach House. Zaterdagavond is het dan de beurt aan Meteor voor het eerste Sunset-concert van deze zomer. En dinsdag is er ook een optreden van de Q Party Band, volgende week dinsdag. Zij brengen de grootste Belgische hit voor de Nationale Feestdag, want dan is het 21 juli. Welke hit moeten zij zeker spelen volgende week? Ik dacht persoonlijk aan iets van Natalia, bijvoorbeeld. Het zou wel fijn zijn. Via de Q-app of qmusic.be kan je zelf een verzoekje insturen. Het mag ook natuurlijk een trage Belgische klassieker zijn, waar zij dan een feestnummer van maken. Dat mag ook. Of een nieuw nummer. En waarom dan niet deze trage? All Because of You van Bas Serra. Misschien kunnen ze daar wel iets mee op dat podium volgende week.

0: Shawn Mendes en In My Blood. Daarmee is het 7:30 op deze zonnige dinsdagavond. Maar ja, Lore, je hebt een update over die brand daar in Brussel?
1: Ja, klopt inderdaad. Er zijn er al zeker 5 lichamen geborgen na die zware brand in het Oxygebouw. Mogelijk nog een 6e, maar dat is nog niet zeker. De lichamen lagen in 1 van de 2 neergestorte liften. Er was sprake van 6 vermisten. Zeker 2 mensen raakten zwaar gewond bij de brand. Die brak vanmorgen uit tijdens renovatiewerken in het gebouw. Maar het is nog niet duidelijk wat de oorzaak precies is. Het onderzoek loopt nog. Door de brand moesten 250 arbeiders geëvacueerd worden. En dan spoort de Deen Jes Torup wordt de nieuwe trainer van Racing Genk. Hij volgt er Nicky Haaien op, die naar Burnley in Engeland vertrokken is. Torup was 6 jaar geleden al even trainer in Genk en daarvoor ook bij AA Gent. Vanavond is het nog lang vrij zonnig en warm. Vannacht minimaal rond 20 graden. Morgen veel zon en rond 33 graden.
0: En dan hoop ik, als je nog onderweg bent, dat je airco hebt in de wagen. Er staan 4 files op dit moment van 10 minuten of meer. Op de Brusselse buitenring tussen Grimbergen en Jette is een ongeval gebeurd. 41 minuten erbij. Op de E17 richting de grens met Frankrijk tussen UZ en Gent Centrum de Pinte is het 17 minuten langer. Op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen Oost en Antwerpen Centrum 17 minuten. En dan nog op de E40 tussen Boutersem en Tiene 14 minuten langer. Sta je nog ergens anders aan te schuiven, dan verlies je op dit moment minder dan 10 minuten.
2: Ulrike Douwer.

0: Hoog tempo Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear.
1: Hot. You're hot and you're cold. Or cold.
0: Ik wil samen met jou bespreken of iets nog helemaal hot is of ondertussen compleet afgekoeld. Vandaar de titel Hot or Cold. Elke dag ligt er één onderwerp op tafel en jij bepaalt de temperatuur. Praat iedereen er nog altijd over, dan is het hot. Is de hype voorbij, dan is het cold. Wat denk jij over het onderwerp van vandaag? Het WK voetbal kijken wanneer je land eruit ligt. Uit het leven gegrepen, want vanavond de match Spanje-Frankrijk. Ga je nog kijken of heb je geen interesse meer eens dat België eruit ligt? Hot or cold? Laat maar weten via de Q-app. En waarom dan precies?
2: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
3: 500?
2: Schatje, dat is 25 euro.
3: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas?
2: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
3: Allee, jong. Gracias, Kate.
4: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
5: Christopher Nolan neemt je mee op een epische reis.
6: Help me go home.
5: Beleef The Odyssey bij Kinepolis. In Antwerpen en Hasselt in overdonderend IMAX. En in Brussel exclusief in IMAX 70mm film. The Odyssey. In alle Kinepolis bioscopen vanaf 15 juli. Koop nu je tickets op kinepolis.be.
7: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 50% korting op kersen en 6 boter sandwiches voor maar 1,99 euro. Lidl, dat kan tellen.

0: Sienna Sparrow en Material Lover. Ja, ik heb last van een airco-kuchje sinds een paar dagen, dus mijn stem blijft af en toe zo ergens steken in mijn keelgat.
1: Hot.
2: Or cold.
0: Als het de stem maar is, dat blijft vastzitten in je keelgat. Is iets nog helemaal hot of is het ondertussen compleet afgekoeld? Jij mag mee de temperatuur vanavond bepalen in hot or cold. Het WK voetbal kijken als je land er al uit ligt. Is dat hot of is dat cold? Jessica uit Wingene die zegt cold, want ja, België ligt eruit. Dus dan kijk ik gewoon meer. Gilles uit Tenderleeuw die zegt hetzelfde, maar nog straffer eigenlijk. Ice cold voor mij. Nee, ik ga niet meer kijken. Hilde die heeft een audioberichtje gestuurd.
3: Hey, goedenavond. Ik ga zeker kijken. Ik support er nu voor Spanje, omdat ik hier in Spanje woon. Vorige keer was het een beetje moeilijker voor wie dat ik moest supporteren, voor de Belgen of de Spanjaarden. Maar nu kies ik zeker voor Spanje. Groetjes.
0: Dat is goed, Hilden. Het heeft het eigenlijk voor jou een beetje gemakkelijker gemaakt wat er in die vorige wedstrijd is gebeurd. QDJ Robbe Petitjean die vindt het onderwerp ook hot, want hij geeft jou zelfs de kans om naar het winnende land van het WK af te reizen. De luisteraars voor Frankrijk en Spanje die liggen al vast, want ja, die halve finale die wordt binnen een paar uur afgefloten. Maar als je denkt, nee, Argentinië of Engeland, de halve finale van morgen, één van die twee gaat het WK winnen uiteindelijk, dan mag je dat nog altijd laten weten in de Q-app. Morgen vroeg in de ochtendshow, dan selecteert Robbe nog twee supporters voor die landen. En dan maak je dus kans op een reis naar Argentinië of Engeland, als zij uiteindelijk de winnaar zouden worden van het WK voetbal. Ik denk dat je dan wel twee verschillende valiezen moet voorzien. Eentje voor Engeland met iets meer regenkleren en iets meer zonnig in Argentinië.

0: We gaan praten over het WK voetbal. En voilà, plots duikt Shakira weer op.
1: Hot. Or cold.
0: Het WK voetbal kijken wanneer je land er al uit ligt, is dat hot of is dat cold? Maxime uit Vlissingen die zegt hot. En we hopen dat Spanje het WK zal winnen. Dan hebben we een reden om te zeggen, kijk, beter dan dit konden we niet. Dat is waar, dat is een good thinking. Maxime Temse die zegt cold. Enkel de finale van het WK doet er nu nog toe zonder de Belgen. Dus hij skipt de halve finales. Kini uit Braschaat die zegt hot. Ik wil niet dat Argentinië wint, dus ik support er voor iedereen buiten hen. Alright, dan is er ook nog Cindy uit Ieper. Goedenavond.
2: Goedenavond, Lirike.
0: Is het voor jou hot of cold?
2: Voor mij is het hot.
0: Het is hot, waarom?
2: Ja. Oh, ik zit nog steeds in die vibe. Het was natuurlijk jammer de nederlaag voor onze duiveltjes. Maar ik vind dat het toch spannend blijft. Gelijk wie dat ze nu gaan winnen.
0: Ja.
2: Alhoewel dat het 50-50 wordt.
0: Dat is altijd in een match. Jij kijkt dus vanavond sowieso naar Frankrijk-Spanje. Maar
2: sowieso.
0: Heb je toch niet zo stiekem een kleine favoriet? Klein beetje stiekem.
2: De neiging gaat dan toch meer naar Spanje.
0: Ah, toch, ja.
2: Als ik maar zeg, ja. Allee, ja. Zeg het eens dubbel, ja.
0: Ik hoor het aan alles. Je bent gewoon eigenlijk nog ergens bij de Rode Duivels met je gedachten, wat ik volledig snap. Hè. Want ik heb het exact hetzelfde. Hoe dat jij het uitlegt. Zo van, ik voel de vibe nog, maar ja, we kunnen zo er niet echt meer iets mee doen op dit moment. Hè.
2: Nee, ja, dat niet. Maar ja, we kunnen dan, ik kan niet zeggen een beetje wreken, maar ja.
0: Een beetje wat?
2: Een beetje wreken, maar ja.
0: Ah, wreken. Dat is waar. Ja. Dat is waar. Zeg, als jij kijkt, is dat dan met de nodige snacks en zo?
2: Vanavond niet. Mijn man moet werken tot 9 uur, dus is maar thuis om 9:30. Dan moet je dat alleen doen en dat is niet zo fijn.
0: Maar dat kan toch ook alleen, Cindy? Hela, een chipje opentrekken?
2: Ja, absoluut, dat kan zeker. Of een roodsnoepje, dat kan ook.
0: Dat kan ook, zeker en vast.
2: Ja,
0: zeker en vast.
2: Ja.
0: Ah, wel, we gaan een keer kijken naar het eindresultaat van deze Hot or Cold van vandaag. Je mag zeker meeluisteren.
1: Hot or Cold. De thermometer zegt...
0: Hot. Ja. De meerderheid van de Q-luisteraars vindt het nog zeer hot om vanavond gewoon verder te kijken. En de tweede halve finale en de finale, ook al liggen de Belgen eruit. Dus kijk, je zit bij de meerderheid.
2: Ja, super.
0: Voilà, allee, goed supporteren vanavond. Ja,
2: gaan we doen.
0: En geniet ervan.
2: Ja,
0: geniet ervan.
2: Dank je wel.
0: Salukes, dag Cindy.

0: Goedenavond, 7 uur nieuws krijg je van Lore.
1: Goedenavond. Er is nu ook een zesde lichaam geborgen na de zware brand in het Oxygebouw in Brussel. Alle lichamen lagen in één van de twee liften die naar beneden waren gestort. Er was vooraf sprake van 6 vermisten. Je hoort het arbeidsauditoraat.
2: Zo snel mogelijk gaan we over tot de identificatie van de lichamen, het informeren van de families. En dan de volgende dagen gaat dan het onderzoek verder verlopen dat er nog de expert brandveiligheid gaat sowieso terug ter plaatse komen. De toezicht wel zijn op het werk en eventueel ook nog andere experten op andere technische vlakken.
1: Zij gaan onder meer de oorzaak van de brand onderzoeken. Een record aantal Vlaamse kinderen gaat deze vakantie naar een zomerschool. Het zijn er bijna 22.000, of ruim een vijfde meer dan vorig jaar. Ze krijgen gratis extra lessen voor vakken waar ze het moeilijk mee hebben. Vlaams onderwijsminister Zuhal Demir.
3: Het is vaak dat de school de kinderen doorverwijst naar de zomerscholen, waar we zien dat er toch nood is aan vooral taal, spelling, grammatica, lezen ook, maar ook wat wiskunde. En het fijne is dat we 2 weken met die kinderen aan de slag gaan. 2 weken maakt een wereld van verschil voor deze kinderen.
1: In heel Vlaanderen organiseren 116 steden en gemeenten zomerscholen. En Tadej Pogacar heeft de 10e rit in de Ronde van Frankrijk gewonnen. Een pittige etappe met meerdere beklimmingen. Pogacar finishte alleen. Een halve minuut later werd Remco Evenepoel knap tweede.
4: Tweede geworden, dus tevreden daarmee. Ik had even een moeilijk momentje in de vallei, maar daarna wel gewoon blijven met tempo rijden en blijven vechten. Teruggekomen in de afdaling en ik had wel nog iets over de sprint blijkbaar, dus ik had tevreden.
1: De Fransman Sexas werd derde, de Deen Vingegaard pas 7e. Pogacar verstevigt zijn gele leiderstrui, Evenepoel is 3e. Vanavond nog lang vrij zonnig en warm. Vannacht minima rond 20 graden. Morgen veel zon en rond 33 graden.
0: 3 files op onze snelwegen. Je verliest op de Brusselse buitenring tussen Grimbergen en Jet het meeste tijd, 1 uur daar. Op de binnenring tussen Groot-Bijgaarden en Jet 8 minuten. En op de E40 tussen Boutersum en Tienen 17 erbij. Als je nog op een andere plek in de file staat op dit moment, dan verlies je niet meer dan 5 minuten.
5: Aftersun, Joren Linssen.
0: Ciao, we duiken de avond in een bad vol Aftersun. Maar kijk eens, de jongens van de Jonas Brothers die zijn er al ingeplompt.

zweer het je, als je deze hit over een paar jaar of zo terug hoort, dan denk je aan die zwoele zomer van 2026. Another and Talk to You. After Sun. En ik talk to you tot vanavond 10 uur. Welkom bij After Sun, ragazzi. Maar ik hoop ook dat jij tegen mij praat. Dat kan hier in het Q Beach House als je ze langskomt. Het is nog tot 9 uur vanavond. Pizza Night. Hier aan het Beach House. Ik heb zelf al een pizza gepakt met prosciutto en rucola. Heerlijk. Dat is gezond, hè, want er ligt lege groenten op. Hè. Onze kaart is uitgebreid met 2 extra pizza's. Dus als je in de buurt bent, kom af, joh. Of zoals ze op zijn Italiaans zouden zeggen, vieni a mangiare. Hè. Maar ook de Q-app die staat zoals altijd wagenwijd open voor jou. Dus laat daar even van je horen waar jij op dit moment mee luistert naar Q-music. Kom even hangen. Dit is de gezelligste toog van de Vlaamse radio. Dit uur wanen we onszelf ook een klein beetje visionair, want we gaan horen hoe morgen klinkt. Dus denk alvast eens even na over je plannen morgen. Misschien zit er wel iets tussen dat je met ons wil delen. En dit uur ook muziek van Ed Sheeran. Zijn goede vriendin Taylor Swift komt ook voorbij, net zoals de Q-topschijf. En zometeen al gloednieuwe muziek van Stella Lefty. Maar eerst mag je in je handen klappen. Als je je voelt zoals een kamer zonder dak. Wat zeg je nu, Joren? Ja, het zijn niet mijn woorden. Wel die van Pharrell Williams. Dit is Happy bij Q-Music. Zeer een goeie avond. Maximum Summer. Q-Music.

0: Dit is Q Music met de beste nieuwe muziek.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: En nu, the capital of Massachusetts, Boston. Dit is Stella Lefty bij Q.

0: weerspullen. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
1: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
2: Knaldi. Nu bij Aldi. 6 Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar €10. Een gefileerde prijs voor extra veel zalm. Aldi. Altijd slim.

0: Face.
1: Oscar and the Wolf, Angel Face. En voor The Wolf hoeven we nog niet meteen te vrezen. Want het is pas op 29 juli volle maan. En we zouden er op dit moment toch ook niets aan hebben, want de zon moet nog ondergaan. Staat nog prachtig aan de hemel. De laatste uren van deze dinsdag worden trouwens ook nog zeer mooi beleefd in heel Vlaanderen. Els uit Gerardsbergen die zegt, hey, wij gaan vanavond supporteren voor Spanje. Want Els zit in Alicante, dus hij kan moeilijk anders natuurlijk. Elias uit Tongeren zegt, hey Joren, fijn dat je weer van de partij bent. Ik luister mee vanuit de Heers in Hasselt. Ik ben lijnbuschauffeur. Caroline uit Diepenbeek die zegt, hoi Joren, Stan, Mila en ik zitten op het terras. Ik weet niet of dat Caroline er zelf bij is, maar Stan en Mila alvast wel. Die zitten op het terras Q-pizza te eten. Ja, het is een pizza night bij Q, dus als je in de buurt bent, kom af jong, het is tot 9 uur pizza à volonté. Stefanie uit Bever die zegt, ik ben thuis in de keuken patatten aan het koken. Ook lekker, patatennight. Patatennight. Heerlijk. En een patatje a day keeps the doctor away. Milk Inc. heeft daar iets anders voor.

was mijn liefde tonen. Eén file op onze snelwegen. Je verliest 10 minuten op de Brusselse buitenring tussen Strombeek-Bever en Jetten. Sta je nog ergens anders in de file, dan verlies je niet meer dan 5 minuten. En onderweg in de playlist van Q-Music. Dermot Kennedy, maar dan samen met Medusa. Oh, dat is lang geleden. Lekker, hoor je zo meteen. Paradise na Alex Warren. Q-Music.

0: Q-Music met Medusa en Dermot Kennedy. Je hoort de Paradise. En elke avond in Aftersun, jouw verhaal aan de hand van dezelfde vraag. Want hoe klinkt morgen bij jou? Hoe ziet woensdag 15 juli eruit? Stuur dat even door via een spraakberichtje in de Q-app. Dan begin je altijd met het woord morgen, dan het tijdstip. En dan vul je jouw plannen in. Simple comme bonjour, om het in Frans te zeggen, want het is nog altijd Franse feestdag. En zometeen hoor je hier in Aftersun hoe de bijnaam van een van de grootste artiesten van deze eeuw, namelijk Beyoncé, ervoor gezorgd heeft dat ze de hobby van haar leven heeft gevonden. Want ze kan die samen uitvoeren met haar dochters. Wat de hobby is en hoe ze daaraan geraakt is, ik vertel het je zometeen na Juste en Taylor Swift.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Ja, ik heb geen inspiratie.
1: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
3: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Even opfrissen? Dat doe je deze zomer met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, Nivea Deo

ben er gisteren pas achter gekomen. Dankzij collega Paulien van het Nieuws, man bij Vincent Live, dat Juste een vrouw is. Maar wel echt gewoon een bangelijk goede vrouwelijke DJ. Als ik er nu nog eens zou achterkomen hoe je haar naam helemaal juist uitspreekt, dan zijn we er volledig, denk ik. Zeg, ik weet niet hoe ze jou soms noemen. Misschien heet je Christophe en dan noemen ze jou de Krieke. Of Chantal en dan zeggen ze Talken of zo, ik weet het niet. Hè. Grote sterren, die hebben ook een bijnaam. En die van Beyoncé, ja, die heeft haar geïnspireerd om de hobby van haar leven te gaan uitvoeren. Samen met haar twee dochters. Want Queen Bee heeft namelijk ook twee bijenkorven thuis staan. Met daarin zo'n 80.000 bijtjes. Elk jaar komen daar honderden potten honing uit en ze begon daarmee omdat haar dochters Blue Ivy en hoe heet die laatst weer? Rumi Las, die hadden zware allergieën. En ze had gehoord dat honing daar heel goed tegen hielp. En ondertussen doen ze het dus ook met z'n drieën. En het is zo een gemeenschappelijk project geworden. En dat is eigenlijk allemaal dankzij haar bijnaam. Bijnaam. Queen Bee. Nou. Dit doet ze trouwens ook met twee anderen. Niet met haar dochters. Zou volgens mij ook marcheren. Maar wel met Kelly en Michelle. Beter bekend als Destiny's Child. Dit is Q Music met...

0: keep on surviving.
1: De Q-topschijf staat voor je klaar, die hoor je zo meteen.
2: Morgen klinkt zo.
1: Eerst even vooruitblikken, want niemand heeft een glazen bol, maar hier bij Aftersun doen we wel gewoon lekker alsof we faken. Luc, want jij bent de enige die wel een klein beetje in de toekomst kan kijken. Jij weet exact wat er over een paar uur op de planning staat en dan heb ik het over morgen. Gerry uit Geel zegt, morgen nemen we de tram richting het Q Beach House, want ik word 50 jaar en ik kom zijn verjaardag hier vieren. Hoe leuk. En Debbie uit Haan zegt, morgen werk ik van 6 tot 6 en dan ga ik naar Julian Marley in Bredene gaan kijken. En heeft Julian kleren aan of is het op naaktstrand? Meer willen wij niet weten, met Debbie. Jelle uit Halle die zegt, hey Joren, de operatie is trouwens goed gegaan. Jelle die liet gisteren weten, voor vandaag, dat hij vandaag geopereerd ging worden. Dus is nu geopereerd, is geslaagd en nu is hij wat de tijd aan het doden met Q in zijn oren. Is er ook Jannik uit Sint-Gilles-Waas.
3: Morgen vertrek ik met mijn vriendin en mijn neefje en mijn nichtje om 9 uur naar Bellewaerde.
1: Hoppa! Ook zo'n goed pretpark in Bellewaerde. Maar wij gaan naar Tess uit Wustwezel. Tess, heel goeie avond.
4: Hallo Joren.
1: Hai hai. Tess, jij gaat morgen jouw verjaardag vieren. Jij wordt 21.
4: Ja, dat klopt. Ik ga een etentje doen.
1: Ah, oké, wacht. Een etentje. Is het een etentje? Ja. Want je hebt een etentje en een etentje. Hè? Je hebt zo een keer een chic etentje zo. Of wat gaat het worden?
4: Ja, zo een beetje tussenin, want je moet zo twee streepjes zetten op zo'n menu en dan brengen ze dat en zo. En dan de volgende ronde kan je terug twee dingetjes aanduiden en dan zo verder.
1: Ah, is dat all you can eat?
4: Ja.
1: Ah, geweldig hè, dat is top hè. En dan kun je blijven gaan en dan ga je altijd naar huis met een indigestie.
4: Zeker.
1: Ja. Ben je eigenlijk iemand die graag verjaart, Tess?
4: Ja, eigenlijk wel.
1: Ja, dat begrijp ik, want dat is cadeaus en al. Hè. Heb jij zo een lijstje mogen doorgeven van dit wil ik?
4: Nee, niet echt.
1: Nee? Hey, denk er toch nog eens over na. 21, wat een zotte leeftijd is dat.
4: Ja, dat is wel.
1: Ja. Zeg, ben je dan ook...
4: afgestudeerd, dus...
1: Ik wou het nog juist vragen. Proficiat, wat heb je gestudeerd?
4: Kinderverzorgster. Dus kinderbegeleider.
1: Geweldig. En dan kan je gewoon beginnen vanaf september? Of wat zijn de plannen? Ga je lang vakantie nemen misschien?
4: Ik ben wel aan het solliciteren en zo. En als er dan vanaf augustus al werk kan zoeken, dan kan ik werk al hebben. En dan anders is het zonder...
1: Ik begrijp volledig wat je bedoelt, Tess. Ik begrijp het echt volledig. Nee, maar we zitten op dezelfde golflengte helemaal. En zal ik jou eens een goede raad geven? Je moet nog 40 jaar werken, dus hey, pak het er even van, jong. Als het niet meteen komt, is het niet erg. Je moet goed voelen in de job die je gaat doen. Neem het van mij aan.
4: Nee.
1: Goed. Zeg, voor morgen al een heel gelukkige verjaardag. En op onze gezondheid als je morgen klinkt. Goed, zullen we dat afspreken?
4: Oké.
1: Is goed.
4: Dankjewel.
1: Jojo.
2: Dit is deze week.

Hello van Coldplay, maar dan anno 2026. De Q-topschijf van deze week. Somber and My Body Isn't Ready. Q-music met zometeen Freya Sky, eerst Hugo. And Think of Me.

0: 8 uur, goedenavond. Nieuws krijg je van Loren.
1: Goedenavond. Er zijn 6 lichamen geborgen na de zware brand in het Oxygebouw in Brussel. Ze lagen allemaal in één van de 2 liften die naar beneden waren gestort. Er was vooraf sprake van 6 vermisten. Toch gaat de civiele bescherming ook de 2e lift nog openbreken om zeker te zijn dat er niet nog meer slachtoffers zijn. Je hoort het arbeidsauditoraat in Brussel.
2: Zo snel mogelijk gaan wij over tot de identificatie van de lichamen, het informeren van de families. En dan de volgende dagen gaat dan het onderzoek verder verlopen dat er nog de expert brandveiligheid gaat sowieso terug op ter plaatse komen. De toezichtsvelden op het werk en eventueel ook nog andere experten op andere technische vlakken.
1: Zij gaan onder meer de oorzaak van de brand onderzoeken. Voor een kort aantal Vlaamse kinderen gaat deze vakantie naar een zomerschool. Het zijn er bijna 22.000 of ruim een vijfde meer dan vorig jaar. Ze krijgen gratis extra lessen voor vakken waar ze het moeilijk mee hebben. Vlaams onderwijsminister Zuhal Demir.
3: Het is vaak dat de school de kinderen doorverwijst naar de zomerscholen, waar dat we zien dat er toch nood is aan vooral taal, spelling, grammatica, lezen ook, maar ook wat wiskunde. En het fijne is dat we 2 weken met die kinderen aan de slag gaan. 2 weken maakt een wereld van verschil voor deze kinderen.
1: In heel Vlaanderen organiseren 116 steden en gemeenten zomerscholen. En de transfer van rode duivel Jurie Tielemans naar Manchester United is rond. Hij tekende er een contract voor 5 seizoenen. Man U betaalt 41 miljoen aan Aston Villa, waar Tielemans 3 seizoenen speelde. Tielemans is 29. Vanavond blijft het nog lang vrij zonnig en warm. Vannacht krijgen we minima rond 20 graden. Morgen veel zon en rond 33 graden.
0: 1 minuut over 8. Goed nieuws. Je verliest nergens meer dan 5 minuten op de Vlaamse snelwegen.
4: Aftersun, Joren Linssen.
0: Ciao. Achteroverleunen is hier toegestaan. Mark Ronson en Bruno Mars die doen zometeen gewoon lustig met je mee. Na

0: Mark Ronson en Bruno Mars. En die laatste die gaat zometeen beginnen aan zijn optreden in Milaan. Bruno Mars. En wij hebben daar onlangs naar dat concert van vanavond een luisteraar gestuurd die op haar beurt nu een audiobericht heeft gestuurd. Rune.
1: Hey Joren, Rune hier. We hebben bij Vincent Live tickets gewonnen voor het concert van Bruno Mars in Milaan. En we zijn net aangekomen bij San Siro. Het is hier heel druk, heel veel mensen in het rood. We hebben er heel veel zin in.
0: Rune en haar Bruno die vertoeven samen met Bruno Mars in La Bella Italia. Maar als jij vanavond op het terras van het Q Beach House zit, ja, dan kom je ook wel heel dicht in de buurt van La Bella Italia. Want het is pizza night hier bij ons in Oostende. Tot 9 uur kan je genieten van het beste van de Italiaanse keuken. Gewoon komen en bestellen. Allee, als je kan, hè. Want anders zul je met je verbeelding moeten doen om ervan te genieten. Of je kan natuurlijk ook dat als antwoord gebruiken dat je niet kan komen, aangezien dat je dat dan bloedirritant vindt aan de zomer. Misschien moet je werken morgen en heb je helemaal geen tijd voor.
2: Ja, kan, hè. Zomerbiecht.
0: Want elke avond is er in Aftersun plaats voor één keerzijde aan dit zomerseizoen. Niet alles is geweldig en dat mag ook gewoon benoemd worden. Bijvoorbeeld, sommige mensen hebben verlof, ik niet, dus ik kan niet naar die pizza night komen. Maar er zijn nog andere luisteraars die het al gehad hebben over onder andere over toeristen die treinen inpalmen wanneer zij nog moeten werken bijvoorbeeld. Dat is ook iets vervelend. Andere drukke plekken zoals de Vlaamse kust, die zijn ook al lustig benoemd in de Q-app. Maar ook 2 maanden opvang moeten zoeken voor de kinderen die niet naar school moeten gaan. Maar de ouders moeten wel gaan werken. En gisteren hadden we nog luisteraar Ellen uit Lievegem aan de lijn. Wij waren het totaal niet eens met elkaar.
3: Ik haat airco.
0: Oh nee, zet er zo in. Oh nee, Ellen. Oh, wij zijn geen vrienden. Oh, echt waar.
3: Ik vind dat gewoon, ach, jak is zo koud. En de meeste mensen gebruiken die airco niet goed. Dan zetten ze dat veel te koud. En dan zet je in de tocht ervan. En oh nee, jak is nee.
0: Ah ja. Ja, ik zet het ook wel altijd op 16 graden. Ja, jawel. Maar wat vind jij, los van al die voorbeelden, nog echt rot vervelend aan de zomer? Je mag het ook opbiechten tenminste via de Q-app. Dat hebben wij zeer graag. De zomerbiecht, de klaagmuur, hij is van jou gebruiken.
2: Deze hit is nieuw bij Q.
0: En nu gaan we Henri PFR vergezellen, want hij is maar alleen solo.

Soms moet je een paar paden bewandelen in het leven voor je echt op het juiste pad terechtkomt. En zo ging dat ook bij Dasha. Zij dacht haar weg volledig gevonden te hebben op het einde van de tents, toen ze zich volledig op de R&B-muziek heeft gesmeed. Want hoe je Dasha kent, namelijk als de country girl, dat was ze niet altijd. Ze ging eerst R&B doen dus. You're saying that you miss the way it tastes. Why would you say that? Won't even call me back. And have you ever meant switching sides? Dit was Don't Mean a Thing van Dasha. Maar ze had ook None of Your Business. En het is inderdaad None of My Business, maar dit klinkt absoluut niet als haar, man, jongens. Het is ook een beetje van R&B naar country. Het is niet zozeer een genrewissel, maar eerder een coming-out als boerentrien met een postcode in LA. Maar goed, ze heeft haar plaats meer dan terecht veroverd in de country scene.

0: organiseren met Aftersun een exclusieve drink op het einde van de zomer op vrijdag 28 augustus. En zometeen kan jij je daar opnieuw op de gastenlijst zetten. Tot zover het leuke gedeelte.
1: Zomerbiecht.
0: Want er zijn ook mindere punten aan l'estate, l'été, summertime, de zomer in het algemeen. Stefanie die zegt, wat ik haat aan de zomer, mensen die zagen over de temperatuur. Het is altijd wel iets. Affirmatief, dat is zo. Anne-Laure uit Eerdegem die stuurt een audioberichtje.
2: Dat de zonnecrème plakt en als je een tijdschriftje leest, dat de letters plots op je been staan.
0: Is dat echt? Is dat echt? Wacht, een keer checken bij Sita uit Lommel. Sita, goedenavond.
3: Hey Johan.
0: Heb jij het al ooit meegemaakt dat de zonnecrème plakt en als je een tijdschriftje leest, dat de letters dan plots op je benen staan?
3: Oh, ik kan het ook niet weten. Ik lees niet echt tijdschriften.
0: Oké, okay. Ja goed, dan moet ik ergens anders te raden gaan. Maar daarvoor bel ik jou niet, want wat vind jij zo vreselijk aan de zomer?
3: Mensen die willen barbecuen.
0: Mensen die willen barbecuen? Oké, leg uit. Waarom?
3: Ja. Ja, ik werk in een slagerij en dus buiten ons normale werk hebben we dus nog extra werk nu met de barbecues, de pochetten maken en barbecueschotels.
0: Oh, ja, ja, ja.
3: Dus ja, dat haal ik dus aan de zomer. Mensen die willen barbecuen, maar ik hou van mijn job, hè, daar niet van. Maar ja, heel veel meer werk.
0: Luistert de baas mee, Sita, zou dat kunnen?
3: Ik heb wel gezegd dat ik op de radio kom, dus ja.
0: Oké, goed. Snel even doorgebriefd. Ja, dan mag je zo meteen ook nog even reclame maken. Dan zijn er weer pluspunten bij de baas. Maar nee, vertel eens. Dus, je hebt al je gewone werk dat je doorheen het jaar moet doen. En stel dat ik kom bij jou binnen en ik zeg, Sita, ik wil voor morgen bijvoorbeeld, ik wil sausjesjes op de barbecue, ik wil satékes, wat ribbekjes, weet ik veel wat. Dan kom ik bij jou en dan moet je dat ernaast ook allemaal nog eens gaan doen.
3: Ja, inderdaad. We moeten ook allemaal gaan maken. Nog zelf allemaal al zelf snijden, allemaal opsteken. Ja, dat is weer extra werken.
0: Oké. En ben je dan iemand die, als je zelf gaat barbecuen, ga je dat dan jouw collega's wel aandoen? Heel eerlijk?
3: Sorry? Ah, dat ik zelf bestel. Nee, ik kan mijn eigen vlees op dit moment niet meer zien. Dus ik ga, als ik ga barbecuen, ga ik thuis halen.
0: Dat begrijp ik. Ja, soms, ja, dat is ook, ik weet niet of ik het mag zeggen, maar ik luister ook niet super vaak naar Q-Music als ik niets presenteer. Want dat is gewoon met je werk bezig zijn. Maar dat is ook gewoon zo. Dus ik denk dat je ook niet heel vaak een slagerij ziet als je er niet moet zijn, toch?
3: Nee, inderdaad.
0: Ja, kijk, goed. Zeg, als de baas dan toch meeluistert, kom, maak maar even reclame. Je mag van mij.
3: Voor iedereen die een lekkere barbecuevlees wil hebben, ga naar Buurslagers en Pelt.
0: Ja, maar nu maakt het er zelf reclame voor, Sita. Nu gaan ze er allemaal staan. Jij gaat werk hebben, jong. Jij gaat werk hebben. Veel succes. Veel succes. Salut.
3: Dankjewel.

Max en Andy Grammer, The Thing I Love bij Q-Music. Zojuist nog Sita uit Lommel aan de lijn. Werkt bij buurtslagers in Pelt en zij vindt het vreselijk in de zomervakantie als er mensen zijn die met gigantische barbecue-bestellingen aankomen. Maar ze heeft er nu zelf reclame voor gemaakt en Gregory stuurt al. Zita, ik organiseer een barbecue voor 20 man, graag alles in het mini en gemarineerd. Have fun, Sita. Geniet ervan. Doei! Op dit moment staan er geen files op onze snelwegen waar je 5 minuten of meer verliest. Onderweg in de playlist van Q-Music, zonder al te veel vertragingen, Louis Capaldi, je hoort hem maar, Thomas Gray. Q-Music.

0: Louis Capaldi. En Someone You Loved. Moest toch even gaan zitten op mijn stoel, maar dat is zo... Oh, vervelend hier. Die stoel rolt niet langs geen kant. Dat is ook iets vervelend aan de zomer. In het beachhouse. Op die vloer. Maar goed, dat is voor morgen. Voor een nieuwe zomerbiecht. We gaan het over iets leuks hebben. Want deze zomer organiseren we met Aftersun een exclusieve drink op het einde van de zomer. Dus de laatste vrijdag van deze zomervakantie. 28 augustus. Je krijgt enkel toegang als je meespeelt met 10 dingen voor zonsondergang. Waarin je dus binnen de 20 seconden 10 juiste dingen moet opnoemen binnen een bepaald thema. En gisteren waren het bijvoorbeeld studierichtingen, was het thema studierichtingen. Noem mij 10 studierichtingen. En je denkt nu, allee jong Joren, zo gemakkelijk. Maar dat is het dus niet, hè? Vraag dan maar eens aan luisteraar Niels uit Overmeren die gisteren meespeelde.
1: Verzorging, geneeskunde, informatica, technologie, biologie. Ja. Medesecretaresse, secretaris, dierengeneeskunde.
0: Ja, stop maar.
1: Sport.
0: Ja. Jij denkt ook dat 20 seconden 60 seconden zijn. Vind ik ook heel leuk. Bon, als jij denkt wel tot een goed einde te kunnen brengen, stuur dan nu 10 dingen in de Q-app en dan speel je zo meteen misschien wel mee. En ik zal een tip geven voor het thema van vandaag, want wij vinden het zelf niet zo gemakkelijk. Ik en mijn redactie, wij vinden het echt niet zo gemakkelijk. Het is vandaag Franse feestdag. Dus wij dachten, misschien moeten we iets doen met Frankrijk. Hoe verzinnen we toch? Maar toch doen we het. Het is ongelooflijk. Dat is... Ja, de creativiteit kent geen grenzen bij ons. Maar wij willen iets doen met... De Franse keuken. Dat is het thema van vandaag. Dus misschien moet je al heel even, als je zo meteen wil meespelen met 10 dingen, jouw kennis over de Franse keuken bijschaven. Gewoon om het een klein beetje haalbaar te maken. Zometeen 10 dingen voor zonsondergang na Adel.

onlangs nog eens van onder haar steen gekropen. Om bij de Formule 1 team van McLaren aan te moedigen. Drivers, start your engines. En Adele, set your fire to the ring. Daar luister je naar. Met Aftersun en de Maximum Hits. Dit zijn David Guetta en Mamacita, J-Lo, Jennifer Lopez. Save me tonight. Een heel goede avond.

0: Ze staan op nummer 34 in de Q-top 40. Dat is niet bijster hoog, dus je mag er altijd een hartje aan geven in de Q-app. Je weet hoe het werkt.
1: 10 dingen voor zonsondergang.
0: En als je niet weet hoe het werkt, kom het eens even vragen in de Q-app. Dan leek het met plezier uit. Sven uit Jabbeke, goedenavond.
2: Goedenavond, dag Joren.
0: Ah ja, hoe was de zomervakantie tot nu toe al voor jou?
2: Het weer was goed, wat werken verlopen.
0: Ja, ik had al zoiets in het snotje, dat jij moest werken. Ja, doe me toch, wat doe je van job?
2: Ik werk in de horeca.
0: Ach,
2: ik
0: amai.
2: Ik werk in Brugge.
0: Ai, dus overuren nu. Maar ja, in Brugge ja, altijd nee, denk ik. Hè.
2: Ik werk tijdens de dag, s'avonds niet.
0: Ah, oké, chanske. Chanske, maar ja, nu... Maar Brugge, weer of geen weer, het is daar altijd druk, hè?
2: Het is er altijd druk, inderdaad.
0: Ja, ja, absoluut. En wanneer heb je wel eens verlof?
2: Mijn verlof start 15 augustus.
0: Och, dat is nog wel even doorbijten, hè, vriend, maar dat komt goed.
2: Ik ga een maandje doorbijten, maar dat komt goed.
0: Zeg, en waar in Brugge werk je? Dan kom ik eens langs. Hè.
2: Op het zand, op Brugge. Naast Café de Bras.
0: Bij de Bras, ja tuurlijk. Ik heb nog in Brugge gestudeerd. Hè. De Bras, dat was altijd... Daar kwamen wij drinken, hè. In de Bras. Ja, ja, het zal wel.
2: Net ernaast heb je Nomad, dus daar zitten wij.
0: Oké, goed. Tot binnenkort. Je mag al een tafel reserveren.
2: Zeker.
0: Zeg, zo meteen Frankrijk, Spanje op tv. Voor wie ga je supporteren nu België eruit ligt?
2: Spanje natuurlijk.
0: Ja, heerlijk. Eindelijk. Ik hoor hier zoveel mensen Frankrijk zeggen en ik denk, hoe kan het nu komen? Frankrijk? Nee, Spanje natuurlijk.
2: Spanje.
0: Ja, maar misschien zeggen ook wel heel veel mensen Frankrijk, omdat Spanje heeft ons 1 naar huis geschopt en 2, het is 14 juillet, dus dat zou ook kunnen. Hè.
2: Ja. Nee, helemaal niet. Maar voor Spanje.
0: Ja, voilà. Zo mag ik het horen. Maar goed, het is wel Franse feestdag en we spelen daarom 10 dingen voor ons ondergang met de Franse keuken. Maar we hebben dat zelf al een keer getest. En Sven, dat is niet zo gemakkelijk, maar jij bent natuurlijk kok, dus het zou wel moeten lukken, hè?
2: Het is niet wat de vragen zijn, natuurlijk, hè.
0: Ja, het is gewoon, het is super simpel, het is poepsimpel. Noem mij 10 dingen uit de Franse keuken binnen de 20 seconden. Gaat jou dat lukken, denk je?
2: Ja, het is van gerechten of zo, dat bedoel ik.
0: Gerechten, je mocht er ook wijn... Ja. Ja,
2: dat wijn, zo...
0: Ja. Dat mocht als eerste zeggen. Dat is een cadeautje van mij voor jou. Maar je mocht alles vanuit de Franse keuken, als het maar gastronomisch is. Goed?
2: Ja, oké.
0: Oké, 20 seconden gaan in vanaf nu.
2: Rundtartaar, wijn, stokbrood, we hebben nog Frans crème brûlée, dame blanche, groene asperges, gepocheerde eitjes, appeltaart. De Kent Normande, pannenkoeken dus, wafel.
0: Het zit erop. Wacht. Jij bent de kenner, hè. Zijn groene asperges, is dat zo Frans?
2: Ja, dat is typisch Frankrijk, hè.
0: Ah, is dat typisch Frankrijk?
2: Kom heel veel vanuit verre landen, maar de beste zijn uit Frankrijk. De delicatesse komt uit Frankrijk zelf.
0: Ah, oké,
2: goed.
0: De kleine
2: boeren, de goede Franse asperges. Wit of groen.
0: Nu ga ik je nog een paar dingen opnoemen en jij gaat zeggen van allez Sven, dat je daar niet bent opgekomen.
2: Waarschijnlijk wel, ja.
0: Bouillabaisse.
2: Ja, zeker. Ja.
0: Cassoulet. Ratatouille.
2: Ja.
0: Quiche Lorraine.
2: Ja.
0: Gratin Dauphinois. Enfin, ja, goed.
2: Ja, het zijn veel soorten. Ja. Moet direct opkomen natuurlijk. Hè.
0: Exact. En het waren er... Oh, jij meent dat. 9. Oh.
2: Mooi, meer dan nu echt.
0: Wacht.
2: Dat is jammer.
0: Wacht, heb je zo... Ja, nee, ik moet de spelregels volgen. Nee, moet ik de spelregels niet volgen? Nee?
2: Wat was het toch een 10?
0: Wacht, hè. Ben je vrij vrijdag 28 augustus? Ah ja, want je hebt verlof.
2: 28 augustus, vrijdag. Ja, ik kwam net die nacht de nacht ervoor terug op de race.
0: Prachtig. Wij nodigen jou uit voor de exclusieve drink van Aftersun. Alsjeblieft.
2: Oké, super, dank u wel.
0: Graag tot dan, hè, vriend. Salut, hè.
2: Dank u wel, vrienden. Bedankt. Dank u.
0: Jojo.

0: concrete heart.
1: Jordan Cameron with Comeback Music en Medusa. Gregory stuurt in de Q-app, nee, niet Gregory uit Oostende, wel het Duffel. Hoe kan ik mij eigenlijk ook inschrijven voor zo de exclusieve drink aan het Q-Beach House op het einde van de zomer? Heel simpel, je luistert naar Aftersun, dus dat ben je al heel goed aan het doen, Gregory. En dan speel je mee met 10 dingen voor zonsondergang. Spelen we elke dag rond 9:15. En dan zien we jou misschien wel binnenkort hier aan het Beach House.

0: over 9 op de klok. Nieuws krijg je van Loren.
1: Goedenavond. Geen vuurwerk dit weekend op het festival Tomorrowland. Het gevaar voor natuurbranden is te groot door de hitte en de droogte. Dat hebben de burgemeesters van Boom en Rumst beslist na een advies van de brandweer. Collega Demi van den Ede.
2: Geen vuurwerk, geen pyrotechnisch materiaal, geen vlammenwerpers enzovoort, omdat het gewoon te droog is. Tomorrowland vindt plaats in de Schorre, dat is een natuurgebied. Ze willen niet het risico nemen dat er plots brand zou uitbreken. Zeker ook omdat die brand van vorig jaar, waarbij het hoofdpodium volledig is afgebrand, nog heel vers in het geheugen ligt.
1: Ook op camping Dreamville is vuurwerk verboden. Donderdagochtend zitten de veiligheidsdiensten nog een laatste keer samen. De federale regering heeft een plan van minister van Overheidsbedrijven Vanessa Mats om fors te besparen bij Bpost van tafel geveegd. Mats stelde voor om 30 kantoren en 500 postpunten te sluiten. Maar dat is niet naar de zin van de andere, vooral Vlaamse regeringspartijen. Collega Karel Latré.
3: Dat er van de 30 te sluiten kantoren 26 in Vlaanderen moeten sluiten. Want ja, er zijn grotere gemeenten, grotere steden ook in Vlaanderen, versus dan de vele kleine gemeenten in Wallonië die postkantoren zouden kunnen behouden. En dat is niet gepikt, zeg maar, bij de Vlaamse partijen in de regering.
1: Mats moet 50 miljoen euro besparen bij Bpost. Ze zal dus met een nieuw plan moeten komen. En er komen dan toch geen heffingen van 20% voor schepen in de zeestraat van Hormuz. Amerikaans president Trump kondigde die gisteren aan, maar trekt ze weer in. Zulke heffingen zijn ook in strijd met het internationaal recht. In ruil wil Trump handelsdeals sluiten met alle golfstaten afzonderlijk. Vanavond nog lang warm, vannacht minima rond 20 graden. Morgen veel zon en rond 33 graden.
0: 9:03. Er staat 1 file op onze snelwegen. Je verliest 5 minuten op de A12 richting Brussel tussen Boom en Boom. In Boom dus. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je niet meer dan 5 minuten.
4: Aftersun, Joren Linssen.
0: Ciao, we smeren nog een uurtje met Tones and I, Dance Monkey. Hoor je naar BB Rex aan Faithless. Dit is New Religion.

nooit begrepen waarom ze Dance For Me zingt en het nummer dan Dance Monkey noemt. Dat is zo typisch Stones en I. After Sun. Fijn dat je radio op Q-Music staat. Dit is tot 10 uur vanavond After Sun, jouw uitlaatklep van de dag met de maximum hits van Q. En normaal gezien ook zo het moment om even in te kakken en zo wat even op de rem te gaan staan. Al ben ik ervan overtuigd dat dat vanavond niet het geval zal zijn, want het is de eerste halve finale van het WK, die wordt op dit moment gespeeld. En ik dubbelcheck nog even. We zitten in de 9e minuut. Frankrijk-Spanje, 0-0. Maar ja goed, Spanje gaat winnen, hè. Dat staat al vast. Zoveel is duidelijk. Bon, we gaan het meemaken. Onderweg bij Q, Berre. Je hoort ook Harry Styles dit uur. En je mag een late night track kiezen. En zometeen ook nog eens een nieuwe ronde, repeat of niet. Het kan niet op vanavond. Maar first things first, lieve vrienden. Dit is Kamrad.

zegt geen voetbal. En Gaga in de plaats. Ik heb bijna compassie met jou, Joren. Ja, de baas vroeg, Joren, als je Lady Gaga draait tijdens After Sun, wil je er dan niks slechts over zeggen? Dus daarom doe ik dat dan ook niet, hè. Maar hij heeft ook niet gevraagd om er iets goeds over te zeggen, want dat had dan weer niet gelukt. Q-Music met Jason Derulo zometeen na

0: Als ik mij niet vergis, gingen ze dit nummer met heel veel artiesten samen uitbrengen tijdens corona. Om allemaal fans een hart onder de riem te steken van de COVID-crisis natuurlijk. En toen zei Jason Derulo, nee, weet je wat, ik ga de vlucht vooruit nemen, ik ga het alleen doen. En toen is dat een supergrote hit geworden, wat op zich ook al super savage is van Jason Derulo.
1: Repeat of niet?
0: Zeg. Gisteren zeer goede punten bij mij, hè, voor Marshmello en Kelsey Ballerini. Dat is mijn I van achter, niet te vergissen. Het is geen ballerina, het is een ballerini. Hij is natuurlijk een top-dj die bij de crème de la crème uit de scene hoort. En van haar kunnen we hetzelfde zeggen, maar dan uit die gigantische Amerikaanse countrywereld. Maar wat vind jij van die combinatione? Past die? Klinkt die lekker voor je? Of moeten we hem vooral niet te veel airplay meer geven? Stuur repeat of niet in de Q-app voor Marshmello en Kelsey Ballerini.

Another Drink van Marshmallow en Kelsey Ballerini. Het is om echt luisteraars wijs te maken van, is het nu niet Ballerina? Nee, ik ben zeker, het is Ballerini. Het is echt Ballerini. Yves uit Aarschot die zegt repeat. Stefanie uit Tongeren die zegt ook repeat. Kurt uit Temsen zegt niet. Het countryavontuur is gedaan. Groeten. Groeten vanuit Ardennen. Jannik die zegt dikke repeat. Zomersdeuntje. De temperaturen die lopen op. Echt sauna vibes. Wat komt er nog binnen? Michiel uit Hasselt zegt vrolijke plaat. Precies gemaakt voor de zomer. Dus een repeat. Fien uit Brugge zegt dit refrein blijft, blijft haken. Ik kan het niet laten liggen. Robbe uit Mechelen zegt Marshmallow doet het weer. Lekker dansbaar. Repeat voor mij. En Nele uit Geel zegt Kelsey Ballerini. Die geeft mij toch altijd dat tikkeltje country gevoel. En dat vind ik tof. Dat vind ik het leuke contrast. Oké, het is duidelijk. Ze gaan nog een keer door. Nog eens een rondje van de zaken op kosten van Marshmallow en Kelsey Ballerini. Morgen bij Matthias van den Bulke om 20 over 10.

Q-Music met Jonas Blue en Mama zometeen rond. Wow. Binnen dit en 10 minuten draai ik de Late Night Track. Een nummer waarmee jij met alle ramen open naar beneden kan cruisen met de auto door Vlaanderen, waar je op dit moment dan ook bent, om te genieten van de laatste zonnestralen die deze dinsdag te bieden heeft. Wat is jouw Late Night Track? Stuur hem door, titel en artiest in de Q-app. En heb ik goed nieuws voor jou? Nou, niet echt. Eén plek waar je 5 minuten verliest. En dat is op de A12 in Boom. Want er staat tussen Boom en Boom. Dus daar ergens. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je niet meer dan 5 minuten.

0: Late Night Track.
1: Daar zoeken we naar. De Late Night Track. We maken deze zomer een playlist met daarin allemaal nummers die ideaal zouden kunnen klinken op een zomeravond als deze. Een gemiddelde zomeravond van 2026. En dat zijn ja, zwoelere dan normaal, laat ons eerlijk zijn. Kato uit Gent zegt, ik hoorde zojuist Harry Styles en ik dacht misschien nog eentje van Harry Styles. Zo nog een keer, maar trouw is te veel. Hè. Maar ze koos wel voor Golden. So golden. Golden Hour. Yves uit Aarschot die zegt Summer Love van Reggie. Nummer 1 wel Where Did You Go? Maar er wordt ook gezongen. Dus Yves, we begrijpen elkaar. Het is geen van die twee geworden. Maar Lien uit Zedelgem, die heeft de late night track van vanavond. En ze gaat hem zometeen zelf

Rescue met Lien uit Zedelhem. Ik krijg nog altijd kippenvel als ik terugdenk aan het fantastische live optreden van Keen dat ik ooit heb mogen meemaken tijdens Newport Beach. Daarom zou het geweldig zijn om dat gevoel nog eens te kunnen herbeleven dankzij een nummer van hun op mijn favoriete radiozender. Alvast bedankt, doei!

0: Ze stonden ooit op het strand van Nieuwpoort, hier een beetje verder. En Lien uit Zedelkem was daarbij. Daarom wou zij Keen en Band & Break horen als late night track.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: In het weekend van 25 juli staat die.

Binnen twee weekends op Tomorrowland. Jugal. Je hoorde hem met Bam Bam bij Q-Music. En vandaag in het nieuws, er mag geen vuurwerk op Tomorrowland. Ja, de reden daarvoor, hè. Ga even googlen, vorig jaar Tomorrowland, met dat hoofdpodium. En de burgemeesters van Boom en de omliggende gemeentes en zo, die hebben zoiets van, nee, dat gaan we niet nog eens laten gebeuren. Nu, Chris uit Pajottengem, die zegt van, ik ben sadistisch content dat ik geen tickets heb voor Tomorrowland. Want ze mogen daar geen vuurwerk afsteken. Oh, Chris, dat is niet lief. Dat is niet lief, echt waar. Plus uit dan voe, echt waar. Niet doen. Hoe gaat het met die mensen? Lucas en Steve komen eraan. Ook op Tomorrowland. En zometeen op Q, naar Alex Warren.

Focus on Steve bij Q-Music, Love on Hold. En het is nog maar eens bewezen, ik kan allesbehalve multitasken. Want ja, ik zit hier dan in de studio van Q-Music aan het Q-Beach House. En bezig met de muziek, en bezig met de luisteraars en gezellig en dit en dat. Ja, in het diepste van mijn ziel had ik natuurlijk op een groot scherm gekeken naar Frankrijk, Spanje. En ik merk nu pas, even terug bij de les, dat in de 22e minuut gescoord is door Oyarzabal. En dat het 0-1 is voor Spanje. Wat ik natuurlijk geweldig vind, want ik zit het al de hele tijd van de dag te schreeuwen dat Spanje graag dat Spanje moet winnen. Dus nu is het halftime, is het rust. En we gaan het gewoon op 0-1 houden. Zullen we dat afspreken? Is goed, dankjewel. Trouwens, als Spanje wint en jij hebt in de Q-app doorgestuurd dat je wilt dat Spanje wint, dan kan je dus kans maken op een vakantie naar Spanje. Want stel dat zij in de finale staan en ze winnen, ja, dan ga jij naar dat land misschien. Bij Robbe Petitjean in de ochtendshow van Q-Music tussen 6 en 9 elke ochtend kan je dus een reis winnen naar het winnende land van het WK. Dus als je nu een audioberichtje stuurt in de Q-app met daarin het land dat jij denkt dat gaat winnen, dus Frankrijk, Argentinië, Spanje of Engeland. Eén van die vier, ja, Frankrijk, daar zou ik nu al niet meer te veel hoop op koesteren, maar één van die vier kan dus nog winnen en daar kan jij dus naartoe gaan. Alle informatie vind je op qmusic.be en open de Q-app en spreek daarin wie jij denkt welk land gaat winnen. Dan win jij er misschien binnenkort wel een vakantie naartoe. Zometeen de Q Summer Mix met Dimitri Wouters. Je hoort Rudy Mantle, maar Taylor Swift. I have

0: Breaks zometeen, maar yes, yes, yes tegen de Summer Mix met Dimitri Wouters zometeen. Na het nieuws van 10 uur, en dat krijg je van Lore.
1: Goedenavond. Geen vuurwerk dit weekend op het festival Tomorrowland. Het gevaar voor natuurbranden is te groot door de hitte en de droogte. Dat hebben de burgemeesters van Boom en Rumst beslist na een advies van de brandweer. Collega Demi van den Heden.
2: Geen vuurwerk, geen pyrotechnisch materiaal, geen vlammenwerpers enzovoort, omdat het gewoon te droog is. Tomorrowland vindt plaats in de Schorre, dat is een natuurgebied. Ze willen niet het risico nemen dat daar plots brand zou uitbreken. Zeker ook omdat die brand van vorig jaar, waarbij het hoofdpodium volledig is afgebrand, nog heel vers in het geheugen ligt.
1: Ook op Camping Dreamville is vuurwerk verboden. Donderdagochtend zitten de veiligheidsdiensten nog een laatste keer samen. Ook in heel Oost-Vlaanderen is vuurwerk trouwens verboden vanaf morgenmiddag. Dat heeft de gouverneur beslist. Het verbod geldt ook voor sfeervuur, zoals vuurkorven bijvoorbeeld. In Frankrijk heeft een brandweerman bekend dat hij een van de bosbranden in Fontainebleau bij Parijs aangestoken heeft. Met een aansteker en benzine. De man is opgepakt samen met nog 5 andere verdachten. In totaal is in Fontainebleau al meer dan 2000 hectare natuur afgebrand. De transfer van Rode Duivel Yuri Tielemans naar Manchester United is rond. Hij tekende er een contract voor 5 seizoenen. Man U betaalt 41 miljoen aan Aston Villa, waar Tielemans 3 seizoenen speelde. Tielemans is 29. En op het WK voetbal spelen Frankrijk en Spanje op dit moment de eerste halve finale. Bij de rust leiden de Spanjaarden met 0-1. We krijgen een vrij heldere nacht, minima rond 20 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken in het oosten, maxima rond 30 graden.
3: Q Summer Mix, Dimitri Wouters.

0: Helen. Het medisch interventieplan is afgekondigd omdat er mogelijk giftige dampen vrijkomen. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Er zijn veel vragen na de dodelijke brand in het Oxygebouw in Brussel. Daarbij kwamen 6 arbeiders om. Hun lichamen lagen in 1 van de 2 liften die naar beneden waren gestort. Maar het is niet duidelijk wat ze daar deden, zegt journalist Nathalie Dijk.
1: Eerst dachten we dat het om 2 zogenaamde werfliften ging. Maar dan bleek eigenlijk al vrij snel dat het om de gewone nieuwe liften die al in het gebouw geïnstalleerd waren ging. Maar ja, het gebouw zou pas opgeleverd worden in november. Dus je kan je wel de vraag stellen, ja, waren die liften al gekeurd? Mochten ze die liften eigenlijk wel al nemen? Waarom hebben ze die liften genomen? Was het om te vluchten?
0: Dat wordt nog onderzocht, net als de oorzaak van de brand. In Frankrijk heeft een brandweerman bekend dat hij een van de bosbranden in Fontainebleau bij Parijs aangestoken heeft. Met een aansteker en benzine. De man is opgepakt, samen met nog 5 andere verdachten. In totaal is in Fontainebleau al meer dan 2000 hectare natuur afgebrand. In ons voetbal wordt de wedstrijd tussen Charleroi en Oud-Heverlee-Leuven op de eerste speeldag met een dag uitgesteld. Van zaterdag 8 naar zondag 9 augustus. Aanleiding is het bezoek van de Italiaanse premier Meloni aan Charleroi voor de herdenking van de mijnramp in Marcinelle. Daarbij vielen 70 jaar geleden 262 doden, van wie ruim de helft Italianen. Door de extra veiligheidsmaatregelen zijn er niet genoeg agenten voor het voetbal. De stad Charleroi zegt dat het bezoek van Meloni nog niet zeker is. We krijgen een vrij heldere nacht, minima rond 20 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken in het oosten, maxima rond 30 graden. Q Music, Q Summer Mix, Dimitri Wout.

0: teleurgesteld op het vuurwerkverbod dit weekend. Door het brandgevaar door de droogte. Het verbod geldt zowel op het festivalterrein zelf als op Camping Dreamville. Je hoort Debbie Wilmsen van Tomorrowland.
1: Ondanks dat we natuurlijk wel weten dat het warm is en droog is en dat er eventueel bijkomende maatregelen zouden getroffen worden, had het gewoon wel fijn geweest moesten we dat ietsje meer hebben kunnen doorspreken vooraf een communicatie te moeten vernemen in de pers.
0: Morgen vroeg is er nog een extra overleg om eventuele andere maatregelen te bespreken. Ook in heel Oost-Vlaanderen is vuurwerk trouwens verboden vanaf morgenmiddag. De Amerikaanse regering schort de wegcontroles door agenten van immigratiepolitie ICE voorlopig op. Dat melden verschillende media. Aanleiding zijn twee incidenten op korte tijd waarbij ICE-agenten twee mensen doodschoten. Gisteren een Colombiaanse pakjesbezorger van 26, vorige week een Mexicaan van 52. Volgens ICE schoten ze elke keer uit zelfverdediging, maar videobeelden en getuigenissen spreken dat tegen. We krijgen een vrij heldere nacht, minima rond 20 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken in het oosten, maxima rond 30 graden.